beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: lekkerste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstroming in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

Als de waas weinig is aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistre, mij de zee zat dichtbij.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meeden, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Ale Bos.

En dan weer een hele goeie morgen, Herke Stegen. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland Jong Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Ja, zeker fijn dat je er al weer binnen. Wij zijn er weer helemaal klaar voor. We hebben weer een hele playlist vol mooie muziek van hem klaarstaan. Oorlogenlang heerlijke muziek. En ja, we hebben de vakantieperiode zo. En dan hebben we altijd non-stop muziek. Nou, doof het een beetje jongens. Ja, eigenlijk wel een beetje ouderwets. Maar we zijn krijg begonnen met een nummer van Jansje en... Ansje en Richtje. En dat wie een duo. Ansje die jong nog steeds. Richtje net meer helaas. Maar goed, dat dochter ik net af. Zij hebben deze cd maken en die geven we erin. Tenminste voor een patje. we begonnen met dat nummer Er is een vriend. En ja, dat is natuurlijk hartstikke wichtig. En die vriend die er altijd is en die het altijd mooi die mooi geeft. En ja, ik vind dat altijd fantastisch. Hij zit altijd voor die klier, helpt die altijd. En ja, dat is gewoon fantastisch dat je weet dat je zo'n hier hebt die zo dichtbij is. Nou, we krijgen nog twee nummers van Antje en Richtje. Dan twee nummers van Jim. Dan kom ik er weer even tussen. Dan twee nummers van Jansje en Nansje. En twee nummers van Opwekking. Kom ik er weer even tussen. Dan twee nummers van de groep Signaal en Breng Dank. En dan nog Arjen en Evi. Ik werd twee nummers. Dus zeg je dat hier iets wat heen werd. Ja, net een volle Emily. Gauw weer naar de muziek. Gauw weer naar Antje en Richtje. En nou het nummer Zonder Jou.

Open je hart, zong de groep Sjem van Kolmdokkum, de Westerrijn, Broeksterwoord en ja, al die plekjes daaromheen. Een prachtig mooi nummer en ik zei ze ook altijd van, ja, zet het het iepen, lid de heilige geest binnen, zodat die ontwerken en ja, dat je helpen kan in alles was de nedigheid. Heel vaak jaren we van ja, dat leeuwen, je maakt altijd van dit en je maakt dat en je mooi dit net en je mooi dat net. Maar, och, mensen, je moest dus weten, wil je me van waarom krijgen? Dan nou praat ik even in al die mensen die het net leeuwen willen. Maar, doe maar, het is fantastisch wat je dan weer waarom krijgen. Goed, daarvoor hebben we nog natuurlijk jouw keuze. En doe maar zelf die keuze, mooi. En gist mooi, de heren mooi, of list hem helemaal links lezen en was hij zelf helemaal redden, het New Age gebeuren. En daarvoor hebben we ik nog het nummer van Antje en Richtje Leeuwen hoit. En dat vertelde ik al eens, hoe lief wat die hoit is om u te helpen en u nooit bij te wezen. Goed, gaan we naar het volgende blokje. En dat is een blokje in het vaste plak van Jansje en Nansje. En zij beginnen met dat prachtige nummer Voetstappen in het Zon. En de Frieske oorzetting van dat geweldige gedicht. En wat ooit op muziek zet is. Dan heb ik nog het nummer Als het zuster wordt. Ach goed, ik dat ken het natuurlijk in het leven. Ken het even zuster worden. Maar ik dan mooi je weer vertrouwen op de hemelse Heer. En dan hebben we nog 2 opwekkingsnummers, maar dat die hebben we straks wel. Gaan we eerst weer verder met Jansje en Antje en voetstappen in het zomer.

Ja, ik wist een fantastisch lied. Ik heb u nodig, uit opwekking, zo'n 63. Ik wist een prachtig mooi lied. En ja, al die lieden die we draaiden van hem, dat ben eigenlijk al je lofzangen aan de Heer. En om hem te prijzen en hem te danken. En dit is echt een bede naar hem van Heer, ik heb jou nodig bij alles wat ik doe. En wees er alsjeblieft bij, help me. En dat is fantastisch. Daarvoor jaren we dus dat nummer Toon mijn liefde. En Jezus had hier op hier geweest. Hij had een hele grote dingen zien litten. Hij had de voeten van zijn leerlingen hosken. Maar hij had ook een hele grote zieken beter maken. Zelfs dieren opstien litten. En ja, dat is toch geweldig. En die liefde die Jezus hier voor u mensen. Die wil hij graag dat wij die ik werden terug jou en terug vertellen. Fantastisch mooi. Goed, volgende blokje. Ja, dan geven we naar de groep Signaal. En die beginnen mooi het nummer Een boom in de wind. Ik vind dat ik altijd best zo'n fantastisch mooi nummer. En dat wil ik ze zelf, ik ze graag. Een boom waar ze in de wind. Een boom die feest wattelen zit in de groen. Die terug de hudde wind net omwaait, kwerken. En steeds heger groeit, steeds dichter naar de hemel. Steeds dichter bij mijn Heer. En ja, fantastisch hoe dat op muziek zetten is en ja, die woorden. En dan het nummer De Zee. En wat wij al hier kriegen hebben om te broeken hier op hier. En daar mooi wij overwaken, daar ben wij eigenlijk de pachters van. En in dit geval nog een tweede nummer. En dat is een nummer van de Sammel CD Breng Dank. Is uw paspoort getekend? Want ja, dat mogen we natuurlijk wel weten. Ja, we kunnen al hier een prachtig mooi verhaal vertellen. Maar we moeten hier vol ondernemen in ons leven om hem ja, mooi te krijgen. Gauw weer verder, een boom in de wind.

Is uw paspoort getekend, oh mens, zong ja, de Sammel CD Brengdank. En ja, dat is ik best wel wichtig. Het paspoort, maar tekenen wij ze terug het leven wat wij hier leiden op hier. Hoe wij hier mooi oormeesken omgaan, het stikje neuste leefde. En ja, hoe wij mooi het leeuwen omgaan en het leeuwen oornemen, zat de Heer Jezus dus dat voordiend het. Goed, geweldig. We zijn alweer op de inkomen van deze eerste uur. Ik wil je maar weer heel hartelijk danken voor het harkje naar deze eerste uur. Ik beloof dat we aan de andere kant van jullie uur er gewoon weer binnen, mooi nog een jelle uur. Ik heb nog 2 nummers klaarstaan, een van Arjen en Evie Knevel, God en God alleen. En dan nog een van Arjen en Evie, de taal van liefde. Dat geven we de muut. En ik zeg tot aan de andere kant van Jochen Oren. Arjen en Evie, God en God alleen.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meede, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland Jean Gaspel op de stuurdroom Rob Zilt. Jazeker. Wij hebben krijgt even een harkje kind naar het Nijs van Jochen Oer. En dan mooi, wij hebben hier maar de tweede helft van deze 1193ste uitsturing alweer. En we hebben een prachtige uitsturing met al hier lofprinsen in. Om hem, is iemand gehoord, om is Heer Jezus. Want dat ben al je van die heerlijke lieden waarin we hem groot maken, waar we hem danken voor zijn trouw, voor zijn goedheid. En dat wie ik in dit noemen wat we krijg draaien, goedheid van God, opwekking 849. De Nederlandse vertaling van The Goodness of God van Cici Winans. En ik vind het echt een fantastisch nummer. En elk kind dit weer verstaan en dat vind ik dan altijd weer zo wichtig. Heerlijk om die nummers te draaien. Goed, we gaan op dezelfde manier het laatste jaloerke terug wat de eerste oor ik dient hebben. Hiet het even een paar nummers en dan komt de halen er weer even tussen. Nu is dit laatste jaloerke maar heel kwaad, dat is altijd samen, maar waarom? Daarom net zulke hele lange nummers. We beginnen met de Holy Light Singers. Ik geloof en zoals ik ben. En dan komen er nog twee nummers van het Christelijk Jongerenkoor Jong Jigdal Jahu. En daar geef ik nog een lustrien, maar dan komt de halen er weer tussen. Maar dan mag ik alweer afsluiten, dus zo goed gaat het altijd alweer. Gaan we verder, de Holy Light Singers en ik geloof.

Vader, ik wil u danken dat we dit nummer zongen terug het Christelijk Jongerijnkoor. Ja, dat is sowieso een heel groot koor. Er zit meer dan 100 mensen op het ook. Ik vind het hele mooie lieden. Deze paste weer helemaal in het rijtje van de nummers die wij draaid hebben. Joord. Dank brengen we in het hemelske huid. Dank voor alles wat we van hem krijgen. En dank voor wat hij voor ons dient het en nog steeds docht. Dat is eigenlijk het hele thema van deze uitsturing. We konden daarbij fantastisch mooie nummers draaien. Ik wil hier mijn harken zal je heel hartelijk dankzeggen voor het harkje naar deze oorlogen Friesland, jong gospel. Ik heb het bij mijn heel soort nacht maken. Ik hoop dat Jim ik bij mijn heel soort nacht harken. Friesland, jong gospel. Iedere nieuwe weekend natuurlijk gewoon weer. Dan hebben we een nieuwe uitsturing. Alle 194 wordt dat dan weer. Van straks, dat moet ik in dit laatste jaar ook natuurlijk ik altijd even vertellen. De kerkdienst, die komt hier straks ik wel live vanuit de studio. En staat hier onder leiding van dominee Piet Luhoff van Snits. Hij zal de hele dienst verzorgen. De muzikale omlisting in die dienst wordt weer verzorgen door ons programmamaker. En zijn hoop en biddenweek hier waarom een hele goeie, een mooie, maar vooral een gezegende dienst. Want die zegen van de Heer, die hebben we natuurlijk wel altijd nodig. Bij alles wat we doen, doen kennen en doen mooi. Fantastisch. Goed, ik heb nog twee nummers tegen. En dat zijn twee nummers van de groep Sela. Die hebben we nog net gehad in dit programma. En die heren er natuurlijk ik helemaal bij. We beginnen direct met het nummer Maranatha. En dan Gods zegen voor jou. En ik denk dat u steeds aan meer als om is. Nogmaals een hele grote dank voor het harken. Friesland, jong gospel, de naaiwieken weer en van straks een hele goeie dienst. Maranatha van Sela.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst.
1: En alweer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze snijdemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio. En staat hier onder leiding van dominee Piet Luhoff uit Snits. De muzikale omlisting in deze dienst, dat werd ik jood weer verzorgen door uw programmamaker. En zo bidden wij ik jood weer om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het aanvangslied van deze snijdemond komt uit de bundel van opwekking nummer 133. 10.000 redenen tot dankbaarheid.

Prachtig om met zo'n lied te mogen beginnen deze morgen. Loof de Heere, mijn ziel. Zo mogen we vanmorgen een dienst hebben. Tot eer van God, tot eer van onze Heer Jezus Christus. Dat is de reden waarom we een dienst mogen hebben. Om elkaar te bemoedigen in de liederen die we zingen. In het stukje uit de Bijbel wat we straks lezen. Moment van overdenking. Ja, zo bemoedigd te worden. En dat is ook mijn gebed voor deze morgen, dat we echt in ons hart geraakt worden met datgene wat we zingen en lezen en overdenken. Dat we merken dat God heel dichtbij is. Onze God die zijn goedheid elke dag over ons leven betuigt. Deze dienst, we mogen het zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere onze God. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk waaraan hij begonnen is. En de Heer Jezus, hij heeft ons zo bijeengebracht, als we het even zo mogen zeggen. En hij spreekt uit dat zijn genade en zijn trouw en zijn liefde en zijn vrede bij ons zal zijn. In deze ogenblikken, dit uur van vanmorgen. En zo mogen wij dit uur ingaan in dat volste vertrouwen dat hij bij ons is en hij ons zijn zegen schenkt. Amen. Het volgende lied wat we gaan zingen, dat is al een oud lied. Ik heb geloofd en daarom zing ik van Gena. Je mag luisteren, je mag meezingen. Het is een prachtig lied wat door 1800 mannen gezongen wordt.

prachtig als je zo'n lied kunt zingen. Een soort geloofsbelijdenis, zou je kunnen zeggen. Over wie de Heer Jezus voor je is en dat je dankbaar bent voor het werk op het kruis wat hij volbracht heeft en dat je ook tegelijkertijd mag uitzien dat hij terugkomt. Prachtig. Het volgende lied is ook zo'n lied waarin we uitdrukken de genade die zo oneindig groot is. Dat wat ik niet verdien, dat ik het ontvangen heb. De goedheid en de liefde van God is daarin zijn drijfveer. Genade zo oneindig groot. Opwekking 428.

Ik wil u graag voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader, Heer Jezus, dank u wel dat wij hier zo mogen zijn. Thuis en hier in de studio. En we zingen deze prachtige liederen en we merken gewoon dat we al door deze liederen zo dicht naar u worden toegetrokken. En we danken u dat we dit moment mogen hebben samen. Een soortje beleving van dicht bij u in de hemel zijn. Het proeven van wie u bent, o God. En hoe u zich bewezen hebt in het zenden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we dicht bij u kunnen en mogen zijn door hem. Die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heer Jezus, wij danken u dat we van dat geloof mogen zingen. Van dat geloof mogen horen als we zo ook de Bijbel open doen. En daar iets over mogen zeggen, over mogen nadenken van wat zegt dat? Vader, uw goedheid is zo groot dat wij zo ook deze morgen daarna mogen luisteren en met elkaar deze liederen mogen zingen. We zijn blij dat we in een vrij land leven en dat dit gewoon mag plaatsvinden. Vader, en wilt u zo verder ook door deze liederen heen, door uw geest tot onze harten spreken. En ieder die hoort, waar die ook is, in welke omstandigheden ook, raakt u hem of haar aan door de Heilige Geest. Zo willen we ons voor dit ogenblik, ook wat er verder komt, bij u opdragen in Jezus' naam. Amen. Het volgende lied wat we gaan horen, mogelijk meezingen, is Richt je ogen op Jezus.

Prachtig hoe Tenira Sturm dit lied mooi zo tot ons laat komen. Richt je ogen op Jezus. Dat is eigenlijk een oproep. Kijken naar Jezus. In hem is redding. En eigenlijk is elke dag een dag dat wij moeten blijven kijken naar Jezus. Want hij is onze leidsman. Hij is degene die voor ons uitgaat. Ons laat zien welke weg wij mogen gaan en hoe wij ons in het leven dienen op te stellen. Want hij heeft ons een voorbeeld gegeven. Richt je ogen op Jezus. Ook als we nadenken over het feit dat hij terugkomt. Richt je ogen op Jezus, verwacht hem. Want hij kan elk moment terugkomen. En ik ben er klaar voor, ben je er klaar voor? Dat is de vraag die we ons mogen stellen. Als hij komt, richt je ogen op Jezus. Mooi om zo'n lied te zingen. En het volgende lied, dat bepaalt ons bij de Vader. Onze God en Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die we onze Vader mogen noemen door hem. Hij, zo lief, had God de Vader ons, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Het lied wat uitgevoerd wordt door Selah.

Ik ga met u een stukje lezen uit de Bijbel. Een stukje uit het Oude Testament en een paar versen uit het Nieuwe Testament. Het woord van God wat opengaat en wat we met eerbied lezen. En dan lees ik een stukje uit nummer 21, vers 4 tot en met 9. En ik lees u voor uit de NBV 21. We lezen daar: van de Hor trokken ze, dat is het volk Israël, verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? Verweten ze God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven. Wij hebben geen brood en geen water. We kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Toen stuurde de Heere giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heere en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heere dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk en de Heere zei tegen hem: laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarna kijkt, blijft in leven. Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Het andere stukje dat komt uit Johannes 3, het evangelie van Johannes hoofdstuk 3. En dan lees ik vers 14 tot en met vers 18 en vers 36. In vers 14, daar spreekt de Heer Jezus tot Nicodemus en zegt: de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. En vers 36, wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. Tot zover de stukjes die we uit de Bijbel, Gods woord, mochten lezen. Een bijzonder verhaal, dat van de koperen slang. Sommigen van u kennen het. Misschien is het ook voor sommigen nieuw. Ik weet wel dat het voor mij al de tijd van de zondagsschool, dat dit verhaal altijd uitgebreid werd verteld. En ook als ik het terugkijk in de kinderbijbel, dan wordt het altijd vermeld met prachtige plaatjes erbij. Het is zo'n bijzonder verhaal. Uit het Oude Testament. Ik had laatst een gesprek met een paar mensen die nog maar net tot geloof gekomen waren, die net de weg met God gingen. En die vroegen zich af: wat is de betekenis van het Oude Testament? Want we hebben toch een Nieuw Testament? Dan heb je het Oude toch niet meer nodig, zou je zeggen. Maar het Oude Testament, dat hebben we niet voor niks gekregen. Het heeft wel verschillende redenen. En als eerste zou ik zeggen: vaak zie je in het Oude Testament allemaal illustraties van waarheden die later in het Nieuwe Testament naar voren komen. Dit is zo'n illustratie, daar kom ik zo nog op terug. Maar het Oude Testament heeft ook een voortgaande openbaring van wie God is en wat hij wil. En juist in het Nieuwe Testament vind je daar de totale openbaring van. Het gaat open en God laat in de Heer Jezus zien wat zijn plannen zijn en hoe hij dat allemaal gaat
vervullen. Maar dat begint al in het Oude Testament. En het derde is dat je zou kunnen zeggen, in het Oude Testament vinden wij ook door de verhalen in ten diepste wie God is. In de dingen die hij doet, in de dingen die hij zegt, de woorden die hij spreekt, we vinden wie God is. En dan is het Oude Testament niet anders dan het Nieuwe Testament. We vinden een God in het Oude Testament die echt niet anders is dan het Nieuwe Testament. Maar zo hebben we het Oude Testament. Belangrijk. Ook de Heer Jezus heeft in zijn leven dikwijls het Oude Testament aangehaald. Dat is ook logisch, want er was nog geen Nieuw Testament. Het Oude Testament. Ik zei al, het is illustratief. Het toont ons plaatjes van de waarheid die in het Nieuwe Testament geheel onthuld wordt. Dit is zo'n plaatje, zo'n illustratie. Het is net een schilderij wat hier gebeurt in de woestijn als het volk op weg is naar het beloofde land. En elke keer, en dat is zoals ik naar een schilderij kijk, dan ga je kijken en elke keer ontdek je weer nieuwe dingen. Ik moest dan altijd wel denken aan Henry Nouwen, die ooit bij het schilderij van Rembrandt ging zitten, van de verloren zoon. En hij is daar heel vaak op een stoel gaan zitten in Sint-Petersburg. En hij heeft gekeken en gekeken. En nog eens, en iedere keer viel hem weer nieuwe dingen op. En heeft uiteindelijk daar ook een boekje van geschreven. Eindelijk thuis. Zo mogen wij kijken naar de Bijbel, naar verhalen uit de Bijbel. En elke keer denk je, ook al ga je nog al zo lang met God, ben je op weg, elke keer ontdek je weer nieuwe dingen. Dit verhaal, deze geschiedenis die gebeurt op weg naar het beloofde land, vind je twee plaatsen genoemd in het Nieuwe Testament. Hier in Johannes 3 wat we gelezen hebben, en je zou kunnen zeggen dat is illustratief voor het evangelie. Maar je vindt het ook in 1 Korinthe 10, daar gaan we verder niet op in, maar dan is het illustratief voor de weg die wij als volk van God door deze wereld hebben te gaan. Met de moeite en de beproevingen. En dan is het ook een illustratie. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het hebben over dat wat Johannes 3 ons heeft verteld. Maar laten we eerst nog eens kijken naar dit verhaal uit nummer 21. Het is de woestijnreis. Het volk van Israël is op weg van Egypte naar het beloofde land. En het is al even onderweg. De aanvang vertelt ons, deze geschiedenis, dat ze optrokken van Hor. Dat is de plaats waar Aaron uiteindelijk stierf, die broer van Mozes. We zitten al aan het einde van die woestijnreis. 40 jaar hebben ze door die woestijn getrokken. En ze zijn vlak bij het beloofde land. Want die berg Hor, als je de kaarten bijpakt, dan zeg je nog een stukje. En dan zijn we er nog even. En we zijn er. Zijn er bijna, maar net niet helemaal, zingen we dan. Maar zo was het. Het beloofde land was in zicht. Ze moesten nog een stukje. En dan lees je daar dat God zegt, maar wacht even, we gaan om Edom heen. Dat betekent dat ze toch niet dat kleine stukje konden oversteken, maar dat ze nog een omweg moesten maken. Ze waren er nog niet. Dat was Gods plan, dat was Gods bedoeling. Ze moesten om Edom heen. Edom, ja, van Esau, de broer van Jacob. De nakomelingen van Jacob is het volk Israël. Dus het was het broedervolk en ze moesten om Edom heen. God bepaalde de route. In Deuteronomium 2 kun je dat vollezen. En eigenlijk is dan de oproep, God zegt, we gaan hier omheen, houd het nog even vol, we komen er wel, maar we doen het op Gods manier. Volhouden, niet opgeven. Maar doet het volk het? Ze beginnen te mopperen. Ze beginnen God verwijten te maken en Mozes. Misschien wel heel herkenbaar, als het even niet gaat zoals wij denken dat het moet. Dat we denken, God leidt ons via een omweg. We kunnen toch veel directer. Maar God laat het soms anders gebeuren in ons leven. Zoals het hier met het volk Israël, wat 40 jaar door de woestijn is gegaan. Maar als je nadenkt over hoe God die 40 jaar dat volk door de woestijn geleid heeft,
Dan zegt Deuteronomium 8 daarover dat uw kleed is niet versleten, uw voet is niet gezwollen. God heeft zich betoond in die 40 jaar als een God die voor zijn volk zorgt. Die de wolk voorop laat gaan, een soort van Google Maps zouden we zeggen. God wijst de weg, die vertelt welke kant je op moet en dan kom je er wel. Hij heeft gezorgd voor 40 jaar, luister goed, manna, wat uit de hemel neerdaalde, wat ze mochten eten, waar ze koeken van mochten bakken, wat er elke morgen weer lag, behalve op de Sabbat. God zorgde voor water. Ook daarvan lees je in de geschiedenis van de woestijnreis. God zorgde voor water. Hij deed alles om het volk veilig door die woestijn te leiden. En dan toch, ondanks dat wat God doet, vind je hier die woorden: waarom hebt u ons uit Egypte gehaald om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Ze spreken tegen God en tegen Mozes. Ze komen als het ware in opstand. Ze zijn rebels en ze zijn ondankbaar. Dat zijn de twee dingen die je hier van het volk kunt zeggen. Ondankbaarheid en opstand. Ondanks alle zegen die God heeft gegeven door de tijd heen. Dat is wel bijzonder. Maar dat toont ons eigenlijk hoe dat volk ten diepste en hoe wij ten diepste in elkaar zitten. Ondanks alle zegeningen die God ons elke keer weer geeft, kunnen wij net als dat volk zo ondankbaar soms zijn. En ook rebels. Want als het dan even niet gaat zoals wij denken dat het moet gaan, dan ballen wij onze vuist en dan zeggen we: God, waarom? Dit willen we niet. Wij bepalen onze eigen weg. Het toont ten diepste wat er in ons eigen hart zit. Ondankbaarheid en rebellie. God wordt uitgedaagd. Dit is, je zou kunnen zeggen, situatie 1. Het toont ons in dit verhaal, als we dus goed kijken, hoe de mens in elkaar zit. Ondanks alle zegeningen die God geeft. Het tweede wat we dan lezen is dat God giftige slangen stuurt die hem beten, zodat velen stierven. Dus God zond een oordeel. Een oordeel als gevolg van hun opstand, als gevolg van hun ondankbaarheid en hun verwijten naar God. God stuurt een oordeel met de dood als gevolg. Velen zijn gestorven. Wat is dat wat? God heeft, als je kijkt naar de woestijnreis, vaak het gemopper van de Israëlieten moeten aanhoren. Hij zegt ergens, zelfs in Deuteronomium, 10 keer hebben jullie al gemopperd. 10 keer hebben jullie me al verweten. 10 keer. Het is toch wat dat God dat allemaal over zich heen laat komen. Maar God zegt, ik moet dit oordelen. Ik kan dit niet laten gaan. Het is een logisch gevolg van opstand, is het oordeel van God. En ze hebben het terecht verdiend, zou je kunnen zeggen. Dat is het tweede, het oordeel wat ze terecht hebben verdiend. Dan komt dat derde, dat is dat ze, als ze dat oordeel ondergaan, dat ze denken bij zichzelf, wat hebben we over ons heen uitgeroepen? We hebben gezondigd, zeiden ze. We hebben de Heere en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heere dat hij ons van die slangen verlost. Dus er is er komt een soort van berouw, er komt een soort belijdenis. Wat hebben we gedaan dat die slangen over ons heen komen? Dit is het oordeel van God en het is volkomen terecht dat God dit doet. Maar alsjeblieft, God, wij hebben gezondigd. Mozes, bid voor ons tot God, dat God genadig zal zijn. Dat is waar het volk eigenlijk om vraagt. Genade. En Mozes is de middelaar. Degene die tussen God en het volk moet instaan en moet vragen om een oplossing. Dat is de derde. Berouw en belijdenis. En de middelaar vragen om een oplossing. En dan geeft God ook die oplossing. Dan is God ook zo goed en zo genadig dat als hij maar even ziet dat daar spijt is, dat daar berouw is, dat hij zegt maar, nou wil ik het oplossen. Nou wil ik het voor elkaar maken dat ze toch in leven blijven. God laat zich verbidden. Als God om genade gevraagd wordt, dan doet God dat ook.
God is een God rijk aan liefde, genade en barmhartigheid. En zo laat hij zich hier ook zien. Hij zegt, maak maar een stok, maak een koperen slang, zet die daarop. En dan zegt hij het, en ieder die daarnaar kijkt, zal in leven blijven. Dus God geeft de oplossing. Dat is het vierde. God luistert naar berouw en God zorgt voor de oplossing. Hij laat zijn goede hart spreken. Het is misschien wat merkwaardig dat dat een slang is. Daar wordt wel eens over nagedacht. Ik denk dat persoonlijk dat dat een teken is van het kwaad wat in ons uiteindelijk is en wat geoordeeld wordt. Maar dan komt die vijfde stap en dat is misschien wel de belangrijkste stap als het gaat om het effect. Namelijk, als God die oplossing geeft, dan zegt God, ik geef die oplossing, maar een ieder die gebeten is en daarna kijkt, blijft in leven. En het wordt nog een keer in vers 9 herhaald. Iedereen die door de slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Dus die laatste stap is heel belangrijk. Ze moesten wel kijken naar de slang. Deed je dat niet, dan was je alsnog ten dode gedoemd. Dan haalde je het niet. Je moest kijken. En als je in je tentje lag in die situatie, want je was gebeten en ze streden om je leven, dan kon je niet in dat tentje blijven, dan moest je eruit en dan moest je kijken naar die slang die daar op die heuvel stond, voor iedereen zichtbaar. Je moest daar naartoe. Misschien had je hulp nodig, maar je moest er naartoe om die slang te zien. En ieder die keek, bleef in leven. Het oordeel was dan voorbij. Je moest een stap zetten. Je moest kijken. Het was een stap in het geloof. Prachtig. Als je dan kijkt naar de illustratie, dan is het een plaatje wat je zo naar het Nieuwe Testament kan brengen. Het laat God zien in zijn redding, in zijn genade. En het laat ook zien dat de mens moet geloven. En daarom komen wij natuurlijk uit op Johannes 3. Johannes 3, wat we gelezen hebben. Het verhaal dat Nicodemus in gesprek is met de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus hier deze woorden aanhaalt. En de kern van dit gesprek was, Nicodemus, wil je het koninkrijk van God binnengaan, dan moet je opnieuw geboren worden. En op het moment dat je opnieuw geboren wordt, dan weet je wie ik ben. Daar gaat het om. Opnieuw geboren worden. Niet opnieuw in de moederschoot ingaan, maar dat God door zijn woord en zijn geest in jou werkt en nieuw leven wekt, waardoor jij gaat zien wie de Heer Jezus is. En dan spreekt de Heer Jezus over de mensenzoon die verhoogd moest worden, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd werd. De Heer Jezus stelt hier voor dat de mens verloren is, dat de mens, ja, het verkeerde kant op gaat. Dat hij uiteindelijk in een eeuwig oordeel zelfs terechtkomt. Daar wordt hier over gesproken. Maar tegenover dat eeuwig verloren zijn wordt ook gesproken over een eeuwig leven. Er is een mens die, net als in nummer 21, de mens wordt gezien als een die in duisternis leeft, die opstandig is, die ondankbaar is en die zijn eigen weg gaat. En die van binnen veranderen moet om te zien wie Jezus is. En wat Jezus voor hem gedaan heeft. Een mens die onder het oordeel is. Dat wordt hier in Johannes 3 ook verteld. Maar ook een mens die erkennen wil dat hij zondaar is. En dat hij een middelaar nodig heeft. Dat hij een redder nodig heeft. Dat hij God vraagt om een oplossing. En God geeft hier de oplossing. En waarom? Omdat God zijn liefde laat spreken. God heeft de wereld, heeft mij zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hij liet zijn enige geboren zoon verhogen aan het kruis. Daar wijst de Heer Jezus hierop.

wilt aannemen, dan moet je kijken. Net als toen moet je kijken, moet je geloven, moet je aannemen. Want het wordt niet vanzelf jouw eigen. Je moet het aannemen. Je moet in je hart zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij wilde hangen. En mijn ondankbaarheid en mijn opstandigheid en mijn zondigheid en mijn onreinheid en noem het allemaal maar op, dat u dat wilde dragen en dat wilde wegnemen, zodat ik nu niet langer onder het oordeel ben, maar het eeuwige leven heb ontvangen. Het staat hier zo prachtig mooi. En ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar die laatste stap die we in Numeri vinden, is hier ook zo aan de orde. Geloven. Want als je niet gelooft, Gods toren blijft op en rusten, zegt het slot van dit hoofdstuk. Als je gelooft, dan mag je weten, ik ben gered, ik heb het eeuwige leven, het leven met God, en ik mag dagelijks mijn wegen met hem gaan. Geloven doe je met je hart. Maar wat erbij hoort is dat je dat beleidt met je mond, zegt Romeinen 10. Het is niet dat wij sneaky kunnen geloven. Het is wel zo dat als je gelooft, dan mag je daar ook over spreken, dan mag je van getuigen, zoals we het hier vanmorgen voor de radio doen, zoals je het in je eigen leven mag doen, in de situaties waar je werkt, waar je woont. Jezus is mijn redder, mijn verlosser. Ik weet, hij is voor mij gestorven, maar hij is ook opgestaan en hij leeft in de hemel en hij komt terug. Met je hart geloven, met je mond belijden. Zien op Jezus, je redder, je heiland. Wat prachtig is als we zo'n oud stukje uit Numeri 21, dat we daarna mogen kijken en zo onze blik gericht krijgen op onze heiland. Amen. Het lied wat we gaan horen is van Yigdal Yahu, het allergrootste geschenk.

Ik wil graag met u danken en bidden. Heer Jezus, als wij zo over u nadenken, als we zo uw woord lezen en als we zo ook naar dit laatste lied luisteren, Heer, dan ontroert het mij en dan raakt het mij. En dan zeg ik ook op dit moment, en ik spreek het uit namens ons allen, Heer Jezus, dank u wel dat u uw leven voor mij gaf. Dat u ging aan het kruis om daar voor mij te sterven. Met het oordeel wat ik had verdiend, wat u van Gods wegen ontving, om mij uiteindelijk het leven te kunnen geven. Heer Jezus, en dat hebt u gedaan omdat u mij lief had, omdat u ons lief had. En het is ook de liefde van u, o God en Vader, dat u uw eigen Zoon gegeven hebt. U hebt vanaf het eerste moment dat u hem in deze wereld zond, hebt u gezegd, dat is het doel, het kruis van Golgotha. Heer Jezus, dat wist u van tevoren. En u ging geheel vrijwillig, Heer. En het zal altijd onze verwondering oproepen dat u dat zo vrijwillig hebt gedaan. Maar als een uiting van wat er in het hart van u, o God, was. Die liefde, die genade, die goedheid. O Vader, wat bent u groot in uw liefde. Dat u uw enige geboren Zoon niet hebt onthouden, maar hem voor ons hebt overgegeven. Want alleen hij kon redding brengen. Alleen hij kon de hemel doen opengaan. Alleen hij kon ons brengen aan uw hart, Vader. Wat geweldig. Alle eer voor de Heer Jezus en alle eer voor u, Vader. En dat willen we echt, en het, zo aan het einde van de dienst komen, uitspreken. Dank, dank, dank voor wat u gedaan hebt. En inderdaad, als we dan dit leven leven, dan hebben we het eeuwige leven. Elke dag is een leven met u, Vader. Als vanzelfsprekend, zoals ademen, zo is het leven met u. En alles wat we doen, dat mogen we met u doen. En alles waar we doorheen gaan, daar gaan we met u doorheen. Heer, hoe moeilijk soms dingen ook zijn, u bent er in alles bij. En we weten dat het leven hier op aarde, het is eindig. Maar dat zal altijd verder gaan in een leven met u straks in de heerlijkheid. O Vader, wij danken u dat we eeuwig leven hebben. Het leven met u, verbonden met u door de Heilige Geest. En zo willen we ook deze week ingaan. In die vreugde, in die dankbaarheid. Niet ondankbaar, niet rebels, maar in die dankbaarheid. En in die overgave met alles wat er komen gaat. Vader, ook al begrijpen wij soms dingen niet, ook al snappen we niet waarom we soms omwegen in ons leven moeten maken, maar u bent erbij. U gaat voor ons uit, de wolkolom gaat voorop. Heer, we hoeven ons niet zorgen te maken, u bent erbij. En zegent u ons zo in de week die voor ons ligt. En laat ons ook tot zegen voor anderen zijn, Heer, want als wij zo kunnen genieten en zo kunnen zingen en luisteren naar de liederen en naar uw woord over uw liefde en over de gave van uw Zoon, onze Redder en Heiland, dan mogen we dat laten zien en horen om ons heen. Want u, Heer Jezus, bent ons leven. We kunnen geen dag zonder u, maar Heer, u bent ons alles. Wij prijzen en we loven uw naam en leid ons zo deze week door alles heen. Zo willen we ons aan u toevertrouwen. Bidden we voor elkaar. We bidden voor uw volk Israël. Ook hen willen we bij u opdragen. Dat ook hun ogen open mogen gaan. Voor de mensenzoon die verheven werd om hun zonden te dragen. Heer Jezus, en we danken u daarvoor. Dat ogenblik dat volk in zijn geheel tot u terugkeert. Dat steeds dichterbij komt en we zien daarnaar uit. Want dat betekent dan ook dat er vrede over deze wereld komt. Vrede. Verbonden met u. We prijzen en loven uw naam. En danken u zo voor deze prachtige momenten die we samen mogen hebben. Amen. Het slotlied wat we samen zingen is: Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan.

0: Ik mag tot slot u de zegen meegeven. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht en hij geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen.
1: De tsjerkendienst van deze snijdemoen kwam ik wel live hier vanuit de studio en stierjoerd onder leiding van dominee Piet Luhoff uit Snits. De muzikale omlisting in deze tsjerkendienst, dat waar ik jord weer verzorgd Ruus programmamaker. Omsluitend, om 11:30 beginnen we weer met ons geestelijke fysiekplatenprogramma Glorieklanken. En in het tsjerkendienst van nije wiekes 9 zal voorgaan dominee Arend Braak van Frinsjer. Vanaf dit plek wens ik je nog een hele goeie snijdag.
2: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Saskia de Jong. Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij Glorieklanken. Een muzikaal programma voor u en door u, waarin u een lied aan kunt vragen voor uzelf of een ander. Tijdens deze uitzending van 10:30 tot 12:00 kunt u bellen naar het telefoonteam om uw muzikale wensen te laten noteren. Het kan een lied ter bemoediging zijn, een felicitatie of een lied waar u graag naar luistert. Liederen verwarmen het hart, geven troost en kracht. Belt u naar 0518 45 15 02 en kies daarna keuzemenu nummer 1. Het telefoonteam van vandaag. Aafke Wiersma en Siet de Jong zitten voor u klaar en noteren graag uw muzikale wensen. Door de week kunt u via de mail een verzoek van een lied doorgeven. Het mailadres is glorieklanken@omroepzeeland.nl. Voor nu belt u gerust telefoonnummer 0518 45 1502, keuzemenu nummer 1. Wij als team wensen u veel luisterplezier. Er zijn nog wat verzoekjes blijven liggen van vorige week, dus we beginnen daar graag mee. Het eerste is bestemd voor Hans en Janke Cuperus. Zij krijgen een bemoediging van Mem Schilstra en worden kracht toegewenst voor de komende tijd. Er is gekozen voor het lied Op die heuvel daarginds, Johan de Heer 836.

bent mijn schuilplaats, Heer. Een mooi lied gezongen door Sela. Dit lied is aangevraagd door Trientje Tamminga. Benny Bakker, uit mijn naam, wordt met dit lied verrast. Het is een muzikaal cadeau en tevens een muzikale groet. En Benny, het is bestemd vanwege je verjaardag van vorige week. En ook van het team Glorieklanken nog hartelijk gefeliciteerd.

Er gaat een bemoediging uit naar Mindert de Vries. Tine de Vries en broer Frans Fortuyn wensen u sterkte door middel van het lied De Heer is mijn hoeder. De uitvoering is deze keer van Ritske Numan.

Op 18 augustus waren Cor en Tini Veenstra 60 jaar getrouwd. Wat bijzonder om dit mee te mogen maken. Joke en Pieter van der Duim feliciteren u met dit heugelijke feit en bieden u daarom een lied aan. Het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst en Judith Sportel zingen: Er is een God die hoort.

Bert, Wietske, Fedde en Eelke bieden Heid en Mem, Paken en Beppe een lied aan. De reden weten ze zelfs wel. Voor u zingt Sela het lied Ik zal er zijn, dat dit lied uw hart mag verwarmen.

Het lied Elk uur, elk ogenblik uit Johan de Heer wordt gezongen door Peter Kits met koren. Dit lied is uitgekozen door Tine de Vries en is bestemd voor Mindert en Aukje, Sietske Tolsma, Kees en Betty, Frans Fortuyn, Britta van der Woude en alle luisteraars en het team van Glorieklanken. Van Tine de Vries een lieve groet en iedereen wordt een mooie zondag toegewenst.

Sijke Wassenaar heeft een prachtig lied uit Opwekking aangevraagd als bemoediging voor alle luisteraars, in het bijzonder voor alle zieken, eenzame mensen en het team van Glorieklanken. Het lied Toon Mijn Liefde herinnert ons eraan dat Gods liefde ons omringt en dat we er voor elkaar mogen zijn. Luistert u naar Opwekking 705.

Sjoerd Meer uit Harlingen, trouwe aanvrager van liederen, heeft een lied voor zichzelf aangevraagd. Hij heeft deze keer gekozen voor een lied gezongen door Selah. Elke keer als hij het lied De Allermooiste Dag hoort, dan krijgt hij er kippenvel van. Zo mooi vindt hij dit lied. Sjoerd, dan dat je ook vandaag weer van dit lied mag genieten.

Vandaag, 30 augustus, zijn Jurjen Torensma en Renske Torensma-Monsma uit Vrouwbuurt maar liefst 65 jaar getrouwd. Wat een bijzondere dag. Van Jacob en Dukke, Pieter en Wietie, Marieke en Jordi, Jurjen, Bouke Jaap en Femke, Dieke, Melle en Jinte krijgt u een speciale verrassing op deze dag. Er is gekozen voor een lied speciaal voor u, gezongen door gospelgroep Bleed Boodskips Jongens uit Belsum. En ze hebben gekozen voor het lied Tel uw zegeningen. Wat fijn dat u deze dag met uw kinderen en kleinkinderen mag vieren.

en Rickert zingen het lied Hij is Koning. Dit lied kent Ruurt ook en zingt dit lied altijd mee. En Ruurt is vandaag bij Paken en Beppe te logeren. En Beppe is in de studio en Ruurt, je wordt verrast met een lied. Zing je thuis mee? Hij is Koning.

Er is een dubbele aanvraag voor het lied Goodness of God, gezongen door Cece Winans. Daarom combineren we dit lied even. Het is aangevraagd door Sijke Wassenaar en bestemd voor Jikke Reitsma. Jikke Reitsma was gisteren 29 augustus jarig. En Sijke biedt een muzikale felicitatie aan. Het is het lievelingslied van Jikke. En Sijke wenst Jikke een prachtig nieuw levensjaar toe, gevuld met liefde, geluk en Gods zegen. En dat ze steeds opnieuw zijn goedheid mag ervaren. Dit lied is ook aangevraagd door Judith, voor haarzelf en voor alle luisteraars. Judith zegt, als ik dit lied hoor, krijg ik de rillingen op mijn rug en over mijn hele lijf. Overal kippenvel. Voor jullie beiden, Jikke Reitsma en Judith en alle luisteraars, het mooie lied Goodness of God.

Het lied Geen afstand is bestemd voor Judith uit Harlingen. Het is een van haar lievelingsliederen. Afgelopen woensdag was Judith jarig. En je krijgt van je grote vriend en buurman Sjoerd Mier nogmaals een felicitatie en hij biedt je dit lied aan. Reijer en Eline Bakker zingen Geen afstand.

Afgelopen woensdag 26 augustus was Judith jarig. En wij, Sjoerd, Jitske, Ale en Seike willen je daarom nog van harte feliciteren met je verjaardag. Ze hebben een lievelingslied van jou uitgekozen, Judith. En ze hopen dat je ervan geniet. En nog heel veel zegen, liefde en mooie momenten voor het komende levensjaar wensen zij jou toe. Speciaal nu, opwekking 902, Leeuw van Juda.

Judith uit Harlingen, je wordt alweer verrast. Jitske wil je feliciteren met je verjaardag van woensdag, afgelopen woensdag 26 augustus. En ze biedt je een muzikaal cadeau aan. Luister naar Opwekking 843, Vaste Hoop.

Joke en Pieter van der Duim wordt sterkte toegewenst. Cor en Tini Veenstra willen nu door middel van het lied Ik heb geloofd en daarom zing ik, bemoedigen. Dat er kracht en troost vanuit mag gaan.

Het volgende lied uit Johan de Heer 124, Witter dan sneeuw, is bestemd voor Kees Boersma en zijn mem Martje Boersma Ekema, die in het zorgcentrum in Verwerd woont. Kees Boersma heeft het lied zelf aangevraagd en hij geeft door: Sammer even een mooi plaatje om naar te lusteren. Kees en mem Martje, heel veel luisterplezier.

We sluiten dit programma af met het lied Al de weg leidt mij mijn heiland, Johan de Heer 5. Dit lied gaat als bemoediging naar Willem Bauma en is aangevraagd door Tini en Cor Veenstra. Dit was Glorieklanken, wat fijn dat u heeft geluisterd. Aan de telefoon zaten Aafke Wiersma en Siets de Jong. De techniek was vandaag in handen van Ale Bos. Mijn naam is Saskia de Jong. Volgende week is er weer een Glorieklanken met Jannie Bakker. We wensen u nog een hele fijne zondag en God zegen toegewenst.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAMP wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 een aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevoor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer open gegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder om getuigen op zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen,

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guiana Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij de Ziltemiddag van zondag 30 oktober met nieuws en sport uit jouw regio. We zijn vanuit de studio in Franeker bij je tot 5 uur vanmiddag of tot na de finale van het kaatsen. Technicus van dienst, het zijn er twee vandaag. Eerst Leo Boetes en later vanmiddag schuift aan Chris Wijmenga. Nou, en we hebben vanmiddag een boordevol programma met twee live kaatswedstrijden. Dan gaat het om de heren hoofdklasse en de dames hoofdklasse. Die spelen beide de Huizemer Cupdag, doen ze in Leeuwarden. En daar hebben we twee verslaggevers zitten, namelijk Jan Bakker en Henk Hempenius, die dat voor ons straks in beeld gaan brengen. We gaan terugkijken met die zojuist genoemde Henk Hempenius op de Future Cup. Junioren meisjes gisteren, die hebben ook gekaatst door elkaar gelood bij kaatsvereniging Winsum. En daar waren we. Henk was er wel bij, de uitzending was er helaas niet. Maar we gaan wel terugkijken op dat toernooi voor overigens jongens en meisjes daar tezamen. Dan hebben we vanuit de redactie het nodige nieuws over beker- en oefenwedstrijden. Dan gaat het over voetbal, want die competitie gaat ook weer starten, langzaam maar zeker. En er zijn al diverse uitslagen, er zijn al bekerwedstrijden verspeeld. Daar gaan we straks even op terugkijken. We bellen met Bram Bonnema. Hij is voorzitter van het Kaatsmuseum in Franeker. En heeft alle reden voor een feestje, daarover straks meer. En we gaan met onze voetbalverslaggever Piet Schaaf terugkijken. Dat doen we rond 3:15 op de wedstrijd voor Ruud Leeuwardia die gisteren is gespeeld. En dat was een bekerduel. Dan nog de zomersport die langzaam ook naar een einde toe gaat. Het vierleppen, daar hoort Frederik Broekstra bij zoals jullie weten. En die gaat terugkijken later vanmiddag op het Nederlands kampioenschap wat gisteren versprongen is in Vlist. Kortom, daarnaast nog wat regio nieuws. We hebben nog wat reportages. Natuurlijk het actuele weerbericht. De middag zit weer bommetje vol. We hebben fantastische muziek. Leo en ik gaan er weer met plezier aan werken vanmiddag. En nou, dat gezegd hebbende is het tijd voor het eerste muziekje. Hier is Wolf met Mind Made Up.

0: meer op.
1: Nou, het zonnetje breekt langzaam door buiten onder wat dreigende wolken. De hoogste tijd om te gaan kijken in Leeuwarden aan de Middelzeelaan 2. Want daar zitten onze beide kaatsverslaggevers van vanmiddag langs de lijn. We beginnen bij de dames hoofdklasse. En dan gaan we luisteren naar Henk Hempenius. Henk, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Hans. Ja, we zijn vanmorgen om 11 uur uiteenzetten. Ik kom straks natuurlijk nog even webber om op de dag van juister. Ja, er zijn ondertussen nog wel 2 partijen hier kiest bij die vrouwelijke haarklasse. We zijn vanmorgen om 11 uur begonnen. Gerbrecht Koster, mooi Margriet Bakker. Vervangster Joet van Rikster Blanke, Chin en Noël Hiddinga. Zij stonden zien worden aan de NMA. Mooie Marcia Broesma, ik vervangster Joet van Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Ja, dat is het uiteindelijk de formatie van Gerbrecht Koster. Pakt een 4 miljoen voorsprong. Dan wordt het nog 4 om het 2, het wordt 4 om het 2. 3 keer achter elkaar, zoals gelijk. En dan is het toch 4. Die pakt nog een tredde botje voor hun patour. En dan komen ze op een 4 om het 3 achterstand. En dan is het op 4 om het 3 en zoals gelijk. Is Noël Hiddinga, sarkeert de bal voor de eerst is de formatie van Gerbrecht Koster, Margriet Bakker en Noël Hiddinga gaan dus naar de tweede omloop hier in Huizen. Annette de Haan en Gerda Liekema en Nijholt winnen goed mooi zien beiden. Ze stonden zien met Britt Joustra, Anne-Rieuke Dijkstra en Elske van Straten. Jenny Terpstra drie goed net bij en dat betekent dus een tweetal, een treital. En dan gaan de eerste treibotjes naar de formatie van Britt Joustra. Ze komen dan maar op een schienentraai eerst een voorsprong en dan pakt het de proef van Annette pak de triët op en komen we weer om tot de draai om het 12. Het wordt er uiteindelijk ik 4 om het draaien en zoals jou. En dan is het Elske die heerlijk onder de bal staat. Die bal een heel eind onder de boppen heen. En dat betekent dus dat het dus 4 om het draaien is en zoals jou. In het voordeel is van het bedoel van Britt Joustra. Zij gaan dus terug naar die 12 omloop. En zie ik ondertussen naar de nummers 4, 6, 7 en 8. Er is een Smink. Ik, mijn vervangster in dit geval Anouk Smink, geblesseerd rekken en op de vrouwenspc. Kende Sjoerd ik net keersen en dan is het Corrie Kroon die kaart vervangster. En samen Maaier, Sandy, Tsar, die steen zijn hoe zien we het bedoel van Iris Veldman, Riks de Winia en Jelle Koopmans. Ja, dat is een hele leuke wedstrijd. Het is op dit moment 4-4 in het voordeel van het bedoel van Iris Veldman en 4-2 in het voordeel van het bedoel van Larissa Smink. Sjen wat Iris Veldman dwangt. Zij stiet er weer kleren voor. Het beide dames op de boppensteen Jeldo en Riks. En dan komt Iris maar die gewoon in om de bal nou richting het perk te sturen. Komt de bal voorin bij Corrie en dan is het Iris. Keer de bal of de kids en dat betekent der 4 om jou en voor jou gelijk. En de nummers 7 en 8, die ben ik los. Ja, en daar is het ik een spannende partij. Die gaat tussen Rudy Kroondijk, Lisanne Skaringa, Noël Elzinga, Jean-Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Dit is op dit moment 4 om jou in voordeel van proef van Louise Krol. Ja, wat zou het wel in het voordeel van proef van Rudy Kroondijk? Oh, Noah Elzinga, wat dorst. Die stapt wat zien die bal, goed zien die bal om. Maar ja, die bal die gaat bedaard door de kweling naar binnen. En daar is het dus derde wordt het dus 6-4 om de Telegraaf. Nou wel in het voordeel van het bedoel van Rudy Kroondijk. Steen 4-4 achter. En dan is het op de overkant is het ondertussen al weer Riks de Winia die de bal diep achterin stuurt. En kan Riks de derde zelf niet meer bijkomen. Is de keerts voorbij. Ja, zo lijkt het dat beide partijen misschien wel op Wargien hier in Huizen op Wargien aan de 4 wezen gelijk. Het is 4-4 dus in het voordeel van het bedoel van Iris Veldman. Zit bedoel van Larissa Smink en 4 of jou in het voordeel van Perdoe van Louise Krol, zijn Perdoe van Rudy Kroondijk en Perdoe van Rudy Kroondijk stiet aan de hoofdslag. Die size jouw die neem ik natuurlijk maar even mooi, want Sjen had het betoel van Rudy werd langs Siede komen kennen. Eerst is het op de oorkant Iris Veldman. Zij stiet er, ik werd kleer voor om maken. De bal richting het perk van Corrie Kroondijk natuurlijk en Sjenne iets had die te zien. Zij heb ik de achtervolging in zetten en daar kan Stinnix Soysjouw dus voor in dit jongende eerste, dus het ziende eerste herde. Sjenne had het bedoel, nou is Sjenne iets had die de bal achterin krijgt en dat betekent dat er een keertje komt te lezen. 4-4 en Soysjouw dus der, maar daar ruimen we er van opslag. En Rudy Kroondijk stiet op de oorkant kleer. Nog 6-4 in dit eerste. Kan zij opwaaien naar het futebolletje. We zullen zien. Rudy Kroondijk de bal achterin bij Jeanette Winia. Die stapt heerlijk. Zien die bal om. En dan gaat die bal een heel eind onder de boppen heen. En zo komt het bedoel van Louise Krol. Dus in ieder geval op wedstrijdpunt. Hier in Huizen 4 om jou. En zojelijk Larissa Smink op de overkant. 4 om jou en achter. Zojelijk jou voor. In dat het zingen de eerste R. Uit een keert ter hoogte van de middellinie zowat. En hij staat Larissa. Zij neemt natuurlijk even de tijd. Zijn ter hoogte van de keert op de boppen. vinden we Corrie Kroondijk weer om. En zien wat er nou gebeurt. En dan komt die bal van Larissa Smink nou heug op. Ja, wat is die bal? Die bal gaat boeten. Ja, en zo komt er dus Saai Glikkel in de Telegraaf te hingen. Door die boetenslag van Larissa. En hebben we op beide partijen dus het wedstrijdpunt hingen. Eerst is het op de ene kant, op de andere kant, Rudy Kroondijk. Zij is die het clear. Omhaast die bal richting het perk van Jeske Terpstra. En ja, natuurlijk Jeanette de Winnie uit de stuurt. Komt ze maar de harmon in. We hebben daar die bal voorin. De Jeske Terpstra, ja, die stapt heerlijk. Zien die bal. Gaat die bal een heel lang over de boppen heen. Dus trolley bobbenslag van Jeske. Ja, wint het partij van Louise Krol. Jeske Terpstra, Jeanette Winnie. Op 4 om jouw en Soiglik van partij van Rudy Kroondijk, Lisanne Scharinga en Noah Elzinga. En dan is het Corrie Kroondijk die de bal retourneert. Daar missen zowel hier als Riks missen de bal nog even in het tussenspel. Bloot er een hele lietse keertsoer van een meter of jouw uit de voorlinie. Betekent even Rally van opslag. En dan is daar nog een Iris Veldman om die hele lietse keertse te verdedigen. Jim Opwijn nou die vier wezen eigenlijk tussen die partijen, partijen van Larissa Smink en partijen van Iris Veldman. We zullen het even aan laten zien, maar we hebben nog online natuurlijk bij de dames. Want ja, die keerts, meter of jou uit de voorlinie mooi. Perk, Corrie, Kronika's en voorlinie zijn iets daar die achterin. En dan ja, is het dan Iris om de bal samen naar het perk te sturen. Dat perk daar niks mooi kan. Maar ja, daar is het Iris het de bal al in hand stuurt. De beide dames naar voren natuurlijk Rikst en Jeldo. En dan ben ik benieuwd wat Iris Veldman uit de heugel wordt het over die cel. 4,5 jaar voor Zuidelijk, dus het wedstrijdpunt. Ja, maar als je zei het, kunnen wij jou maar die hele liefste keert. Of game op mij naar die 4 westen gelijk. We zullen het zien. Dan komt Iris Mardion in. Komt de bal nou naar het perk daar. Brengt de bal achterin bij Zenitzade. Die had hem goed uit. Maar daar is Jeldo. Die is er heel goed bij in het tussenspel. Zij keert de bal vaart de keert. Dus de formatie van Iris Veldman, Riks Winia, Jeldo Koopmans. Winnen op 4,5 jaar en Zuidelijk van Larissa Smink, Corrie Kroondijk en Senne Itzadi.
1: En met deze uitslag van de dames gaan we op hetzelfde terrein aan de Middelzeelaan in Leeuwarden kijken naar de herenhoofdklasse. Daar zit te kijken naar de wedstrijden Jan Bakker. Jan, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag daar in de studio. Ja, ik zit hier inderdaad op hetzelfde veld als Henk. Lekker het zin zien dreig. Prima omstandigheden. Weinig mensen als publiek hier om het veld heen. Het is natuurlijk wel een gutte partij, maar de neffers binnen de meesten daar net. Het is verdeeld, vooral in Mali. Dus eigenlijk zelf wel bij me kunnen scoren. Maar wat ik zei, het is nog net echt heel druk hier. Er kunnen wel meesten bij, maar het mooie waar. En inderdaad, alle woorden bij waar hier ik start met deze H-klasse Vrije Formatiepartij in Huizen. En die partij die list die zeger als volgt uit. Peter van Zuiden, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Die krijgen helemaal geen eerste. Tjen Johan Sipma, Gabian van Popten en Hendrik Koester. Die ben ondertussen al in de tweede omloop ontkeerd. Safia Bibi hier al. Menno van Zuiden, de keert zijn zin. Want die winnen het mooi. 5-12. Menno van Zuiden, Rick Minders bij het Sisse Steenstra. Van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter Verstraten. Maarten Bersma en Maarten, die gingen maar 4 om in Oosje. Rutger Toordersma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. En wie hier dat zijn, tacht van de voren. En dan hebben we André van Delen, patroon noemen Zoon. Die krijgt Fjouwer eerst, maar Wietse Wasner, want die keert van Thomas Dijkstra. Kijk even met Thomas praten, die had een knibbelblessure. Die voetbalt nu bij ONS Nuts. En daar had hij juist die blessure op rond Sneugen nog. De sportman op een top. En die keerste maar Jan Tiemann IJsma tegen Wietse Wasner. En dat weer wel een leuke partij om te zien. Maar het wordt toch 4 met jou van Jorrit Nanninga, Sjoerd Jong en Jan Banstra. Dus die gingen ik terug naar de tweede omloop. En dan hebben we Remmel Bauma, Jan Laris van Beem en Evert Pieter Talsma. Die keerste zijn Gerard de Vries, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En die ben nu nog aan het keertsen. Het wordt een fjouwer om het rijden krijg. In het voordeel van Wiet, dat betekent dat Gerard de Vries, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar fjouwer om het rijden voorstellen. En daarmee ik al een militie maar in voert in de hele finale. Natuurlijk, want als je het zien per toer hebben en je bent nu aan het zien, dan keert je al direct om de prijzen. De tweede omloop die is hier krek los. Daar zien we de patoeren 2 en 3. Johan Sipma, Gabian van Popten en Hendrik Koostra. Die keert zijn Menno van Zuiden en Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En daar staat het op dit moment een spul van de patoer van.
1: Het is blijkbaar heel druk met mensen die staan te bellen en te appen langs de lijn bij Jan. Hij valt een paar keer uit de verbinding. Dat gaan we eventjes met hem bespreken, even herstellen, kijken of dat allemaal goed komt. Ondertussen gaan wij hier luisteren naar een muziekje van VOF De Kunst, die jullie allemaal kennen natuurlijk. Die schetst een situatie die voor heel veel mensen herkenbaar is, waaronder voor ons. Lekker een bakje koffie, dat is altijd fijn.

0: Nou, en Leo werd zo enthousiast van dit nummer dat hij gelijk naar de koffiemachine liep en maar net op tijd weer terug was om de schuif open te zetten van Henk en Penius. Want we gaan luisteren naar het vervolg bij de dames. Henk.
1: Ja, de 12 omloop gaat direct van start tussen de nummers 1 en het ploeg van Gerbrig Koster natuurlijk. Magriet Bakker en Noël Hiddinga. 16 zien we het ploeg van Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Helske van Straten. Met krek uit aanzetten en de eerste 12 punten komen nog aan de Telegraaf. Die gaan naar het ploeg van Gerbrig Koster. Ze pakt dus 12 punten en dan komt er een keertje te lezen en dan is daar Noël Hiddinga. Niet de opslag verzwaring, maar de verminste opslag binnen dat ploeg. Perk natuurlijk aan de Joegedijkstra voorin en Elske van Straten achterin. Zien dan wat Noël Larsen dan gaat. We binnen dus krek echt uit aanzetten. En dan is het straks natuurlijk ik nog de strijd tussen de nummers 6 en 8. Iris Veldman, Riks Winja, Jelde Koopman, Sien Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winja. Nu is het Margriet Bakker die de vervangster is van Riks de Blanke. Die retourneert de bal tot een medische vaar op de middellijn. En dat betekent dus 2 keer in het tussenspel. En Sien het wel onder Telegraaf. We binnen krek los, maar de 12 omloop hierin.
0: Nou, en bij Jan is intussen de verbinding weer hersteld. De techniek werkt weer. Jan, je was halverwege in het verhaal. Dus maak het maar weer helemaal af.
2: Ja, ik weet niet wat het laatste van het verhaal wie, hè?
0: Ja, ik ook niet meer letterlijk. Het was niet zo heel veel, hoor. Het was een zin of 2, 3, denk ik. Je was...
2: Dat werd waarschijnlijk de eerste wedstrijd in de 12e omloop tussen de Patoeren 12 en 3. Daar ben Johan Sipma, Gabian van Popt en Hendrik Koolstra. Die nemen het op zijn man over Zwieten en Rick Mindersmeijn. Sisse Steenstra die in het laatste Patoeren zit op machine 3 eerst en voor. Krijgt weinig punten. Chin, Johan Sipma, Gabian van Popt en Hendrik Koolstra. Het lijkt het ingezien te worden. Laten we hopen dat hij nog wat partij inkomt. En dat betekent dus dat wij dik in die 12e omloop of in die 12e omloop al los binnen. En dat de eerste hele finalist ik bekend is. Want die ben nog aan het keertsen. Dat ben Remmel Bouwman, Jordan Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Die keertsen in de eerste omloop nog als Patoeren noemen Jorgen en Sien Gerrit de Vries.

0: Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En ik ken het correct netje, maar daar wie het correct fjouwer om het draaien in het voordeel van de patour noemer in je Remmelbauma. Dus dat hou ik nog even van je in de gaten. Dankjewel.
1: En daarmee is het tijd om te gaan luisteren naar een plaatje van een van mijn favoriete bands uit de jaren 80, toen Freddie Mercury nog leefde. Maakten ze onder andere dit nummer, I Want It All.

0: Nou, vanochtend waren er nog wat buien met een krachtige zuidwestenwind. Vandaag is het meest bewolkt met een glimp zon en een enkele lichte bui nog te goed. Met een matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de temperaturen momenteel rond de 20 graden. En vanavond en vannacht blijft het meest bewolkt met een enkele bui en temperaturen van 15 à 17 graden.
1: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Siltemiddag.
0: En tijd om weer terug te gaan naar de mensen die genieten van dat weer wat ik net heb gezegd. Beginnen we weer bij Henk, bij de dames.
2: Ja, nummer 10 en nummer 4, die ben volop aan het keersen. Dat ben Gerbrecht Koster, mooi, Margriet Bakker, dus Joet. En Noël Hiddinga, het ploeg van Britt Joustra, Anne Dieuke Dijkstra en Elske van Straten. En het wie dus krijgt zoals je 4 rond de Telegraaf. En dan mooi Elske de bal opslaan. Dat net goed, de bal giet boeten. En door die boetenslag van Elske pakt het bedoel van Gerbrecht Koster. In ieder geval het eerste bordje hier om de Telegraaf. En zij komen dus op voorsprong. En dan ben we dus in jouw aanzien van die horen partij. De formatie van Iris Veldman straks is in het bedoel van Louise Krol. Nu is het Britt Joustra. Ze stiert ondertussen werk leren. Het perk natuurlijk. Voorin is het Margriet de Bakker. Achterin is het Noël Hiddinga. Zien wat Britt nou dwang hier. Komt de bal naar het perk achterin bij Noël Hiddinga. Je rekent hem goed. En daar kan aan de Duke Dijkstra zo gauw net bij komen. En dat betekent dus dat de broer van Gerber Koster, zij ging goed en voortvarend van start en boppenslag. Dus ook van wel betekent ik alweer de skin het waar. Ze hebben het eerste bordje te pakken. Dus de formatie van Gerber Koster, Margriet Bakker, Noël Hedinga. Zijn er eerst en een skin het waar voor ons in Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten.
0: Gaan we weer kijken bij de heren. Jan Bakker.
3: Ja, en inderdaad, daar zit ik in te zien dat die partij in eerst omlopen. Remmel Baum met Jorn Lars van Beem en Ewert Pieter Talsma. En ik hoorde kijk net zien vanwege de Telegraaf, die hong was scheef. En er is een Telegraaf, ik nou, die is een hele grutte. Maar dat is nog weer oplost. En ik kan zien dat de partouren noemen Jochem Vier eerst. En het zien Fjouwer eerst, de partouren noemen het zien. Gerard de Vries, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En datzelfde partouren noemen Jochem, Remmel Baum, Jorn Lars van Beem en Ewert Pieter Talsma. Die hebben ik al de eerste punt naar de Telegraaf. Dus dat liet het erop dat de partouren aanst naar de hele finale gaat. Dat die deze partij dus winnen. Skien en Fjouwer is het menig voorzien naar Rick Minnes bij het zesde steenstraat Sien. Johan Sipma, Gabia Verpopt en Hendrik Koster. Op dit moment tot nota hebben ze weinig in te brengen dat partoe nummer 12. Maar wie het wel Hendrik Koster die het even in het park in wisselt het mooi Gabia Verpopt de vooringang is en de eerste de beste bal vier boven sloeg. Daar mooi ondertussen de Fjouwer onder de Telegraaf krijgt. Maar ja, en nog een Skien en Saïs onder de Telegraaf krijgen, want de bal die menig voorzien opslaat, die gaat boeten. Dus kijk, een pontje sap, dus helemaal dik van mijn koor. Zullen we dat Skien en Saïs onder de Telegraaf is vader Patoer Johan Sipma en dat mat ik, want ze steeds kind of jou er eerst achter.
0: Oké, pannetje soep, lekker. Wij zitten hier met koffie in aanleiding van het nummertje van een tijdje geleden. Maar we gaan luisteren naar deze band. Dit duo Silk Sonic werd gevormd door Bruno Mars en Anderson .Paak. Ze hebben een aantal gezamenlijke albums uitgebracht. De eerste was An Evening with Silk Sonic en daarvan komt deze track. Hier is Skate.

0: En terwijl die wegsterft in de verte, gaan we weer terug naar de Huizenmer Cupdag. En dan gaan we even kijken of het te combineren is. Een kopje soep eten met verslag uitbrengen voor Omroep Silt. Henk, jij mag eerst.
1: Nee, ja, dat kan altijd. Ian Sjen Fjouwer, Gerbrecht Koster, Margriete Bakker en Noël Hiddinga Sjen. Het bedoel van Britt Joustra, Anne Dieuke Dijkstra. En Elske van Straat. Het eerste bordje was verkeerd op de Sois Fjouwer. En nu is het op hangen het eronder tussen Sois Gliek onder de Telegraaf. Het eerste bordje dus gaat naar het bedoel van Gerbrecht. Terug aan de boetenslag van Elske. En dat betekent dus dat het bedoel van Gerbrecht Koster het eerste bordje pakt. Maar nu hing het er Sois Gliek onder de Telegraaf. Hij laat er een keertje op een meter of twee achter de middellijnen. En dat betekent dus dat er even een ruiter weer mooi van opslag. Is daar een Britt Joustra die de opslag verzwaren is aan hun kant. En ja, probeer die zult natuurlijk om wel langs zitten te komen. En langzamerhand komen de nummers Sorge en achter ik op het veld. Hier is Veldman, Riks de Winia, Jelde Koopman, Sien Louise Krol, Jeske Terstra en Jeanette Winia. Dat is de orde partij op de twaalfde list. Het is Britt Joustra, die neemt natuurlijk even de tijd. Het perken maar eerst, zien plak ik even op ziekje. Margriet Bakker voorin en natuurlijk Noël Hiddinga achterin. Sien wat er gebeurt. En het Britt Joustra neemt natuurlijk even de tijd. De dames in Perkstenkel leren. En dan laat die keer dus op een meter of twee achter de middenlijn. Komt die opslagbal van Britt Nonout Perkta. Komt achterin bij Noël Hiddinga. Ja, die rekent hem vliegend. Tussen de vingers glipt die trof van Elske van Straten. En dan hobbelt die bal verder. En dan is het correct genoeg voor Noël om uiteindelijk dan die keer op die manier te passeren. Elske had hem in de hand. Hij glipt uit de rode vingers in. En dat betekent dus dat Noël, zij pakt de keer. Ja, en daarmee komen ze op een speelvoorsprong hier in Huizen. In plaats van dat het misschien waarschijnlijk eerst een gelijk wijze matten hier. Maar ja, dat gebeurt dan net. Dan is de keers voorbij. En zij stiet het bedoel van Gerber Koster, Margriet de Bakker, Noël Hiddinga. Kom op een speelvoorsprong. Zijn bedoel van Britt Joustra, Anne Dieuke Dijkstra en Elske van Straten.
0: En dan gaan we weer op hetzelfde terrein. Eén veld verder. Daar zit Jan Bakker.
2: Ja, Remmel Dauma, Jordan Asselbeem en Ewe Pieter Talsma. Die staan op vier weer in gelijk. Gerard de Vries, Gerberdoer en Pieter Jan Leijenaar. En volgens mij ging het daarom lekker schijnen. Fjouwer aan de Telegraaf van de partoer van Ewe Pieter Talsma, Jorre Lars van Been. En schuiven dat de bal retourneert, wordt toch Ewe Pieter Talsma tot, tot een heel lang weer om. Dus dat wordt het nou Fjouwer 2. We zien wat, schijnen zo in het voordeel van partoer nummer Jochen Remmelbaum. Maar hier voert in de hele finale. Maar we zitten te schijnen die partijen tussen de partoeren 2 en 3. En dat leek in je zielig te worden. Jongens zit maar Gavia van Pot en Hendrik Koester. Samen schijnen van jou er eerst nacht. Het zien Menno van Zuiten, Rick Minderspijn, Sjesse Steenstra. En het wordt een schijnen saus voor de partoer voor Johan Sipma. En dan is het... dan wordt daar opslaan en is het Rick Minderspijn voor in het perk. Die shut die bal uit en die zelf verwaaid draaien. Maar die krijgt de bal van harde opslag op zijn reg. En weer de punten kwiet en het eerst kwiet. En dan wordt het voor jou er mee. En dan heeft het partoer van Johan Sipma, Gabia van Popt en Hendrik Koester. Ik werd de saus daar. Of misschien de saus natuurlijk. Ja, saus daar aan de Telegraaf. En dat betekent dat ze misschien nou wel de ondersteuning krijgen. Of de ondersteuning voor jou om het waar krijgen kunnen. Is het wel zo dat Sjesse Steenstra nou even die opslag hoort om het van Menno. En die bal die brengt erbij. Oh, Hendrik Koester. Die bal die is allemaal. Dat komen we hier wel weer zien en dan ben je de punten kwijt. En mooi wordt het hier inderdaad Sijsglik. Ik pleeg meer dat Sijs-Twaag, maar Sijsglik. Achter de Telegraaf zit de mama een wit jas gewoon. En die zit precies onder de witte kant van de Telegraaf. Dus dat maakt het voor mij wat moeilijker. Maar ik kan wel vertellen dat het Fjouwer is. En Sijsglik. En neem ik even deze opslag bij van Sjesse Steenstra. Want hij zit er wel klaar voor. Hendrik Koester voor in het perk. Gabia van Pop achterin. Fjouwer om hier achter zit Gabian, Machimaten en Sjesse Steenstra brengt de bal. Oh, bij Hendrik Koester en de kinderen onderkomen, maar hij is te laat. Die scoort die bal over de kweel in de handen. Dat betekent dat Sjesse Steenstra hier het eerst even nog aan taag helpt. Dat via de vijfde eerst. Trot die bal zou op te slaan dat er een kweerstal uitkomt. En wordt hier 4 om hier in het voordeel van de partoer. Menno Versweeten, Rick Minnesbein, Sjesse Steenstra. En zo kijk ik dat het matchpoint is voor het partoer van nummer 2. Jochen zit zien, Remmel Bouwman, Jorn Lars van Beem en Ewe Pieter Talsma. Ik denk dat ik maar even zie naar de studio ga en ik praat hem daarnaast wel bij. Eerst omloop.
0: Safe Room is een single van de Amerikaanse R&B-zanger John Legend. Het was zijn eerste single van het tweede album Once Again. De single werd uitgebracht in september 2006 en bevat een sample van Stormy, die hij samen daar bracht met Will.i.am, waarmee hij later de single zou produceren. Safe Room.

0: Ik krijg de jingle van de tussenstanden van het voetballen, terwijl ik Jan Bakker hoorde roepen. Jan, we komen zo bij je. Eventjes een kort beginnetje maken met de uitslagen van het voetballen van afgelopen week. Heb ik eventjes één uitslag voor je om mee te beginnen. Dat was Harlingen, die speelde tegen GAVC. Dat deden ze afgelopen dinsdag de 25e. En daar verloren ze helaas in Beekappel 188 met 0-3. Dat gezegd hebbende draaien we Booker T weer langzaam weg, Leo. En gaan we terug naar het kaatsen naar Jan Bakker.
1: Ja, wat heb je het vierwezenlijk, zuiverlijk in de laatste partijen. In de eerste omloop Remmel Bouwman, Jorn Lars van Beemen en even Pieter Talsman. Dan komt de keerst alleen. Gerrit de Vries, Germen de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En hetzelfde vierwezenlijk, zuiverlijk. Alles van het veld af, van het oren, van het tweede omloop natuurlijk. Uit de respect en uit zo werkt dat in de keerste rij. En dan zullen we Pieter Jan Leijenaar, die maar die bal opslaan. En die doet dat net goed. Die bal die gaat boet het werk. Dat betekent dat het partoe van Gerrit de Vries, Germen de Boer en Pieter Jan Leijenaar, als noemend zingen zijn, de naar huis te kennen. Of wat dan ik, kennen we een versnapering. En dat de partoer noemen Jurgen Remmelbaum, Jorn Larsenbeem en Eiwit Pieter Talsman. Werd dat partoer die het toch weer een puntje pakte, werd naar de hele finale geert. Dus die man hebben we steeds noemen, die gaat terug naar de hele finale. En die oorpartij is schinnen 5 en een 4 om hier. Tussen de partoeren 2 aan het rijden, Johan Sipma, Gabia Verpopt en Hendrik Koosteren. Die hadden hier eerst Sien, Menno Versuiten, Rick Menders bij het Cisse Steenstra. En die hadden 4 wisten.
0: Nou, we toch weer verbonden zijn met Leeuwarden, kijken we ook gelijk eventjes bij de dameshoofdklasse bij Henk.
2: Ja, dat gaat het toch wel heel erg goed voor de formatie van Gerbrig Koster. Margriete Bakker en Noël Hiddinga. Nou, voor de tweede keer op rij, zag ik Simpeloer van Britt Joustra aan Duke Dijkstra en Elske van Straten. En dan is het Britt Joustra die het op nij kleert, die het spul achter, zag ik onder de Telegraaf. De tweede keer op rij komt die bal van Britt achterin bij Noël Hiddinga. Die had hem goed uit, maar die bal bloot helemaal hingen. Sjen wat aan Duke Dijkstra dat maar doet. En dan komt er een keertje te lezen van, ja, om en bij de middellijn. En dat betekent dus even naar die van opslag daar en mooi een keer zien in het tussenspel. Een spul onder de Telegraaf en zorgelijk en de horen partijen die is ik krijg u dan zetten. Dat ben de partijen 6 en 8. Proef van Louise Krol, Jeska Terstra en natuurlijk Jeanette Winia. Binnen aan de kant van het perk steen ze op dit moment. Jeanette Veldman, Rix Winia en Jelde Koopmans. En Jelde Koopmans brengt de bal achterin bij Jeanette Winia. En die stuurt hem richting de sideline. Komt daar een keertje te lezen, een tweede keertje. Dat betekent even radio van opslag. Daar is het ondertussen. De eerste skinner voor jou hing het in het voordeel van het proef van Louise Krol. Ja, en op de andere kant dus dat spul en die Sargelijk op mij en die keert van een hele meter vaar de middellijn. Kom, is het Noël Hiddinga die de doorslag verzwaardig zit. Komt mooi heroin in. Brengt de bal achterin bij Elske van Straten. Die rekert een bol, maar dan is het Noël die het op het goede plak, op het goede moment stiert. Zij keert de bal voor de keert en daarmee pakt zij al de skinner trui eerst een vaar haar patoer. Dus de formatie van Gerbrig Koster. Ja, die is heel goed bezig op dit moment. Het, de skinnetraai is een voorsprong. Sjempedoer van Britt Joustra. Die maakt in de achtervolging. En ondertussen is het Jeanette Winia die de bal heug op slaat. Ja, daar staat op de orkant Rikste Winia de Sinoer. Het zusje van natuurlijk Jeanette. En dan let die de bal vliegen. Die bal gaat boeten. Zij komt daar dus via jou 12 en de 20 graven. We winnen daar bezig in het eerst. En ja, Noël, zij keer de bal krijgt voor de keers. Dat betekent skinnetraai is voor de formatie van Gerbrig Koster. Ik heb het doel van Britt Joustra. Goeiemiddag.

0: tevreden geluiden van luisteraars van deze uitzending te hebben over hun favoriete Friese nummertje. Nou Chris, deze hebben we natuurlijk speciaal voor jou gedraaid. Dat snap je wel, hadden we van tevoren bedacht. Bij deze alsjeblieft. Terug naar het kaatsen, terug naar Leeuwarden, terug naar Henk.
1: Ja, de dames al of ja, op het toeren op de toerlist binnen steen op het veld en binnen volop ontkeersen. Ja, de start is voor het bedoel van Gerberg, Koster natuurlijk, Maaien, Margriet Bakker en Noël Hiddinger. Zijn Skinnetra is een voor, maar nou, zoals jou erachter in het volgende eerste. Het is Britt Jouster die de bal nou naar het perk thuis duwt. Ja, een slow baltje eigenlijk, die valt vlak achter de Margriet Del. Ja, Margriet weer het perkel uit. En dat betekent dus dat Noël heel snel naar voren moest en komt er een hele lietse keer te lezen. In het tussenspel op een Medica 5, zoals die Valine Waai. Ja, en op de andere kant is het bedoel van Louise Krol, Maya Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Zij steen zien hoor, Iris Veldman, Maya Jelle Koopmans en natuurlijk Rikse Winia. Ja, nou is het een fantastische zitbal van Iris Veldman. Zij pakt in ieder geval in het tweede eerst. En 12 punten, we hebben om derde, wordt het dus 2-2. Het eerste bordje gong op de 6-2, na het bedoel van Louise Krol, is de Jeska retour tot in het perk. En dat betekent dus dat zij het eerst om de Telegraaf hingen. Ja, aan de voorkant hing het dus Skinnetra eerst een vaartdoorslag. In dit geval is dat Noël Hiddinga een keert van een metico 6 uit het voorperk. Nu is de Noël Hiddinga die de bal naar het perk, dus die wordt achterin bij Elke van Straten. Die had hem goed uit. Maar ja, dan is het toch op haar gemak. Gerbrecht Koster die naar die bal attackeurigen en de bal keren kan voor de keers. En zo krijgen we dus voor de derde keer op een rij. Dus derde, dus Zorgelijk door het goede werken van Gerberg. En dat betekent de Skinnetraai eerst en Zorgelijk om de Telegraaf. En op de voorkant is het Iris Veldman op Nij die de bal achterin brengt bij Jeanette Winia. Maar die werd er voor hier mooi. Die bal gaat wel een heel lang door de boppen heen. En de trolleyboppenslag van Jeanette is het, wordt het derde jouw twaar in hun voordeel. En ze hebben de eerste call om de Telegraaf hingen. Het is aan op Nijen Noël Hiddinga die de doorslag van haar rekening neemt. Voorin bij Anne Dieuwke Dijkstra die rekent hem wel, maar komt die bal perk uit. De bal komt krijgt het perk uit. Een hele lietse keert is het resultaat. En dat betekent dus derde even een ruitje van opslag. Giet de formatie van Britt Joustra, dus Aarsten, richting die opslag. En daarmee op die cyclic. Maar sinds hij probeert hier om het bordje te pakken. Nou is het ondertussen op Nijen het perk van Jeska en Jeanette die even van hun oude slaat. Met op Nijen de boppen te vinden. En daar mag je pakken zeker alweer de 6-2 voor. En eerst onder de Telegraaf en 6-2. Nee, dat wie op de 6-2. En dat betekent dus speelvoorsprong al voor het bedoel van Louise Krol. Zij de gang er aardig in. Zij steen voor mijn spul. En op de andere kant, die cycliek is het Britt Jouwstra. Nee, het is Elske van Straten. Die keert van maximaal een hele meter uit de voorlinie. Pakken ze om die opslaghazen te verzwaren. Hier is Veldman stiet ondertussen clear. En daar mag zij die opslag verzwaren. Komt die bal naar het perk daar. Komt achterin bij Jeanette Winia en die slaat hem fop, maar naar de groen daar komt er een hele dikke keertje te lezen. Ja, terug van de middellijn. En dat betekent dus daar een keertje en op de voorkant dus Skinnetraaiersen en die Zorgelijk. Elske van Straten, wat helst uit de heugen hoort, want ja, er mag wel wat gebeuren. Hele lietse keertje op maximaal een hele meter uit de valine. Maar wat voetbal stuurt toen uit Perkta. Oh, een slow baltje. Ja, dan hoe je net bij Margriet te werden. Die laat hem rustig deel en dat betekent dat het de bedoel van Gerbrecht Koster, Margriet Bakker en Noël Hiddinga komen op een skin of jouw eerste voorsprong. Zijn bedoel van Britt Jouwstra, Anne Dieuwke Dijkstra en natuurlijk Elske van Straten.
0: En Jan Bakker zit op hetzelfde terrein te kijken naar de heren. Die kijkt naar stukjes nog van de eerste omloop en al eentje in de tweede omloop zo te zien. Jan, hoe lijkt het?
2: Al twee in de tweede omloop. Want we hadden eerste omloop al rond een partij tussen de patoeren Jochen en Sien. Remmel Bauma en Gerrit de Vries. Daar heb ik je moet bijpraten. Vier wisselingen wie dat. En daarmee komen Remmel vier wisselingen en zuidelijk. En dat waar binnenhelder Remmel Bauma en zijn maten Jorn waren zo bij me. Even Pieter Tasma. En wat ik zei, werden dat patoeren. Die pakken toch wel wat punten. Ja, dit seizoen. Net dikke prijzen. Maar toch, ze winnen er altijd wel heel vaak wel een beetje bij. En dat is natuurlijk leuk voor die man. We zorgen nu dat de tweede partij in die tweede omloop ik aan de gang is. Of tenminste, we zeggen dat. Mag ik even goed praten? Ja, dat is het partour van Sois en 8. Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde, Riemer Hoekstra, Sint-Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Die man binnen krekloos, daar is het Sois 2 in het Sois 4 in het voordeel van de partour nummer Sois, Rutger Torensma.
0: En daarmee komen we bij een muziekje op naar het nieuws langzaam zeker. Juan Luis Guerra en Borbujas de Amor.

0: En met deze Spaanse Middellandse zeeklanken wordt het, even kijken, 2:04 kunnen we nog mooi één keertje kijken live op het terrein aan de Middellandse Zeelaan. En dat doen we bij Henk Hempenius.
1: Ja, dan gaat het echt heel goed voor het ploeg van Gerbrig Koster en mooi Noël Hiddinga en mooi Margriet Bakker. Want het is nou Anna Dieuke Dijkstra die de bal in het voorperk krijgt. En die bal net goed verwerkt, die bal gaat over de kweer. En zo wie het schijnen van jou eerst. En wie ik zou jou in het voordeel van Gerbrig Koster, Margriet Bakker en Noël Hiddinga en Trolle Kweerslaaf van Anna Dieuke Dijkstra. Ja, gaat het rent het verschil verder op. Wil het als schijnen van eerst in het voordeel van het ploeg van Gerbrig Koster. En op de andere kant het ploeg van Louise Krol, de 6-12 voorsprong. En dan laat er een keert in het tussenspel. En dan is het Iris Veldman die de bal opslaat. Maar die keert sluit op een meter of 2-3 achter de opslaglijn. En het perk ziet natuurlijk Claire Jeska voorin en achterin natuurlijk Jeanette. Komt die opslagbal van Iris Veldman naar het perk voorin. Oh, die zit er heel mooi tussenin. Prachtige zitbal van Iris Veldman is het resultaat. Daarmee pakt zij de 6-4. Ja, 4 puntjes dus nu in dit eerst 6-2 achter. Nu is het 6-4. En dan komt Jeska de bal achterin bij Elske van Straten. Ondertussen die bal gaat een heel lang kweer. En door die kweerslag van Elske, ja, rint het de ploeg van Gerbrig verder en verder uit. En ben zij dichter en dichter bij die finale hier in Huizen. Het is Gerbrig Kostenraas op Nij die opslag verzwaar. Maar bij haar op de boppen, Margriet Bakker. En natuurlijk Noël Hiddinga terug van de middellijn. Hier is Veldman, ze stiert weer kleer. Een spul achter en Sois Fjouwer nog achter. Dus zien wat er gebeurt. Gaat, Iris Veldman neemt de woning en stuurt de bal naar het perk. Zijn voorin, nee, de bal gaat boeten. Ja, en door die boetenslag van Iris Veldman neemt het verschil alleen nog maar verder op hier in Huizen. In het voordeel van het bedoel van Louise Krol. Zij komen op een schiene traai eerst een voorsprong. Ja, en op de overkant is het dus het bedoel van Gerbrig Koster. Wat ja, op een schiene vier eerst een voorkwam. Nou, een zitbal van Gerbrig draagt erom. En dat betekent alweer de schiene vier. Vier niks en vier niks. En dat betekent dus dat zij echt wel maar ingevoerd richting de finale hier in Huizen. Want ja, de Vjouwpadoen die nog op de lijst staan bij de dames. Ja,
0: dat is zo tijd, Henk.
1: Ja, is goed. Tot na de klok van 12:00.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met PRO heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, Onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
8: Para Link & Co. Gianna Cinico.

Vrienden. Middag, vrienden van de Ziltemiddag. Ja, ik had even geen microfoon, maar er is hij weer. Welkom terug bij het tweede uur met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, jullie hebben het de eerste uur gevolgd. We zijn bij de heren en dames hoofdklasse in Leeuwarden. Gaan we uiteraard in de gaten houden. We gaan nog even terugkijken op de Future Cup van de junioren, meisjes en jongens van gisteren in Winsum. En we interviewen dit uur Bram Bonnema, de voorzitter van het Kaatsmuseum van Franeker. Want die hebben wat te vieren. Dat en meer in dit uur. Maar we beginnen eventjes ontspannen met een muziekje van Carol Emerald. Na de jingle hoor je Stuck.

0: daarmee is het 6:07 geworden over de klok van 2:00. Hoogste tijd om weer terug te gaan naar het kaatsen. Beide posten zijn weer bezet, dus we gaan naar Henk en Jan. Eerst Henk.
1: Ja, daar zie ik ondertussen dat het bedoel van Louise Krol. Ja, die had het houtjes nog steeds stevig in handen. Louise, maar Jeska natuurlijk. En Jeanette, het bedoel van Iris Veldman, Jelle Koopmans en Rix Winia. Ja, het wie Schinner draaien eerst. Dan hebben we het Serge Fjouwer. En dan is het Iris Veldman. Stapt heerlijk. En zin de bal onze stiet. Joert in het vaartperk. En verbijst op. En zij pakt dus een bordje weer om. Daar mooi willen dus draaien hier. Ja, en nu had het bedoel van Louise alweer de Schinner Fjouwer. Komt die bal van Iris Veldman voor in bij Jeska Terpstra. Die bedankt. Hier hoorde ik wel in bij u. Dat betekent dus dat het bedoel dat in ieder geval Iris Trollikweerslag van Jeska met 2 punten Weber om pakt. Maar Steen Traim hierachter en Fjordwa en de eerste finalist is dus al bekend. Dat is het bedoel van Gerbrig Koster, mooie Margriet Bakker. En Noël Hittinga, ze wonen 4-0 en 6-0 van bedoel van Britt Joustra en Dioke Dijkstra en Elske van Straten. Door de toeslag van Margriet tot in het perk. Dus de eerste finalist, de vrouw is bekend. Piet, en het we dat maar nog even nou, Jeanette Winia die de bal in het achterperk krijgt. Oeh, dat hier is Veldman heel goed werk. Retourneert de bal ja, tot een meter of jou of vier van de middellijnen. Die bal die krijgt nou een stuit. En dat betekent dus heel goed werk van Iris. En hebben 2 keersen dus nog in het tussenspel liggen hier bij de vrouw. We moeten er even een ruile oude laat in een keer, want het is zoals het was. Ondertussen al worden voor het proef van Louise Kral, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. En die keert ja, die laat dus op een medic of jou voor de middelen. Maar Louise haast die bal opslaan. Perke, Iris Veldman dus voorin. En achterin is het Rix Winia. Jeanette wat Louise haast uit de heugen goed het over de zil. Traam hier voor en zoals het was voor. Pakt zij nou voor dat vierde bordje. We zullen het houden. Maar komt die bal voorin, nee, achterin, tussenin eigenlijk. Ja, en dan is dat Rix de Winia. Het is Iris Veldman die naar die bal springt. Maar Rix de Winia die zet uiteindelijk de wand erachter. En dan is het Rix de Zij passeert de keertse. En we onderrijden dat Rix die reactie hier. Want ja, het is Iris die springt naar die bal. En dan mist zij de bal. En dan is het toch Rix de Winia maar een prachtige reflex eigenlijk. Niet als nog die keertse weer te passeren. En dan maar dus als je Fjouwer die Fjouwer punten pakt. Waarom dus in dit eerst. Louise is onderwijs maar die opslag. Brengt de bal achterin bij Rix de Winia. Ja, ik kan Jeanette hem zelf keren. Ja, die keert hem en dan komt er weer een keerste te lezen op een meter of jou de middellijn. En dat betekent weer even een rally van opslag. Die opslag neem ik even mooi, want de Jeanette had het bedoel van Louise Kral. Jeska Terpstra en Jeanette Winia op Wagen en die Fjouwer in een voorsprong hier. We zullen het houden wachten, maar een keer later in het tussenspel. En hier is Veldman die zal die bal opslaan. Het is natuurlijk Rix Winia die terug van de keer stingt. Jaldo bij haar op de bobben bij Iris dus en die mooi die opslaat verzwaring. Voorin Jeska, achterin natuurlijk Jeanette. Jeanette wie dit bordje pakt, Traimingen en Sojour, alles in het voordeel van het bedoel van Louise Krol. Jeanette, het is Iris, die neemt natuurlijk even haar tijd. Perk stiert klaar, Iris stiert klaar. Komt nou mooi haar rond erin. Brengt de bal nog naar het perk daarvoor in bij Jeska. Ja, die bal is te mooi, denk ik. Ja, dat ken Jello net bij. En zo bouwt het bedoel van Louise Krol de voorsprong verder en verder uit. Het wordt voor jou om hier. Zijn het bedoel van Iris Veldman.
0: Ook de gast bij Kaatsvereniging Onderling Genoegen. De ploeg die speelt in geel en zwart is onze verslaggever Jan Bakker.
2: Ja, en dat het patroon van Hendrik-Jan van der Velde is je maat. Ik, dat ben het nummer 6 en 8 keer in mijn koor in die 2e omloop. En dat is met Rutger Torens, maar Hendrik-Jan van der Velde, Riemer... Ik ben even naar die slagzin. Riemer Hoekstra, zij kan je zien het geel-zwarte kleuren. Zie Jorrit Nanninga, Sjoerd Jong en Jan Banstra. En wie het eerste patroon werken door hier, die pakken samen de skin uit de eerst op het spul. En zo ik houden zij waar de bal retourneert tot in het perk en pakken de draai eerst. Maar nou is het toch een eerste aan de telegraaf komen van de patroon voor Jorrit Nanninga, Sjoerd Jong en Jan Banstra. Dus daar, ja, daar draaien we hier. Dat is nog net zo vol van de seizoen. Maar daar hebben we de oren hele finale, of de hele finale, die tussen Jochen en Traaien. Jochen hier is het noemen, Remo Bouwman, Jorn Lars van Beem. En toen nog even Pieter Talsman. Hij wil wat voorzichtig krijgen in het keertserij. Hij had zijn dat er de oren omloopt, net keertserol. En daarvoor is hij in pak om Hendrik Koster. En dat betekent Hendrik Koster op een night in het patroon van Menno Versieten. Rick Minnes bij het 6e steenstaat zit. Kon hij de krijgt al met 4 van mijn 1. Dan pakken zij de 6 fjouwe voorsprong. Want hij keert noemen, Remo Bouwman, Jorn Lars van Beem. En diezelfde Hendrik Koster. Het zin de patroon noemen draaien. Menno Versieten en Rick Minnes bij het 6e steenstraat. Dus daar is het, ja, die bekrijg los, studio.
3: Ja, gefeliciteerd. U bent de winnaar van een Omroep Zilt verzoekplaatje.
0: En die gaat deze week weer naar de trouwe luisteraars uitbrillen op hun verzoek. Cliff Richard met Living Doll.

0: boedoe, boem. Ik sta gewoon mee te zingen. Ondertussen gaat de microfoon open en dan ben je ineens voor heel Nederland of misschien wel verder nog weer te verstaan. Nou, we gaan weer terug natuurlijk naar het kaatsen en weer naar Henk.
1: Ja, dat zie ik ondertussen dat het bedoel van Louise Krol. Die had de touwtjes echt stevig in handen. Als je het bedoel van hier is Veldman het wie krijgt op Fjouwermier. En wie is Schinne Fjouwer? Eerst een zitbal die valt er gekrekt in voor Jeanette Winia. Dat betekent Schinne Sois. En dan weet Jeska zij keert de bal voor de keert. Maar komen zij dus op een 4-4 naar voorsprong. Nog een zitbal van Louise draagt erom. En dat betekent dus dat zij alweer op een 4-4 komen. En een Schinne 2. Ja, dan liedje zij ik op mij wil naar die finale hier in Huizen. Savier is het natuurlijk nog net. Zien wat Louise nou op naar je dwang gaat. De bal voorin. Ja, daar is het. Hier is Veldman. Ze valt achterover. Probeert die bal nog maar eens uit te slaan. Dat slaagt net. Dus dat is de tweede zitbal op rij van Louise in dit eerst. Ze staan al 4 miljoen voor. En dan liet je zij op waar dus naar je dat tweede finale plekje. Het eerste finale plekje is natuurlijk in handen van Gerbert Koster, Margriete Bakker en natuurlijk Noël Hiddinga. Louise Krol, die opslag neem ik dan maar even mee, want we zijn nog in de eindfase van deze partij hier bij die dames. Louise, nou heug op achterin bij Rikster Winia, die taast mis. En dat betekent de tredde zitbal op rij van Louise. En daarmee komen zij op een wedstrijdpunt in die strijd dus om dat tweede finale plekje hier in Huizen. Dus Louise die Joslav even sorry mooi 4 miljoen voor en een schinnensoise om de Telegraaf. Dus er zijn meerdere mogelijkheden om de partijen in hun voordeel te besluiten. Zien wat er gebeurt. En dan gaat Louise zei mooi die Joslav dus sorry. Perk stiet wegleer. Hier is Veldman voorin. Rikster Winia achterin. Komt die bal van Louise nou naar Perk daar voorin bij hier is Veldman. En die slaat er nog een keertje van op een wat zal het werden met de kafjouw voor de middeling. En dat betekent in ieder geval even een ruilie van opslag. En dan is het daar nog een Iris om die bal richting het perk van Jeska en Jeanette te sturen. En dan is het bal dat Iris uit de Heugenhoed toog. Die zal maar die opslag 4 miljoen achter. Schinnen Sois achter. Dan kan het niks meer leiden in hun voordeel natuurlijk. Het is 1-0, 1-5 en 0 Sois. Louise, zij stiet rustig ter hoogte van de keers. Perk, Jeska en Jeanette. Schinnen wat Iris Veldman nooit pakt ze nog 2 puntjes. Waarom komt de bal voorin bij Jeska? Maar die kan een stap naar voren laten. Gaat de bal een hele hoog over de boppen heen. En zag je het bedoel van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Maar een 4-4 en Schinnensoise overwinning naar de finale hier in Huizen. Dan werd ze straks dus, zien we het bedoel van Gerbrecht Koster, Margriet Bakker en Noelle Hiddinga komen te staan. Een strijd om het reprise of niet. Gaat straks tussen Britt Joustra en Hugo Dijkstra, Elske van Straten. Zijn bedoel van natuurlijk Iris Veldman, Rikster Winia en Jeldo Koopmans.
0: En daarmee komt het langzaam bij de dames een beetje tekening in de strijd. Jan, hoe is dat bij jou?
2: Nou, dat komt in de partij tussen de Patoeren Sois en Achter. Rutger Torens.

0: Twaalf omloop gong hij er maar 4 meer in oude. En nu zit het eerste klik en fjouw twa in het voordeel van Patoer nummer 3. En dat ben Menno van Zwitten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra.
1: Oké, Jan, voor dit moment bedankt. En dan gaan we van het actuele kaatsen eens eventjes kijken naar, naar het verleden van het kaatsen misschien wel. Want ik heb aan de telefoon, en daar ben ik heel blij mee, de voorzitter van het Kaatsmuseum hier in Franeker. En dat is Bram Bonnema. Bram, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hi. Als je het goed vindt, doe ik het in het Nederlands. En het is helemaal prima uiteraard als jij in het Fries antwoordt, want dat gaat helemaal goed komen. Onze Henk Hempenius die tipte mij van de week dat er bij jullie iets bijzonders aan de hand is op dit moment. Jullie hebben een feestje.
2: Ja, we hebben een liedsfeestje. Het Kaatsmuseum besteedt zelfs al sinds 1972. Maar wij de komende maanden, september, dan kunnen wij betekenen dat wij 10 hier op onze nieuwe locatie onder de Vrastritten zitten.
1: Ja.
2: En nou, wij zijn als bestuur, dat is toch wel leuk om daar met het publiek even wat aandacht om te besteden.
1: Ja, en hoe doen jullie dat? Hoe geven jullie daar inhoud aan dat jubileum?
2: Nou, daar maken we net een heel groot feest van, maar wij hebben betocht 12 september, dan is het Iepen Monumentendag. Mm-hmm. En op Iepen Monumentendag dan ben wij eigenlijk altijd vergees toegankelijk.
1: Ja.
2: En we hebben besloten om die hele week daarna, dus van 12 onder mei, 9 september, geen entree te heffen voor het publiek. En nou, dus dat is even een geste naar het publiek in Noordwest-Friesland, in de Kaatshoeken van, nou, de mensen die kunnen vergeten naar het museum en onze collectie bezien. We hebben een mooie tentoonstelling hoe het verhaal is Kaatsen, leek spul. Dus het hoeft voor de mensen geen behinding te wijzen om even naar Frenscher en naar het Kaatsmuseum te komen.
1: Nee, helemaal goed. En jullie zitten, heb ik gelezen, in het oude ABN AMRO gebouw. Hoe is dat? Hoe is het ooit gegaan? Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
2: Nou, wij zijn begonnen in 1972 en toen, het is even een stukje historie.
1: Mm-hmm.
2: Maar door hier de cafébaas van Café de Prins, die verzamelen keertswanten en keertsattributen en dat skonk hij aan het Koopmanshuis, of aan de gemeente, en die bracht het onder bij het Koopmanshuis, daar was een aardeling van. En in het begin jochentiger jaren doen we de Frieslandbank nog de sponsor van de KNKB. En toen bedaarden wij op een bovenverdieping van de Frieslandbank, wat eigenlijk de Kamminga Steens is. Nou, toen werd het museum ook onderdeel van de KNKB. En dan werd er een museumcommissie die dat alle jaar regelen. En de oude Seren, die het kwartling verstoren is, weer daar eigenlijk de beheerder van.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat weer een moeilijke, toegankelijke verdieping, wat dat weer met een trap naar boven toe. Maar in 2010, 2011, is het initiatief genomen om het museum te verzelfstandigen, dus los van de KNKB. Het is een zelfstandige stichting geworden. En Kramer die kocht de Frieslandbank op en die zei van nou, ik wil er wat overzien. En toen moesten wij een nieuwe locatie zien.
1: Uh-huh.
2: En dat weer een hele ziektocht. Maar dat kwam er daarop wel. In 2014, 2015 kwam het bankgebouw van ABN AMRO te keer voor een vastritten. En heel dicht bij het Sjoegeloon en bij het bondsbureau van de KNKB.
1: Ja.
2: En dat hebben wij als stichting, als Kaatsmuseum, hebben wij dat keerpikken met help van de gemeente en van de provincie en met tal van sponsoren. En toen hebben we het hele museum op een nieuw inruchten, echt helemaal op een nieuw vorm, jong. In plaats van al die oude medaillekosten, al hoe respectvol ik voor de Kaatsers, maar had je één, twee medaillekosten besjuggen dan hoe je geen 60 of 70 te bezien. En toen hebben wij, we zijn van nou, wij willen het verhaal van het Kaatsen vertellen. Hoe is het ontstingen, hoe het ontwikkelen.

0: wat voor prijzen ben er door de eeuwen heen verkeerd. En zagen we er een heel een mooi modern museum van maken.
1: Ja, nou, het ziet er ook schitterend uit. Als ik op de website zeg maar de gevel zie van de oude bank. Helemaal gemoderniseerd. En nou, dat ziet er prachtig uit. Jullie hebben een vaste collectie, zei je al. Een tentoonstelling over dameskaatsen is nu natuurlijk heel actueel. Zit er nog meer in het vat voor de rest van dit jaar?
0: Nou, voor dit hier net meer, want je is aan tijdelijke tentoonstelling, daar zit ik gewoon een soort werk in om dat te organiseren. En nou, die heb ik eind april is die tentoonstelling even en die rent terug om te mei eind oktober. En dan gaan wij 1 november dan gaan wij dicht voor het publiek, want dan is het winterseizoen. En dan ben je nog wel hier voor de groepen op afspraak. Dat kan prima. Want er zien mensen zeggen van of familie of een bedrijf of hoe dan ook. Maar en wij willen maar een groep geven naar het Keertsmuseum. Is dat prima? Gaan we apart even verieten. Mm-hmm. Maar voor het gewone publiek ben je dicht. Want dan komt er gewoon te min honger in.
1: Ja.
0: En dan gaan we, denk ik, 3 april gaan wij Takkemier weer open. En dan zullen we in de wintermaand een tentoonstelling over de geschiedenis van de CFK, van de Christelijke Friese Keersbond.
1: Ja.
0: Die zullen we dan in je rug zien. Die Keersbond die heeft van 1934 tot 1994 bestingen. Nou, een heel prachtige geschiedenis. Dat zullen wij in de tijdelijke tentoonstelling Takkemier zien letten.
1: Nou, dan zit er dus nog inderdaad nog van alles in het vat. Niet meer voor dit kalenderjaar, maar wel alvast voor volgend jaar. En er is ook dit jaar natuurlijk genoeg te beleven en te zien bij jullie in het Kaatsmuseum.
0: Ja, zeker. En nou ja, dus de mensen die dit jaar die binnen van harte welkom om in de weken van 12 te maar 19 september. In het Keertsmuseum te komen, Tagong is vergeten. We zijn van deze te midden, om het maar sneeuw te midden, open van 1 tot 5. Dus van harte welkom. En dan kunnen wij zien letten van hoe mooi het uw museum eruit ziet.
1: Ja, helemaal terecht. Aan de Voorstraat 76. Dus de mensen weten jullie te vinden. Zeker als ze dit interviewtje gehoord hebben, Bram.
0: Goed zo.
1: Oké, hey, dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Succes met het museum en wie weet tot een volgende keer.
0: Ja, graag Dien. Ontzettend.

0: Microbist Mien Frieslon was dat, van Jan K. Scheffer. En van de geschiedenis, zeg maar lang geleden, het interview net met Bram Bondema, gaan we naar de geschiedenis iets dichterbij. Komen we terecht bij Henk Empenius en die kijkt even met ons terug naar de Future Cup gisteren bij de junioren meisjes en jongens in Winsum.
1: Ja, het doe je net al in de Future Cup, Hans. Want het waren de finale van de juniorencompetitie. Dat betekende dus dat de beste 12 van het seizoen. We hadden sowieso wedstrijden hangen in het seizoen voor de junioren. En dan kun je punten verzamelen. En als je knap punten verzamelt, dan plaats je automatisch voor de finale. Er zijn vier opslagers, vier verriensers en vier achterriensers. En die keert een traaie lijsten. Bij de vrouw is het uiteindelijk Fena Koster. Ja, 16 hier. En ja, dan win je uiteindelijk de auto, want je wint een drie keer een omloop, betekent 21 punten en dan heb je dus de auto won. Ben je 16 hier en dan is het dus de vraag, wanneer gaat Fena natuurlijk dat rijbewijs hebben. Ja, ze is nog maar 16 hier. Dus Famke, zij wint dus als opslager dus een traaimaan de auto bij de dames junioren. De voorinse is uiteindelijk de sterkste, is Ilse Baanstra. Dat wie even spond samen met Anke Wassenaar. Hier zijn 15 punten. Maar ja, het zijn eerst minder en dat betekent dus dat Ilse Baanstra traaimaan dus de auto mooie nemen mocht. En achterin ze, dat wie Juster, ik wil heel erg duidelijk, dat wie Jelle Koopmans, zij wint drie keer haar wedstrijdlijst. En dat betekent dus 21 punten, dus ik automatisch een auto voor traaimaan komend seizoen, dus in 2020. Ja, bij de heren, daar is het uiteindelijk Karsten Hoekstra, mooie 18 punten, de opslager, die er mooi de auto van trokkeert. Ja, krijgt één puntje meer dan Edwin Iska, dus spanning alom derde. De Forensjes, dat weer wel heel erg duidelijk, dat weer Elko Meijer. Hij pakt een traaitje de winst in hun wedstrijden. En dat betekent ik in 20 punten, dus de auto, ik traai hem aan mooi. En dan de achterinse, Jesse Grijdaan is uiteindelijk traaitje de winst juster in Winsum. En dat betekent dus ik automatisch traai hem aan de auto mooi. Dus volgend seizoen. Ja, en dan dat betekent dus waar dus juster traaitje keer traai verschillende lijsten. En dat dienen ze dus ik bij dus de Future Cup. En die Future Cup, die stond juist eigenlijk in teken van de jongens en de van. Die hier juist ik hun slotwedstrijd. Dus waren ik een wereldon klassements prijzen dus juist eruit reikt. Uiteindelijk ging de kransen juist in die Future Cup naar Berber Boesma. Zij is de voorinse. Riks Griepstra, zij stond juist er als opslager. Pakken beide dus hier in 20 punten. En de treden die er mooi de krans van trok hier komen. Dat weer Maaike Buma. En zou is dus bij de FAM. Dus de Future Cup voor de speler Hendrik Steinga pakte nog een tweede prijs. Sigrid Bos pakte ik een tweede prijs. En Bente van der Woud pakte ik een tweede prijs. Ik bij die Future Cup dus geselecteerd. Dus op opslager voor Inse en achter Inse. En dat ben de prijswinnaars juster bij de Famkes. Dan zien we natuurlijk ik even naar de Future Cup bij de jongens. Ja, dat is het bij de opslagers uiteindelijk. Wiebe van Wier, maar Njontje punten die aan het langste aan loopt. Hij pakte daar dus Kroos als opslager bij die Future Cup. Jurre Borger, zij pakt vervolgens als voorinse de Future Cup deze editie. Maar je in 20 punten. En Jilke Dikland bij de achterinse, ik maar je in 20 punten. Ja, en zou willen dus juster de prijzen verdeeld in Winsum. Het weer fantastisch voor me. De keersvereniging Winsum hier, alle registers die hem lussen om er een hele mooie dag van te maken. Op hier buiken naar hebben we juster machinaal een hele mooie prachtige dag aan als slot van de juniorencompetitie en dus die Future Cup. En dat weer het slot van het seizoen bij de jongens en de famkes. Dus ik alle klasse mensen prijzen ben dus juist de derde ik uitreikt. Ja, en zo is het dus een einde al kwam om het seizoen van die beide groepen. En dan zien we dus nog de komende week eigenlijk de Vrouw en Amalie Haaklassen in actie, Hans.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Siltemiddag. Omroep
0: Silt. De Shorts werden ooit opgericht als de bliksemafleiders en hadden twee hitjes, twee Franstalige hitjes. Comment ça va? En deze Je suis tu es uit 1983 werd hoogste vierde in de top 40.

0: Nou, dan gaan we eens even kijken bij de herenhoofdklasse. Volgens mij zit hij in de halve finales langs de brand. Jan Bakker.
1: Ja, inderdaad. De Petoeren saai zijn achter. Heb je maar gedeeltelijk op bijpraten. Rutger Torensma, Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. De kids zijn Jorrit Nanninga, Sjoerd Jong en Jan Banstra. En de Petoeren van Rutger Torensma, daar kwam misschien het rij eerst voor. En dat denk ik, dat is clear. Maar dat is helemaal niet clear, want het Petoeren van Jorrit Nanninga, die komt op het rij eerst gelijk. Komt op 4 om het rijen. En op 4 om het rijen, saai gelijk, pakken zij weer de punten. Dat betekent dat Petoeren van Jorrit Nanninga, Sjoerd Jong en Jan Banstra maar 4 om het rijen voorkomen te staan in die hele finale. En als je over het hele finale, de Petoeren noemen Jochen, trouwens in het noemer in die hele finale komen Raymond Bouwman, Jorn Laris van Beem en Noah Hendrik Koostra. Die keertjes zijn Menno Verschiet en Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En wie het Hendrik Koostra die in de tweede omloop, dat hij maar een eerst kreeg zijn Menno Verschiet naar zijn maten. Nu staat hij op het spul, dus hij heeft een eerst meer, maar hij staat wel 4 eerst naar achter. 4 om 12 achter, maar ik dan zeggen. Dus die partij die is ik, ja, daar komt ik kleur op. Dat betekent dat de Petoeren noemen draaien Menno Verschiet en Rick Minnesma en Tjesse Steenstra 4 om 12 voorsteen. En dat het Petoeren van Jorrit Nanninga 4 om 3 voorstellen. Dus dat Safir.
0: En dan hoop ik dat Henkje tussen zijn map weer heeft doorgebladerd van de Future Cup terug naar vandaag, de Huizenmaar Cupdag. Henk, hoe lijkt het? Ik denk dat Henk met zijn fans aan het praten is aan de lijn. Goedemiddag, meneer Hempenius. Bent u paraat? Nee, Leo, we hebben hem een keer gevangen. Hij is een keertje niet attent, Leo. Nou, gaan we hem eventjes wakker bellen. Komt helemaal goed. Luisteren wij intussen naar deze prachtige hit uit de jaren 80 van Lionel Richie. Die kon van alles, waaronder dansen op het plafond. Hier is Dancing on the Ceiling.

0: Oké, helemaal goed. Gaan we weer terug naar de heren hoofdklasse, naar Jan Bakker.
1: Ja, want op het Tore zal je naast die steen op het punt van afscheid nemen van elkaar. Want Rutger Torres met Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Ze steen 0-4 om het draaien achter. En Sois wel achter. Shin, Jorrit, Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Praat ik je maar erbij, want ik heb het gevoel dat er een leuk interview aan te komen zit.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk aan, Jan. Maar dat, die zijn we nog eventjes aan het bellen. Leo die is helemaal druk met het bellen. Kan ik u intussen, luisteraars, eventjes meenemen naar de wereld van het voetbal? Want ja, die begint ook langzaam weer op te starten natuurlijk. Er is de afgelopen weken volop geoefend. Inmiddels is het bekervoetbal gestart. En daar heb ik een aantal uitslagen in ieder geval voor. Afgelopen vrijdagavond 28 augustus speelde Sint-Anne namelijk tegen Wiekelshalm. Dat deden ze in een thuiswedstrijd en ze wonnen met 4-2. Dat meldt onze vliegende reporter Jordi Miedema daar vandaan. Sint-Anne mag dus door in het bekertoernooi en speelt dinsdag 1 september uit bij de Leeuwarder Zwaluwen. En die wedstrijd die begint om 8 uur 's avonds. Dus als je dat wil volgen, dan moet je daar om 8 uur zijn. Volgens mij is dat ook op het terrein aan de Middelzeelaan in Leeuwarden. Intussen zie ik Leo druk in microfoons praten met Piet Schaaf. Dus als het goed is, Piet, dan hoop ik dat jij zo meteen aan de andere kant van mijn microfoon zit. Ja, Piet Schaaf, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ik ben
0: er. Ja, mooi man. Leuk om je weer eens even te horen na een lange zomer. Want ja, het voetballen start natuurlijk weer. En we hadden gisteren helaas geen uitzending. En terwijl dat daar er dus niet was, was jij wel aan het voetballen met Vooruit tegen sportclub Leeuwarden.
2: Klopt helemaal. We hebben gisteren weer de eerste bekerwedstrijd gehad voor het nieuwe seizoen. En ja, het is dan weer een hele nieuwe start die je gaat maken richting dit seizoen. Ja, in de beker zijn wij redelijk zwaar ingedeeld met gewoon drie derde klasses. Waarbij een Leeuwardia, waar we gisteren tegen mochten, vorig jaar nog in de tweede klas acteren. Nou, en dat was gisteren ook wel heel duidelijk even te zien dat er een stukje niveauverschil tussen echt het tweede klasniveau en het vierde klasniveau waar we het vorig jaar op acteren. Ja. En dat was vooral in het begin was het even heel erg wennen. Ja, het is voor Vloed een hele goede test. En gewoon de overige bekerwedstrijden ook richting de start van de competitie. Ja, vorig jaar hebben we een mooie eindfase van het seizoen gehad met een paal. Maar in de slotminuten dat je toch het kampioenschap nog pakt. Ja, daarmee de promotie naar de derde klas. Dus ja, dat heeft natuurlijk Vloed komt voor de eerste keer in die derde klas uit. En dan mag je nu ook in de beker mag je tegen drie derde klasses mag je het opnemen. Zodat je ook gelijk weet gewoon hoe het niveau is en waar je mogelijk nog moet kijken hoe je verder kunt aanpassen.
0: Ja, hebben jullie, laten we de uitslag nog eventjes voor ons houden. Ik heb even opgezocht, de laatste ontmoeting tussen jullie clubs was in het seizoen 13-14. Ook een bekerwedstrijd trouwens, die jullie met 2-4 destijds verloren. Hebben jullie in het team dingen veranderd? Nieuwe spelers erbij sinds vorig jaar?
2: Nou kijk, sinds vorig jaar we hebben een nieuwe trainer. Tom Katz, die tot 2 jaar geleden speler was in de selectie. En heeft door een knieblessure heeft hij zijn spelerscarrière op moeten zeggen. En die heeft vorig jaar met heel veel enthousiasme heeft hij die EO17 getraind. En ook enkele selectiespelers assisteren dan bij die trainingen. En die zagen hoe goed hij het deed. Ja. En vandaar dat in de vraag gekomen of Tom als hoofdtrainer verder zou willen doen. Ja, en daarmee zijn we tot een akkoord gekomen. Ja, en daarmee hebben wij volgens mij de jongste hoofdtrainer in de derde klas. Misschien wel in het hele Friese voetbal. Want Tom is nog maar 26 jaar. En ja, en dan heb je gewoon een jonge, enthousiaste trainer. Die op die wijze weer wil ook verruut naar het hoger niveau te tillen.
0: Ja, nou het is aan de ene kant natuurlijk heel vervelend dat je spelerscarrière op die manier eindigt. Ik herken dat mijn volleybalcarrière ging ook zo als een nachtkaars uit. Maar door je trainerschap en scheidsrechterschap bijvoorbeeld in mijn geval, dan blijf je wel betrokken bij de sport. Dus ik snap wel die overstap.
2: Ja, nee, maar gewoon, hij heeft het ook met heel veel enthousiasme heeft het ook opgepakt. Nou, gewoon, dat is dan een van de mutaties in het team. Uh-huh. Daarnaast is Walter Snieders van Betum overgekomen. Waarbij Walter gisteren niet kon spelen, want afgelopen donderdag op de training was hij licht geblesseerd geraakt. Mm-hmm. Dus ja, dat was wel jammer. Anders had hij ook in de beker zijn debuut kunnen maken.
0: Wat is zijn positie hier, Piet?
2: Walter die speelt op middenveld. Richting het aanvallende deel van het middenveld.
0: Oké.
2: En daarnaast is Martijn Hoekstra vanuit JO19 overgekomen. Martijn is een jonge spits die van 17, 18 jaar, die het gisteren ook heel goed deed en met heel veel enthousiasme. En gewoon die dan ook nu ook de kans krijgt om zich te laten zien. En daarnaast zijn er nog een 3-4 jongens vanuit de tweede weer bij de eerste selectie aangesloten. Waaronder Rowan Vaas, Dirk Beton de Boer en Mark Dijkstra. Dus ja, die verbreden dan ook de selectie. Uh-huh. En dan zie je nog weer Matthijs McQueen, die gisteren weer zijn eerste minuten sinds begin dit jaar gemaakt heeft. Dus ja, dan zie je toch weer iets breder de selectie ontstaan. En ja, gezien ook op dit moment weer een aantal blessures, is het ook wel nodig om ook in deze zware bekercompetitie, maar straks ook een nieuwe zware competitie aan te kunnen krijgen.
0: Ja, en heb jij zicht op de doelstellingen in de competitie? Is het handhaven of zijn er meer ambities?
2: De doelstelling in de eerste instantie gewoon zorgen dat je het kunt handhaven. Dat is, je moet gewoon realistisch blijven. En er zijn gewoon enkele ploegen die in onze ogen er wel bovenuit steken, die richting het kampioen bovenste plekken gaan. Uh-huh. En maar voor ons is het gewoon in de eerste instantie kijken, gewoon hoe kunnen wij ons aan het niveau aanpassen. En hoe kunnen wij straks de eerste punten gaan pakken, zodat je straks zo snel mogelijk uit veilig bent. En misschien dat je dan een keer verder kunt kijken. Maar eerst gewoon kijken, veilig spelen, gewoon wennen aan het niveau. En zorgen dat je redelijk snel uit de gevarenzone komt.
0: Ja, nou heel realistisch lijkt me dat inderdaad. Ook omdat je natuurlijk met nieuwe spelers, nieuwe trainer, er is een hoop nieuw. Dat moet eerst allemaal maar eens landen. Wat we nog niet hebben benoemd, Piet, is hoe het gisteren afgelopen is. 2:30 afgetrapt. En toen?
2: We zijn 2:30 afgetrapt en 10 minuten later stonden we met 2-0 achter. Oei. Met door 2 individuele fouten. Maar gewoon de spelers hebben zich heel goed gesteld. En in het loop van de eerste helft kwamen ze steeds beter in het spel. Ze bleven hun eigen spel spelen. Dat werd ook door de tegenstander gememoreerd. Gewoon, jullie bleven toch gewoon lekker voetballen. En probeerden te combineren en je eigen spel steeds spelen. En zo was ook de ruststand voor 2-0. Werd niet bereikt. En in de tweede helft scoorde Leo Fabian na een kwartiertje nog een keer. En ja, daar tegenover heeft Peruut enkele spaarse aanvallen gehad. Waarbij een heel klein kinderbal of lat is nog gekomen. En een van de laatste aanvallen stuitte nog op keeper. En zo eindigde dus de wedstrijd in een 3-0 overwinning voor Leo Fadia. En gewoon dat is. Leo Fadia zit ook bij ons in de competitie. Voorzet uit de tweede pas gedegradeerd. Ja, in onze ogen is dat ook een van de kampioenskandidaten. Ja. Even als bijvoorbeeld een Leeuwarden Zwaluwen, Friesland. GAVC, dat zijn denk wij de 4 sterkste ploegen in de competitie. En je zult het dan zelf tegen een gedeelte van andere ploegen moeten doen. En we hebben natuurlijk dit jaar heel veel derbies ook weer op papier staan. En wat dat betreft gaat dat natuurlijk een hele mooie competitie worden.
0: Ja, zeker. Nou, en dat gaan wij vanuit Vraneker uiteraard met alle plezier volgen dit jaar. Piet, ik hoop je weer heel vaak voor de microfoon te horen dit seizoen. Je zou kunnen concluderen, in ieder geval niet weggespeeld met 3-0 in de beker door een ploeg die je zelf als kampioenskandidaat neerzet. Dus ja, dat geeft gewoon goede moed richting de competitie.
2: Ja, zeker. En in de competitie komen we elkaar weer tegen. En dan komen we ook heel veel regionale ploegen tegen.
0: Nou, helemaal goed. We gaan het met jou volgen, Piet. Bedankt voor vanmiddag dat je even aan de telefoon wilde komen.
2: Ja.
0: En dan gaan wij, luisteraars, weer terug naar de actualiteit van dit moment. Terug naar de dameshoofdklasse, naar Henk Campenius in Leeuwarden.
3: Ja, dat is de finale. Is krijgt u dan zet tussen nummers 1 en 8 op de lijst. Gerbrecht Koster, Margriet Bakker en Noël Hiddingaars en Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Aminia. Het wie krijgt op de schermen zo is dat het de partij van Louise als eerste het bordje om de telegraaf wist te hingen. Zij behoren de keerts en daarmee komen zij dus op voorsprong. En vervolgens op de andere kant, daar is de strijd om het rijprijs op neer tussen Britt Jouwstra, Anneke Dijkstra, Elske van Straat en Iris Veldman. Maar natuurlijk Rix de Aminia en Jelle Koopman zeker uiteindelijk zetten. En daar is het bedoel van Britt Jouwstra en dan vooral het perk van Anne Dieuke Dijkstra en Elke van Straten. Zij passeren de keerts en daarmee pakken zij het eerste derde. Dus de beide wedstrijden bij de dames binnen los. Zowel de finale als de strijd om de treadprijs op neer. De finale dus tussen de patoeren van Gerbrecht Koster en patoeren van Louise Krol. De het patoeren van Louise krijgt een bordje pakt. En op de andere kant is het patoeren van Britt Jouwstra. Zij gingen goed uit de startblok en zien bedoel van hier is Veldman. Daar ging het ik het eerste om de Telegraaf. En dat betekent dus dat het bedoel van Britt ik de 1-0 had hier in Huizen.
0: Finale en troostfinale dus tegelijkertijd gestart bij Henk bij de dames. Jan, zover ben jij nog niet, hè?
1: Nee, wel een hele finale natuurlijk. Het waren omlopen in je partij. De patoen Sois en achter. En dat heb ik hem al bijpraten wat de namen betreft. Maar doe ik nog een keer patoen nummer Sois. Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. De keertjes in patoen nummer 8. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong, Jan Banstra. Het wieskinder traaien is een van Rutger en zijn maten. Het wordt traaien is een Gliek. Dan wordt het 4 om het traaien van Jorrit Nanninga en Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Maar ondertussen is het 4 weer een Gliek. Dus die partij is helemaal in Gliekweer. En skinner Fjouwer in het voordeel wolf van Jorrit Nanninga en zijn maten. Maar daar kunnen we helemaal niks voor zeggen. En dan zeggen we bij die andere partij tussen Jorgen en Traaien, dat het patoer noemen Jorgen, Raymond Bouwman, Jorn Lauwers van Beem en Hendrik Kootstra, die pakken ook brutaal voor de Fjouwer eerst een Gliekje en Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En ja, dat liep het er eerst helemaal niet op, maar die partij is dus helemaal in Liekwicht. En die andere partij, ja, ik weet dat het Henk nog wat heeft, ik kan er even bij blijven, 4 weer eerst een Gliek. Henk, heeft toch nog wat?
3: Ondertussen melden dat Jelde Koopmans, ja, ze is uit het, ze stiet net meer op het veld, want ja, ze weer net fit. En het haar plakje in dit geval houdt om Senne Itzadi. Senne Itzadi dus nou mooi, Iris Veldman natuurlijk, en voorin ze in dit geval Rikster Winia 16. Dus een eerste achtertje in Britt Joustra en natuurlijk Elske van Straten en Anne Duke Dijkstra. Het is Elske die mooi de eerste keer opslaan. Op een meter of 5 uit het perk, komt die opslagbal van Elske achterin bij Senne. En dan komt er die bal richting de Boppa. Daar staat aan het Juke Dijkstra kleren. Maar ja, Iris Veldman is op het goede plak. Op een goede moment keert de bal voor de keers. Dus de eerste trap in het najaar is. We voor het bedoel van Iris Veldman. Jan, die 4 wees gelijk.
1: Ja, hij is geen Fjouwer. He. Het voordeel van Rutger Torensma. Voor Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. En er komt nog een opslag. Het patroon van Hendrik Jan van der Velde. Die zit in het perk leer. En die Hendrik die kijkt de bal lekker en wil die bal retourneert. Ja, die bal wordt een heel lang retourneerd. Dat in het perk zelf. En er wordt een futskopt uit het perk. Wordt er achterin ze van het patroon van der Velde. En dat kan natuurlijk net. Ben je sowieso de punten kwijt. Maar die bal die wie dus over de voorlinie. Dat betekent dat je skinner size is, Henk. Vier wezen liefst skinner size.
3: Hier is het op dit moment Gerber Koster die het kleert. Die het sustainen eerst achter en Fjouwer Twano achter. En Gerber Koster, mooie doorslag verzwaar. Hier komt ze mooi hard onderin. Brengt de bal nooit uit het perk daar. Die bal die gaat heel diep. En die gaat te diep. Die gaat over het perk in. En zo komt het bedoel van Louise Krol op een 6-12 voorsprong. Jan.
1: Ja, we zullen op een nij dat opslag door Hendrik Jan van der Velde gaat. En wat doet die bal? Die bal die zit en dat wordt een zitbal. Dus dat betekent dat Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Je hebt maar 4 wezen gelijk. En Skinner Sois ook in naar de finale. Ten koste van Rutger Torens bij Hendrik Jan van der Velde en Riemer. En dat, ik zit even naar de orenpartij te zitten eigenlijk. Want dat wie Hendrik Koester die krijgt een bal. Fantastisch bovenslag. En daar maar de Skinner 12 aan de Telegraaf kijkt. Komen ze voor in deze partij. Fjouwer is gelijk en Skinner 12. Maar nog het er een knapper. Dus wat mij betreft ben wij bijpraten over die partij. Henk, ik weet niet of het nog wat heeft, maar het is hier Fjouwer eerst gelijk, dus wat mij betreft naar de studio, op naar Henk.
3: Ja, ik pak nu een inslag mooi, want het is Gerber Koster die een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Jeska en Jeanette. En dat betekent dus dat de formatie van Louise, zij staan een eerst voor en een Sois Fjouwer voor. En nou, het weer Sois waar een zitbal dus van Gerber betekent dus de Sois Fjouwer. En dan is daar een Noël Hiddinga, zij zal de bal opslaan en dan is het daar eerste. Maar die bal natuurlijk weer in handen komen van Noël, die komt achter het perk wooi. En dan is het Noël Hiddinga die het op die eerste achterstand. En die Sois Fjouwer achterstand doorslaat verzwaring mooi. Op de andere kant hingen dus het eerste bordje in het voordeel van ploeg van Britt Joustra. Zien het ploeg van Iris Veldman. Daar ziet Senne Itza die zijn kleren om die doorslaag te verzwaring. Maar ik pak de doorslagbal van Noël Hiddinga even mooi. Die krijg ik voorrang van Senne. Zien wat er nou gebeurt. Noël Hiddinga stuurt de bal naar het perk daar achterin bij Jeanette Minia. En dan is het Gerbrecht. Ja, die doet wel heel goed werk. Pakt de krektwappen. Nou pakt ze wetwappen. Droog een retourslag tot in het perk. En zo komt er dus Sois Gliek onder de Telegraaf. Terwijl die het retourslag van Gerbrecht tot in het perk. Een eerste onder de Telegraaf en Sois Gliek onder de Telegraaf. Dus hier in Huizen. Nu is er op de andere kant Rikster Winia die de bal retourneert. Komt er een keertje daar te listen. En dat betekent daar een eerst en een Skinnerfjouwer. De Skinnerfjouwer in het voordeel van proef van Iris Veldman. Het eerst in het voordeel van proef van Britt Joustra. Nou, dan zien we nog maar even snel bij Jan. En dan gaan we dan naar de studio.

0: En daarmee komen we aan het eind van het tweede uur van deze Ziltemiddag. We maken even plaats voor de reclame en het nieuws en zijn daarna graag weer bij je terug met de muziek, de regionale sport en het nieuws. Graag tot zometeen aan de andere kant van drie uur.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van drie mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. Twee gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig, met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
7: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
0: Vanuit de studio in Franeker, welkom terug luisteraars bij het inmiddels alweer derde uur van deze Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. En daar wordt het spannender en spannender, met name bij de heren hoofdklasse waar het gaat op die tweede finale plaats. Jan zit op het puntje van zijn stoel.
8: Nou, dat net, want die stond met zijn best. Maar ik zit wel met spanning te zien. Daarom heb ik vregen om eerst even in de uitsturen te komen. Want dat is de partoer van Remmel Bouwman, Jorn Larsenbeem en Hendrik Koostra. Die die misschien maar vier van mijn vrouwen voorkomen. En misschien een vrouwen nou. Dus dat is toch wel een beetje opvallend. En dat betekent dat zij goed zitten te keersen. Ik weet te vertellen dat Hendrik Koostra natuurlijk betoefd keerser en betoefd prater ik. Vooral Rick Minnesma zijn nou even op ziekert. En een beetje treitert. En daar had Rick wel, is Rick wel gevoelig voor. Maar dat doordat ik vertuut net dat Rick de vliezer terug is. Maar het speelt het gewoon mooi. En we zien ook dat Sjesse krijgt een bal boeten hier. Dat mooi de skin of jou. Rond de telegraaf komt van Raymond Bouwman. En nu men nog voor zitten opslaan zil. En die, ja, daar komt nog wel wat druk op te staan. Want die maakt die bal winderen. En dan hebben Hendrik Kooster die prachtig onder die bal staat. Maar een knapper het. En ja, dat, die bal die komt net uit het perk, uit het veld. Dus dat betekent dat de punten komen te lezen. En dan wordt er natuurlijk wel even praten. Dan wordt Hendrik Kooster even uitdaagd. Net fysiek natuurlijk, maar even verbaal uitdaagd. Er wordt even praten en ja, de man ben ik er gevoelig voor. Dus Henk, Henk Penis, dit is een hele leuke partij om bij te blijven. Dus ik denk dat ik even naar Dijk in en snor dan even heen en weer.
9: Ja, ik zie ondertussen dat het bedoel van Gerber Koster de zoiets 12 onder de Telegraaf heeft. Terug Noël een bobbelslag geproduceerd. En dat betekent dus een spul achter, maar wat zoiets 12 voor. En dan zie ik dus ondertussen Gerber Koster kleerst in. Heel slagbal neem ik even mooi, want zij ziet het kleer, komt mooi haar aan. En keert van een meter of zoiets uit de voorlinie. Ja, die bal gaat een heel lang boeten. En dat betekent zoiets voor jou, Jan.
8: Ja, en dan zien we Jan Lars van Beem, die hier graag natuurlijk naar het patoer wil, maar in plaats van Menno van Schieten, maar dat is net Rogong, dat is al genoeg als kunnen. Ik ging er niks over vertellen, want daar heb ik net zo volle verstand van. Maar ik weet wel dat hij dat graag wil hier en hij liet het nooit zien dat hij dat kent hier misschien, want hij bracht een prachtige boppenslag en daarmee de saai aan de Telegraaf komt. En dat betekent dat Remmel Bouwman, Jan Lars van Beem en Hendrik Koster 4-4 voorkomen en skeren de saai. Dus dat is toch wel een serieus dingje. Want laat een keer op de boven en iemand verdedigen worden. En het is Hendrik Koster die bal nu opslaat. Nee, natuurlijk net. Jarn Lars van Beem, Hendrik Koster jouw die bal aan Jarn Lars van Beem. En wat doet Jarn Lars van Beem? Hij brengt die bal voor iemand, ik mis, maar hij kan die bal bovenop in die bal kweeën. Ja, die bal die gaat een hele lijn boven. En dat betekent dat hier de size 12 naar Telegraaf komt. Nog steeds matchpoint, maar wel 12 punten voor Menno van Schieten in zijn maten. Henk.
9: Ja, hier is het Jeanette Winia die de keertse net voorbij kent. En dat betekent dus dat het bedoel van Gerbrecht Koster, Margriet Bakker en natuurlijk Noël Hiddinga. Zij pakken het eerste botje op die size fjouwer. Is het Jeanette dus die de keertse net voorbij kent. Spullen maar eerst dus in die finale. En op de oorkant hing het er ik size fjouwer. En die size fjouwer hing het in het voor van het bedoel van Iris Veldman en het bedoel van Britt Joustra. Je bent heel snel, we hebben nu Jan.
8: Ja, we zorgen dat Jan Lars van Beem de bal oppakt om die bal naar de perk te brengen. Rick voorin, Chess achterin. En Rick die de bal krijgt en die kan springen in de wijk. Daar een keer van maatje. En is die bal om bij Jan Lars van Beem. Ik ging het net zien, er is net de keerster die daar op wiest. Dus dat is wel goed gang wijzen, Henk.
9: Ja, hier is de Iris Veldman, zij stiert te kleren. Eerst een Gliek en Sois Jouwer. Die Sois Jouwer is in hun handen en er uit geen keertje in het tussenspul. Dus samen Iris Veldman dus nou deze partij, maar Senne Itzadi en natuurlijk Rix Winia. Senne wat Iris Veldman doet aangeeft. Bal wat slow naar het perk daar en Senne, die kan ook net wat dan hem keren in het tussenspul. Zit geen stuip meer om hem maar links te retourneren. En dat betekent een keertje en Riley van Oostlag, Jan.
8: Ja, we zijn steeds er mee geconcentreerd. Hij zit zoals jouw achter. Eerst 4-4 achter. Dus hij zit als kofkop op het DS, zie je dat in het keerswereld zien. En hij rent even over die bomen links en rechts. En hij concentreert hem heel erg. Hij ziet dat Rick Minnesma hem nu kleer maakt op die bomen. Menno van Schieten op die middellijnen. Als tussenspieler, tussenveldspieler. En Jesse Steenstra. Hij brengt die bal. No. Oeh, wat een bal maar gang. Wat een bal maar gang. En die bal die zit er middenin. Heb je tussen hier steeds maar. Prachtige zetbal, 4-4, zuidelijk Henk.
9: Ja, hier is de Britt Joustra die de bal met perk thuis stuurt. Ja, dat kan zijn niet zo, die nou kijkt erbij. Ja, dan is het de Britt Joustra die is er op die bij die bal om die bal te keren voor de keers. En daarmee pakt zij het bordje en dan komen zij dus op een spul om te houden. Dan komen zij op zuidelijk natuurlijk door het goede werk van Britt Joustra. Eerst Liek en zuidelijk Jan.
8: Ja, bij mij zou ik liggen, Henk. 4-4, dat zou ik liggen. Het is het Jesse Steenstra die het nou weer kleren is om die opslag te dwaan. Op het eerste of een vierde eerst, we zullen het zo weten, want hij brengt die bal. No, oh, wat een gang! Bij Hendrik Koster achterin en die moet rekken. En is het Jesse Steenstra zelf die bal retourneren kan? Ja, die kan dat prachtig retourneren. En. Oh, dat jij we net zo vaak van Jesse Steenstra. Die had het een gutte vreed bij Hendrik Koostra. Wat ik zei, Hendrik, die kind dat. Die kinderen meesten op de gevoelige snaren eruit zien verbaal dan. En dat zie je gewoon nooit weer. Jesse is getergd. Dat zeggen we krijgen wel als je concentratie. Vier wisselingelijk.
9: Ja, bij mij is het eerste klik en zuidelijk is het Britt Joustra die de bal voorin stuurt bij Rix Winia. En dan komt er een hele dikke keertje te lezen. En dat betekent daar even naar Ruidi van opslag. Dus daar de formatie van Iris Veldman, Sennie Zadi, Rix Winia, Nardi Stuit. Zien hoe dat is Britt. Britt Joutra, maar Anne Duke Dijkstra en natuurlijk Elske van Straten. En op de oorkant is de spul om het eerst krijgt worden twee keersen. Jeanette Winia die de bal naar het Perkta stuurt. Achterin bij Noël Hiddinga. Wat ken Jeska daarbij? Ja, die kent daarbij. En die bal die komt linea recta eigenlijk weer rond. Van de bal een prachtige retourslag tot in het perk van Jeska. En daarmee wordt het spul om het eerst. En twakkelijk in de finale bij die Vlaams Haaklossen. Jan.
8: Ja, we zeggen dat Chester de getergd is, zou je krijgen. En als het Chester al leuk maakt, dan wordt dat vaak wel vertuut. Hij brengt nog die bal op een ei. Maar gang, tussenin op een heel enkele kant van Hendrik Boosma. Hendrik Koetstra. En hij praat trotsjes. En dat zullen we gewoon net vaak. Hendrik Koetstra de bal op een linkerhand. Die kinder niks mooi. Dat betekent dat het direct punt binnen van Chester Steenstra. En komt dat per toer op Skinner 2. Vier wisselingen en Skinner 2 van Menno van Zwieten. Henk.
9: Ja, hier is de eerste league en Soylik en is het Senne Itza die de bal keert voor de keers. En daarmee pakt het pril van Iris Veldman Rikstewinia. Senne Itza die komt op een spul om het eerst voor. Zien het pril van Britt Joustra, natuurlijk Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. Louise Krol is ondertussen ik werd onderwijs naar die opslaglijn en brengt de bal achterin bij Noël. Ja, die bal die shit uit de wandwaai van Noël en komt er een hele dikke keer te lezen. Dat betekent even, Rudy, dan is daar een Jeanette Winia die de vermensopslag voor haar rekening neemt. En Jan.
8: Ja, we zeggen dat Rick Minnes met de bal op de boven krijgt. Hij moet hem retourneren, want wie goed opslaan van Chester Steenstra. Maar Rick die de bal op de boven krijgt en die zullen de bal in één keer weer omslaan. Hoe het de hele veld heen, maar doet het net helemaal goed. Die bal gaat te vol naar rust van zijn kant. En dan gaat de bal weer vier weersklik, twaakelijk, Henk.
9: Ja, spanning al om daar bij die heren haaklassen. En Duke Dijkstra die de bal goed rekent, maar die bal gaat over de boppen heen. En dat betekent dus dat zij de eerste twee pakt. Nu is de Jeanette Winia op de oorkant die heel goed werkt doet. Maar twee handen wit zij de bal te retourneren tot een ja, net al te grote keer. Twee keersen daar. Spul om het eerst in het voordeel van proef van Louise Krol. Jeska Terfstra en Jeanette Winia zien het proef dus van Gerbert Koster. Margriete Bakker en natuurlijk Noël Hiddinga. En nu is het Elske van Straten die de bal richting de boven slaat. Maar ja, daar ziet Rikstra Winia. Die maakt er een keers van tot de middellijn. Dus een keers derde en spul om het eerst ik en Skinner 2. Jan.
8: Ja, het Chester Steenstra die mocht op een ei opslaan naar die kweerslag van Rick Minnes. Maar nou laat het net een keer, maar dan maakt hij weer op een ei keertsen. En dat die het Chester fantastisch goed, want hij, wat ik zei, hij is getergd. Hij is nooit weer om het concentreren. Hij rent van links naar rechts boven die boven, voordat hij naar het opslagvak gaat. En dat hij naar het opslagvak gaat, dat betekent dat die bal hiervoor net verwerken was tot een keer. Maar dat directe winst van Chester Steenstra een fantastische tussenkennische bal. Werd net in je wat maar koer. Via het waaien het voordeel. En Chester Steenstra op een ei bij de opslag. En dan brengt die bal op een ei tussen. Bij Hendrik Koos zei, wat is dit bal? Die bal die gaat in één keer naar de schietkant daar en dan komt de keers te lezen. Dus vier wisten gelijk, Fjauwert waar, van Menno van Zwieten, Rick Minnes met Chester Steenstra. Span, Henk.
9: Ja, Margriete Bakker keert hier de bal voor de keer zien in die finale bij die vrouwen is haaklozen. Komt een demo op Fjauwert waar voor. Nou, spul om het eerst achter te zien, het bedoel van Louise Krol. Ja, wel een twee punten, dus weer dichterbij Fjauwert waar. In dat vierde eerste van de finale tussen de bedoelen van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Davinia, geen bedoel van Gerber Koster, Margriete Bakker. Zij vervangt dus Jutte Riksterblad. En Noël ging samen Washington trein. Dat is de finale. En op de overkant is het dus ik speel om het eerst. En dan in het voordeel van Perdue van Iris Veldman. Mooie Rikstra Winia en Sene Itza. Het Perdue van Iris houdt even rondom naar Gerbrecht Koster. Die de bal nou voorin stuurt bij Jeska Terpstra. Ja, die bal die knikt heel raar van het lichaam van Jeska. En dan kan ze die bal net goed verwerken. En dan komt Jeska de keers net voorbij. Zo is het wel voor de formatie van Perdue van Gerbrecht Koster. Nou, in hun voordeel. Maar Wolt speelt met eerst achter Jan.
8: Ja, Menno van Zwieten die mocht opslaan bij die Fjauwert waar voor, vier wisselingen Fjauwert waar. En dan doet er een goede opslag, maakt hij. Want Jordan Larsen van Beem die moest rekenen, hij had lengte natuurlijk, Jordan Larsen van Beem de hoorn heel heeg. En dan komt een Lietse keers te lezen. Dus wij twee keers aan de binnenkant van de middellinie een Lietse van een meter zingen en een Bietse Gutteren van een meter stolen. En de eerste man verdedigen worden, Remmelbaum brengt de bal achterin bij Rick Minnesma. En wat doet die bal die gaat kweeën. En dat betekent dat Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Chester Steenstra nou toch in één keer weer op matchpoint stingen. Ze stingen 4 achter, maar nu zijn ze 4 wezenlijk en zo is het waarvoor, Henk.
9: Ja, Gerber Koster die de bal naar het perk stuurt. Die bal is correct te 4. Ik zag de achterlijnen van het perk hierop spotten. En dat betekent dat een kweeopslag is. Demo wordt het spul om het eerst. En zo is jou nog wel in het voordeel van proef van Gerber Koster. Maar spul om het eerst in het voordeel van proef van Louise Krol. Dus. En in die finale, de strijd om het reddenprijs op neer. Dat is het spul om het eerst in het voordeel van proef van Jezus Veldman. En daar werd het nooit voor jou het waar. Dus die had de touwtjes daar in handen. Jan.
8: Ja, we zullen op dit moment, as we speak, dat Jordan Lars van Beem de bal opslaat. En hij doet dat nog zien. Ja, Kees Vreun bent natuurlijk ik, maar nou even net. Want hij brengt die bal bij Rick Minnesma en die maakt dingen werk. Rick Minnesma staat die bal over de bal, de verdedigers van de Kees heen. Die er net bij kunnen. Jordan Lars van Beem kunnen zelf ook net bij. En dat betekent dat de patroon Remmelbaum, Jordan Lars van Beem en nou Hendrik Koester. Maar 4 wezenlijk en 6-2 er ook in. En dat, ja, dat liep er even net op, liep er even vol op. En nog een keer is er toch al. Dus de finale is weer bekend hier, Henk. Nona Dij.
9: Rick Stavinia die slaat de bal een heel lang over de boppen heen. En zou willen dus spelen met de eerste derde en 6-2. Maar meer spanning zit er in de finale tussen de bedoeling van Gerbert Koster en de bedoeling van Louise Krol. De spelen met de eerste en no Zorgelijk. Want in een triktrak situatie is Louise Krol er heel goed bij. En daarmee willen dus spelen met de eerste en Zorgelijk. De perken natuurlijk Jeska Terpstra en Jeanette Stavinia is het Gerbert. Ze wachten even op Britt Joustra die het neerst stiert. Die zit 6-2 achter en spelen met de eerste achter. Zien wat de Britten nou dwang je de bal achterin bij Zenit Zuid die eronder terug en dan laat hij een keertje uiteindelijk deel niet op een meter of 12 waar de middellijn komt. Het is een derde in ieder geval over die van opslag. En dan kan daarnaast een Gerbrig Harkleer maatje om die opslagbal te verzwaren op de spullen met eerst. En die Zorgelijk is Sjen te perken, Jeska en Jeanette. Zij stingen clear. Komt die opslagbal van Gerbrig nou richting het perk daarvoor in bij Jeska Terpstra. Die rekent hem net lekker. En dan maakt Margriet heel erg snel. Die pakt hem onder hans en die gaat tussen Jeska en Louise terug. En dan bloot er een keertje oor van. Nou, pak een beetje een meter of zo achter de vallingen. En dat betekent dus weer even ruidie van opslag. En dan is het dus ja, het bedoel van Louise Krol. Gaat richting het doorslag. 16 spullen om het eerst voor. Maar wel zou ik liken. Dan is het daar nog het perk van Margriet Bakker. En natuurlijk kunnen we wel Hiddinga om te proberen. Om die keer dus te passeren en wel langs de zijde te komen. Hier is Veldman. Spullen om het eerst voor. Zou je het wel voor. Een keer zien het tussenspul. Dan komt die opslagbal van Iris Veldman achterin bij Jelske van Straten. En daar stiet Senne iets uit. Die stiet daar prachtig te plak. Keert de bal voor de Keerts. En daarmee wordt dus Truimingen voor het bedoel van Iris Veldman, Rick Stavinia en Senne iets uit. En dan is het Louise Krol. Zij stiet ondertussen kleren op de boppen. Spullen met eerst en Zorgelijk. En een Keerts van Medico-Zoon uit de Valine. Perk Aarsten, Margriet Bakker natuurlijk. En Noël Hiddinga is het Senne wat daar Aarsten gebeurt. En Gitte Louise zei mooi die opslag verzwaar. Die komt mooi haar oor in. Brengt de bal nou naar het perk daar achterin bij Noël Hiddinga. Ja, die regent hem vliegen. Die bal gaat een heel lang over de boppen heen. En zo komt het weer volledig in Liekwicht in die finale hier in Huizen. Het werd spullen geliek.
0: Alexis Lynn Jordan, die is de Amerikaanse zangeres en actrice. Ze had in 2011 in Nederland de nummer 1 hit met dit nummer, Happiness.

0: Nou, je herkent ze waarschijnlijk. Booker T en de MG's. Time is tight als achtergrond bij de uitslagen van het voetbal. We waren er al eerder mee begonnen. En op donderdag is er ook gespeeld. Dus zet ik even voor je op een rijtje. Betreft vooral bekerwedstrijden. Betinchem die verliest met 0-4 van Beerdaard. Veenwoude wint met 4-1 in de beker van WWS. Een bekerpool verder is het 4-5 geworden tussen VCR en MKV 29. Dus die mogen door naar de volgende ronde. Heeg wint met 3-1 thuis tegen Bakhuizen. En dan heb ik nog drie oefenwedstrijden voor je van afgelopen donderdag. FC Harlingen verliest helaas met 0-4 van de Gorredijk. Assen, FC Assen wint met 5-3 thuis van ONR. En tenslotte heb ik hier Tollebeek. Die halen uit in de oefenwedstrijd met een 7-0. Doen ze tegen Espel. En dan schakelen we een dagje door. Komen we terecht op de vrijdag. Ook weer bekervoetbal. Twee wedstrijden. Sint-Anne met 4-2 gewonnen van Wiekelshalm. Die had ik al gemeld volgens mij. En tenslotte heb ik hier Old Forward. Die winnen in de beker met 8-1 van BEW. Nou, en met die voetbaluitslagen zijn we aangekomen bij zaterdag. Daar gaan we morgen strakjes eventjes verder over praten. Zal waarschijnlijk het volgende uur worden. Dus we verlaten het voetbal voor dit moment weer eventjes. Bij de herenhoofdklasse zitten we in de pauze voor de finale. Maar bij de dameshoofdklasse wordt nog volop doorgekaatst. Dus we gaan weer luisteren naar Henk Hempenius met zijn update daarover. Henk.
1: Ja, dat is het. De strijd om het redderprijs op neer. Dan neemt het Perdue van Iris Veldman, Noma Shani Tsadi dus en Rick Stavinia. Neem maar langzamerhand meer afstand van Perdue van Britt Joustra, Elske van Straten en Anne Dioke Dijkstra. Want het weer traaien hier en size 2. En dan is de Rikste die de bal goed wit te eruit zien. Zij hebben wit de boppen te vinden. En daarmee is het dus al 4 miljoen worden in hun voordeel. Ja, en op de andere kant, daar zien we dus een prachtige finale. Tussen de partijen van Louise Krol en Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Zijn partij van Gerbrecht Koster, Mai Noël Hiddingen en Margriete Bakker. Want dat weer spul en gelijk en wat size 2 nou. En dan is het de partij van Louise. Zij pakken als eerste het redde bordje hier in. Huizen. Komen dus op Traum en 12 voor. Dan is de Noël Hiddinga, 16 ondertussen weer klaar om de bal achter richting het perk te sturen. Komt die bal achterin bij Jeanette Winia. Die heeft hem fantastisch uit. Ja, daar kan Margriete Bakker zich ook nooit bij komen. Die bal die shit uit de wand waar hij gaat de voet de rechterhoek in. Vanuit het perk waar hij bezoekt. Een prachtige bobbelslag van Jeanette Winia. En daarmee pakt zij de skinner 2 ik alweer in de volgende eerste. Een Traum 12 voor en een skinner 12. Het is Noël Elske van Straten ondertussen weer die voorin, de bal voorin brengt bij en dat gaat maar krijgt goed bij Britte Joustra. Hij gaat hard door de vingers in. Dat komt wel een twaalf keer. Dat is een verschil wat groter. 4 meer in het voordeel van Perdue Riesel Veldman. Noël Hiddinga de bal voorin bij Jeske Terpstra. Die stapt weer een keer heerlijk zien die bal aan. En dan giet die bal een heel lang over de boppen heen. De bal is op schouderhoogte van Jeske. En dan giet die bal een heel lang voet. Daarmee pakt zij dus de schinnen 4. Draai met 12 voor en nou de schinnen 4. En dan is het Aasten Gerberg Koster de diepte opslag. De van beste opslag wat hij nu neemt van Noël. Om natuurlijk die ontsluiting te behouden in die strijd. Maar het bedoel van Louise Krol. En iets die ondertussen daarnaast is onderwijs naar de opslaglijn. Brengt de bal achterin bij Elke van Straten. En dan is het Senne die er heel goed bij is. En dat hoort net over. Maar ze keert de bal voor de keers. En dat is het belangrijkste. En daarmee pakt ze 2 punten. We hebben om 4 om 1 voor.

Voor het fout water. Dan was de Jeanette Winia die de bal heug uitslaat. En oeh, dat misleidt het natuurlijk. Dan ik kreeg ja, Mariette Bagger die de bal retourneert. En die bal die knikt krek over de kweel in de hinnen. En daarmee komt door die kweer toeslag van Mariette. Komt het proef van Louise Krol op een skinner size. Ja, hij knikt krek over de kweel in de hinnen. Dus de bal die kwam helemaal schitterend waaien. Dus wat dat betreft dan is het natuurlijk altijd lastig om zijn bal in ingedeeld te lezen. Ja, nou is de Senica die pakt hem naar maar de rood aan. En stuurt hem naar links. Laat zijn keerts deel op een meter. Nee, ze behoort natuurlijk de keerts. En daarmee pakt ze de Vjouwen. We hebben om Vjouwen gelikt hebben. En Vjouwen hier alles in het voordeel van Peru van Iris Veldman. Het is ondertussen Jeske op Nij. En is de Noël Heringen die de bal onderschept in het tussenspel. Skinner size van Peru van Louise Krol. Een keerts op een meter. Size aan uit de Valling. Dat betekent daar even die van afslag. Die afslagbal neem ik natuurlijk. Zijn we mooi. Iris Veldman stiet ondertussen ik kleer. Vjouwen om hiervoor. Vjouwen gelikt. Nou, on de Telegraaf. Komt de bal achterin bij Elske van Straten. Ja, die rekent hem net lekker. En dan zou het Senny Tsardi. Die bal is van mij. En dan kent Elske de krek net bij. En dan is het Senny Tsardi retour tot in het perk. En daarmee pakt zij dus de sociale voorsprong weer. Van hun partoe. En liet je zo als eerste opwaaien. Dus te gaan naar dat vierde bordje. Hier in Huizum in die strijd om de treinprijs op neer. De finale is Sofie nog net. Daar is het Traian Matois. En misschien een Sois. En is het Louise Krol. Ze stuurt Jeska en natuurlijk Jeanette Boyden horen. Draai met wel voor. Misschien een size en een keert. Ja, zal ik het zo maximaal een meter of size uit de voorlinie maar. Is het Louise die het nou aankomt, maar die jongen en brengt de bal. Het perk dat die bal is te plat. Heel vissen te plat, die beduidt voor het perk. Daarmee worden dus de Traimatoa en Soistoa. Door die voorslag van Louise alles wel in hun voordeel. En dan is het op de voorkant Iris Veldman. Zij maar op Nijdoorslag verzwaggen. Zijn er op, zowat op de middelingen. En natuurlijk op de Bob Rikste. Ja, zien wat er gebeurt. Dan komt de doorslagbal van Iris Veldman voorin bij Anne Dioke Dijkstra. Ja, die zei van dankjewel Iris. Die bal vind ik te mooi. Giet de bal een heel lang goede bovenin van Anne Dioke. En dat betekent dus Soiglik der onder Telegraaf. Ken het proef van Britten Jouster dan de ontsluiting herpakken. We zullen daar nou wat zien, maar nu is het op de andere kant is het ja, Jeska die flint naar de hoeken daar, maar ja, de bal gaat uiteindelijk kweer. En dat is ook een kweerslag van het perk Noël en natuurlijk Margriet. Wint het verschil al verder en verderop is het het partoe van Louise Krol, wat op een 4-12 voorsprong komt er terug weerslag van het perk Noël en Marguerite. En dan is het op oorkant dus 4-12. En Sorgelijk keert de spanning dan nog wat weer om. We zullen het oude zien, maar het is Iris Veldman. Is onderwijs naar die opslaglijnen, brengt de bal voorin. Oh, die bal, ja, die valt er precies tussenin. Aan Djoeke, die springt naar de bal. En Elske kent hem dan net mee verwerken. Zitbal van Iris Veldman, Leverter. De 4-12 voorsprong op voor Iris Veldman. Riksvinia, Senny Tsardi, Sint-Brit Joustra. Natuurlijk. Mooi aan het Dijkstra en Elske van Straten.

0: De AA-team was dat van Wiebe van Dijk. En de kleinschijf is dat van deze week hier bij Omroep Zilt. Leuk dat je luistert. We gaan terug naar het kaatsen bij Henk Hempenius.
1: Ja, dit is de finale. Daar is het ploeg van Gerber Koster, Margriet Bakker en Noël Hiddinga. Ze jou het nog net op, want ze komen uiteindelijk op de social. Een prachtige bobbelslag van het perk natuurlijk op naaien van Margriet en Noël. En daarmee komen ze op social. Fjouwer om het wel achter, maar wat zou jou voor? En een keertje ja, op een meter of Fjouwer vaart de middellijn. En dan is het Gerber Koster die thuis in die opslag verzwaar is. Pakken zij dat belangrijke zoon de eerste. We zullen het houden, zien, maar het is Gerber Koster die de bal naar het perk thuis stuurt. Dat doet ze net goed. Die bal die knikt naar boeten. En dat kan in deze fase van de wedstrijd net laaien. 3 boetenslag van Gerbrig. Ja, je moet eigenlijk zien dat je wat dichter en dichterbij komen. Ja, nou is Fjouwer om het waar en zorgelijk worden. Hetske van Straten, die de bal naar het perk stuurt. Dat gaat net goed. Die bal gaat boeten. En daarmee komt het bedoel van ja, Iris Veldman op de Soijs 12 voorsprong hier in Huizen. Door die boetenslag van Elske. Ja, en de wie krijgt Riks Winia die de bal vliegend wist te zien op de 12-2. En daarmee komen zij dus op de Fjouwer. Boetenslag van Elske is wedstrijdpunt. 4 om hier en 6-2 in het voordeel van Peru van Iris Veldman. Noël Hiddinga die de bal voorin stuurt. Die bal die stuit op een blokje en die bal die stuit het weer om. En dat betekent dus dat die keers een hele meter uiteindelijk Lietzer worden geert is. En dat betekent dus Ruidi van opslag. En hij staat een Louise Krol die op die Fjouwer om het 12 voorsprong. En die zorgelijkaars en die keers van meter of 3 van de middeling naar opslaan. Maar Iris Veldman het ongeveer zijnzelfde keers komt er vol achterin bij Elske van Straten. En dan is het Sene Itza die de bal weet te keren voor de keers. Daarmee wint het bedoel van Iris Veldman met Riks de Winia en Sene Itza die zij winnen de tredde prijs. Sene Itza die dus in deze partij vervangster van Jello Koopmans. Dus, en dat betekent dus dat die de mooie Citroën met de tredde prijs van Trogge. En dat is dus in een prijs die daar nu te rijk wordt. Ja. De kraas mooi nemen ze dat maar we nog even afwachten. Want ja, hier is het Margriete Bakker die de bal in het voorperk krijgt. En die werd er voor hier mooi. Die bal gaat een heel lijn over de boppen heen. En daarmee gaat hij keert de spanning. Ik heb erom door die bobbenslag van Margriet. Het wordt Fjouwer om het draaien. Nog steeds in het voordeel van Louise Krol. Jeske Terpstra, Jeanette Winia. Simpertoe het is nou van Gerber Koster. Margriet Bakker, Joeders vervangster van Riks Blanke. En samen met Noël Hiddinga. Nog een eerst achter. Fjouwer om het draaien. In het voordeel van Perdoe van Louise Krol. Jerien Huizem.
0: En daarmee gaan we dan luisteren naar een plaatje van Gino Vanelli. Intussen een nieuwe techniek is aangeschoven. Chris, welkom. Leo, even de sanitaire stop maken. En Chris is er alvast. Gino Vanelli maakte verschillende prachtige plaatjes. En deze die stond, even kijken, wat was het? 1985 stond hij op de hoogste positie. Was de plaats 6 in de top 40. Kwam binnen op 21 december 1985. En heet Hurts to be in love.

0: Daarmee vervolgen we dan eventjes de eindstanden van de bekerwedstrijden. Van deze week zijn we aangekomen bij gisteren zaterdag. Marm verliest met 0-6 tegen de Leeuwarden Zwaluwen. FVC speelt 2-2 gelijk tegen Broekster Boys. Nijland speelt 4-4 gelijk tegen Top 63. Drong Rijp verliest met 1-3 thuis tegen Lions 66. En Oude Siel haalt uit tegen CVO met 5-0. Blauw-Wit 34 wint met 5-0 van de Zeerobben. SC Franeker wint met, verliest met 1-5 van IVC. AVC wint met 2-0 van Deinem en Minnesga maakt 5 doelpunten tegen SSS 68. Die scoorde 0 keer, dus daarmee is de einduitslag daar uiteraard 5-0 geworden. DTD maakt ook 5 doelpunten tegen 3 van Blaja, dus 5-3 daar DTD door. En tenslotte, ik hoop dat ik de selectie goed gemaakt heb van alle uitslagen die er in mijn telefoon stonden, kwam ik nog tegen SC Bellicum. Die winnen met 5-1 en dat doen ze tegen Arem. En daarmee, Leo en Chris, gaan wij Booker T weer parkeren, denk ik. En terug naar de actualiteit van dit moment. Terug naar Leeuwarden. Jan Bakker heeft zich nog niet gemeld met zijn finale van de herenhoofdklasse. Maar Henk is paraat bij de dames. Henk, aan jou.
1: Kijk, die update, Jan, die ben ik dan net los. De heer Den Haaklasse, die ben al aan het inslaan, Hans. Dus wat dat betreft dan.
0: Okay.
1: Ben die staan op punten van BN en zodra die los binnen, dan meldt Jan zich wel. Ja, ik zie nou in ieder keer een hele mooie finale. Het wief jou om het waar. In het voordeel van Peru van Louise Krol, Jeska Terster, Jeanette Winia. Jeanette Peru van Gerbrecht Koster, Margriete Bakker en Noël Hiddinga. En dan wordt het zorgelijk. En dan zou het Margriet, dankjewel. Rammelt de bal door de boppen heen. Betekent voor jou om het draaien. Dan een boendeslag van Louise. Een kweerslag van Jeanette. Betekent geen of jou, wat bedoel van Gerbrecht Koster, dan wil het pakken ze ik, dus geen saus. Terwijl het goede werk van Margriet, zij weet de bal voor de keerste te keren en daarmee pakken ze dus de geen saus. En dan is het dan wel Hiddinga die de bal achterin krijgt. Daar is Jeska min of meer onder troog en dan kan ze hem net goed genoeg retourneren. Daar is Gerbrecht er heel goed bij. Ze pakt de 12 puntjes waarom in dit eerst. Ja, zat ik al saus, het wief jou allemaal draaien, geen saus. En dan mooi Noël Hiddinga de bal opslaan. Levert fantastisch werk, een prachtige zitbal van Noël. En dat betekent de fjouwer eerst gelijk onder de Telegraaf. Maar ja, dan het njogende eerst. Het bobbelslag van Jeanette, bobbelslag van Jeska, bobbelslag van Jeska de Raatron. Betekent het geen saus voor het ploeg van Louise Krol. En nou saus te water, dat Gerbrecht de bal verkeerd werd een keer. Louise Krol die stuurt de bal naar het voorperk daar. Ja, en Margriete Bakker die luidt er voort maar een keerts van. En dat betekent een keerts in het tussenspel. Betekent wel even ruil van opslag. En hij staat nog Gerbrecht Koster om misschien wel dichter erbij te komen in dit eerst. Een fjouwer om het waar achterstand dus voor te werken. En fjouwer is Melieke Hinger te noemen. Maar ja, die zoist waar achterstand. Dan kunnen we wel even het traaiboppen slagen. En dat betekent dus dat toch weer alle hens aan dek is. Wat bedoel van de Gerbrecht Koster. Zij keert, krijgt de bal verkeerd. Dat betekent zoist waar. Nou, dus die keert die het op een meter of waar achter de middellijn loopt. Gerbrecht zo mooi zelf de opslag verzwaar. Jeska voorin, Jeanette achterin. Fjouwer is Melieke. En die zoist waar achterstand. Dus zien wat Gerbrecht komt mooi haar oor in. Het is Margriet bij haar op de boppen, komt de bal achterin bij Jeanette Winia. Ja, die kan er net echt lekker zien onder in. En dan is het Noël Hiddinga. Die kan er maar even bij zitten. En dan op haar gemak keert zij de bal voor de keerts. En dus zoals jouwer. Ja, keert de spanning in dit eerste, in het nieuw van de eerste van die finale hier bij de vrouwelijke schaakklasse in Huizen. Ik werd terug in de partij. Is het Margriet natuurlijk bij Gerbrecht op de boppen. En Noël terughutte van de opslaglinie zo wat. Dus die trekt er met ik of wat rijden achter de middellinie. Jeska en Jeanette stappen langzamerhand. Ik werd te plak. En dan kan dan Gerbrecht Aasten en mooi haar tarreding om die bal op mij richting dat perk te sturen. Fjouwer is Melieke en een saus fjouwer. Zie wat de Gerbrecht nodig want Jit komt mooi haar oor in. Brengt de bal achterin bij Jeanette Winia. Ja, die is te mooi. Die kan twee stappen doen. En dan gaat die bal een heel lijn over de boppen heen. En zo komt het proef van Louise Krol als eerste op de vier weersten. Ze komen op een 4-1 fjouwer voorsprong hier in Huizen.
0: En daarbij is het tijd geworden voor een prachtig praatje van Wiegels Wiekelmachine. We gaan het hebben over vrijheid.

0: Het wordt spannender en spannender bij de Huzemer Cup dag. We gaan eerst kijken bij Henk, want die zit met een aanstaande beslissing.
1: Ja, dat klopt. Het bedoel van Louise Krol. Zij staan op een 4-woon Fjouwer voorsprong terugkrijgt op Fjouwer eerste week. En de Fjouwer zou het bobbelslag van Jeanette Winja betekent de 4-woon Fjouwer. Dan boetenslag van Noël. Magriet retour tot die passeerde keers. Dat betekent 2 gelijk. En dan is het terug een bobbelslag van Magriet. Is het Fjouwer gelijk geworden. En dan is Jeanette Winja die de bal weer heug op achterin brengt. En dan krijgt die bal nog een stuit. Ja, die bal krijgt een stuit, maar... Ik en Jeanette, die stuit het zo raar dat ze Jeanette hem in ieder geval net te retourneren kan. En dat betekent dus dat er een eerste keer komt te lezen. En dan staat er een Louise Krol, die toogslag verzwart je mooi. En zij staan dus op 4-1 Fjouwer en Fjouwer gelijk. En dan kan ik ondertussen melden dat Jan Bakker de finale is ik los in bedij.
2: Ja, en de eerste hing ik onder de telegraaf, Henk. Het is mijn verschieten dat ik minstens met Sisse Steenstra die vandaag zijn keer eerst pakken. Sint op toer nummer 8. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong, Jan Banstra. Geen idee wat je van verwachting maakt. Weer los, get hut. Ik kan alleen nog vertellen dat de hele finale krijg dat ik vergeten heb te zien. En eigenlijk heb ik dat vergeten. Ik heb gewoon net Sjoerd, net goed genoeg Sjoerd. Maar dat er een gele kaart weer van Rick Minnesma, Junter of Johnny Bersma. En ja, dat is gewoon even een mooi te nemen. Ik zou wel dat de sfeer, ja, die weer gremietig hier en daar, vooral verbaal. En ik denk dat daar de gele kaart om te danken is van Rick Minnesma. Dus nogmaals, een eerste ging het om de telegraaf wat patoer noemen te rijden. Menno van Zwieten en Rick Minnesma uit Jesse Steenstra in deze finale van de Huzemer Keertsdagen.
1: Ja, 4-1 Fjouwer en Fjouwer gelijk om de telegraaf 2 keersen in het tussenspel. En dan is het Noël Hiddinga die de eerste keer op slaan mooi. Die loopt op een meter of draaien achter de bemiddeling. En dan is het het perken wat te plakken stapt. Jeska voorin natuurlijk net achterin. 4-1 Fjouwer en Fjouwer wie pakt de eerste van deze 2 keersen hier in Huzem. Wat Noël Hiddinga dwangt. Zij zwaart nog even de verminste opslag voor haar patoer. Gerbrecht ter hoogte van de keerts en dan is het Noël die de bal voorin stuurt bij Jeske Terpstra. Ja, die bal die komt eigenlijk amper om Jeske Taarde en die kent die bal ik net goed genoeg. Verwerk je dat Jeske kent de keerts net voorbij en dat betekent dus dat het patoer van Gerbrecht Koster als eerste op de zo als Fjouwer de voorsprong komt in deze finale hier bij die vrouwen haaklossen. En Gerber stuurt beide maten in dit geval naar voren. Margriet moedigt Noël nog even een keer om. Want ja, zij willen natuurlijk op boy nooit die 4 wezen. Maar ja, die keert een medico zoiets zo'n uit de valine. Maar Gerber Koster is onderwijs. Ze stuurt de bal no not perkte wat tussenin. En dan is het Jeanette Winja. Wat doet die bal? Die bal die gaat kweer. Ja, en zo is die finale dus nog net spelen hier in Huzem. Tussen de patoeren van Gerber Koster. En bedoel van Louise Krol, een kweerslag van Jeanette Winja levert dus de 4 wezen gelijk op. We gaan op Wijnoy, het laatste bordje in de finale bij de vrouwen haaklossen. Jan.
2: Ja, daar 4 wezen gelijk. Zouden liggen dat hier net. Het is eerst kinder Fjouwer. Of het kinder eerst en kinder Fjouwer. In het voordeel van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Zijn Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Die man hebben net een punt gekregen. Jesse Steenstra brengt nu de bal bij Sjoerd de Jong. En die heeft nu een bal boven. Nee, het is Rick Minnesma die bal bij kant in slaat. En is het op naar Sjoerd de Jong die de bal in de trektaksituatie werd nou Rick Minnesma gestuurd. En wat geeft die bal? Die bal die gaat kweeën. Van Rick Minnesma van de boven. Helemaal kweeën. Helemaal op een lege kant. Zie maar wat alle spelers die zien op deze kant van het veld. En Rick die schort hem onder de oren hoek het daar met de 4. En die bal gaat kweeën. Het betekent dat er toch een 12-20 graaf komt van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra, Henk.
1: Ja, Skinnetwa, bobbelslag van Jeanette Winja op die 4 wezen gelijk. Ja, dat kan natuurlijk aan beide kanten niks meer laaien. We zijn bezig met het laatste, het 11e in die finale hier in Huzem. Prachtige partij uiteindelijk, want het bedoel van Gerber Koster zet dus de achtervolging in. Komt dan langs Siede dus op die 4 wezen gelijk. En dan worden de volgende beide bordjes gelijkmatig verdeeld. En zij hebben dus 4 wezen gelijk. En nou die Skinnetwa dus aan de telegraaf hing. Keert ze op een meter achter de middellijn. En dat betekent daar Noël Hiddinga die de verminste opslag even voor haar rekening nemen mooi. Maar ik zie bij die hing het er zo is, Jan.
2: Ja, het is Steenstra slaat op en ik kan die bal die uit het perk waar komt zelf retourneren tot in het perk. In het tussenspel pakt hij de punten dus. En daarmee de Sois 200 telegraaf van het patroon van Menno voor Zwieten.
1: Ja, Jeske Terpstra die stapt heerlijk in die bal. Die krijgt hem, die bereikt de bal vliegend. Giet weer een hele lijn over de boppen heen. En dat betekent dus dat zij op een Skinnerfjouwer komen. 4 wezen gelijk en een Skinnerfjouwer. En dan steen zij even aan de goede kant van de score op dit moment. Noël Hiddinga, mooi uit die opslag op een eigen zwarje. Maar ja, die Sois Jan pakt om maar even.
2: Ja, Jorrit die slaat op, die midden wat opstaat de meesten en die brengt die bal nou bij Chesse. Nee, Rick die liet die bal gaan, van Chesse komt een stuit op en En die bal die kan het net doen. Dat betekent 6-4.
1: Ja, en zie ik ondertussen dat Gerbrecht de bal erg goed afslaat. En dan kan Jesker, die kan hem nou nog dat ik het perk uit te krijgen. Komt er een keers, dan meet ik of zo uit de voorlinie te lezen. En we hebben twee keersen lezen. Een meter achter de middellijn en een meter of zo uit de voorlinie. Maar dat betekent dat we rijden van afslag. Giet de formatie van Louise, giet naar de stuit. Zij steen misschien of jou voor in dat laatste eerst. Vier wezenlijk aan de Telegraaf, Jan.
2: Ja, het zesde steentje krijgt de bal achterin. En dan zeggen we dat in het tussenspel de bal retourneert wordt. En dan is het Rick Minnesma die hem in de vlecht toch die bal weer pakken kan. En die bal vanuit de heup shit over de boven heen. En daarmee komt hier het eerste spel onder de Telegraaf te hangen van Menno Versweeten, Rick Minnesma en het zesde steentje.
1: Jeanette Winia die brengt de bal heug op achterin bij Noël Hiddinga. Die had hem goed uit. Maar Jeanette Winia stiet op een goede plak op het goede moment. Keert de bal voor de keers. En daarmee komen zij dus op wedstrijdpunt hier in Huizen. Vier wedstrijd. Skinner Sois. En dan is het even Ulisse van wat zij Dwangi en Louise stuurt. Denk ik bij de maten. Nee, ze neemt de Jeske mooi naar de boppen. En dat betekent dus alleen als Jeanette Winia terug van de keers. Magriet die moedigt natuurlijk Noël nog even om. Want ja, je bent er heel dichtbij. Je steekt wel eens Skinner Sois achter. Maar de partij is nog net niet. Keert ze een meter of zo uit de valine. Louise Krol stuurt de bal nou naar het perk. Daarvoor in bij Margriet Bakker. Daar kan Jeska het zien aanstappen. Oh, die houdt Noël nog een kans. Oh, dan is het retourwerk tot in het perk van Jeska Terpstra. En dat betekent dus dat de formatie van Louise Krol, Jeanette Winia, Jeska Terpstra. Zij pakken de overwinning door de retourslag tot in het perk van Jeska. En pakken zij dus de winst. De eerste prijs dus naar het toe van Louise Krol. Jeska Terpstra, Jeanette Winia, de tweede prijs. Nou, Gerbrecht Koster, Margriet Bakker en Noël Hiddinga. En een tweede prijs is er natuurlijk voor de proef van Iris Veldman, Rikst Winia en Senne Itzadi. Ik ga naast even zien dat ik even hier bij de microfoon krijg. En dan kunnen we snel even schakelen. Mooi aan.
2: Ja, ik zie dat het is steeds de eerste bal in het naaien eerst om nooit een spul te pakken kreeg hier de eerste beste bal boven slaat. Dat betekent dat het een skinner spul is en skinner 2 de laatste keer. Dus wat mij betreft kunnen we wel even naar de studio of wat dan ook. En dan geven we dan nog een interview of hier weer heen. Dank u wel.

0: Dat was Lost Frequencies featuring Mathieu Cos met Don't Leave Me Now. We gaan vlak voor het nieuws nog eventjes een keertje kijken bij het kaatsen. En Jan Bakker zit paraat. Jan.
1: Ja, ik vertelde je wat mij nog verschiet. Nee, Maarten, Rick Minders met Jesse Steenstra bij Skinspeel voorkomen. Maar dan is het toch op de Fjouw gelijk dat Sjoerd de Jong de bal boven slaat en daarmee hun saus aan de Telegraaf krijgt. Dus dat betekent dat het Skinspeel is voor Menno van Swieten en Maarten. Maar dat Jorrit, Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Manstra toch de saus Fjouw aan de Telegraaf krijgen. Dus ik praat hier nooit in nieuwsberichten wat we bij.
0: Helemaal goed, horen we dat. We weten dat Henk en Penius intussen bezig is om een interviewtje te regelen met een van de dames. Dat bewaren we denk ik voor na het nieuws. Er wordt geknikt aan de andere kant van de studio, dus dat schat ik goed in. Betekent dat we nog tijd hebben voor een klein muziekje, denk ik, Leo, van Alicia Keys. If I Ain't Got You.

0: Nou, het is jammer van het plaatje, maar we moeten er een eind aan gaan breien voor dit derde uur van de Ziltemiddag. We hebben nog te goed na het journaal het vervolg van de finale bij Jan Bakker. En natuurlijk nog het interview van Henk Hempenius met een van de dames. Dat gaan we meteen na het nieuws doen. Eerst eventjes het nieuws en de reclame. Tot zo.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasuku toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Nieuws, sport en muziek.
1: Zeeltemiddag.
5: Hans Krabbendam.
1: Omroep Zeeland.
0: Vrienden en vriendinnen van de Ziltemiddag, welkom terug bij het inmiddels alweer vierde uur van deze zondagmiddag. We hebben hier een wisseling van de wacht. Leo Boeters die is onderweg gegaan naar Cambuur, heeft die seizoenkaart en Chris Wijbega vervangt hem. Welkom Chris en bedankt Leo. Terug naar de actualiteit. Dat betekent dat we gaan kijken bij Henk Hempenius. Die heeft iemand bij de microfoon gevonden na de wedstrijd bij de dames hoofdklasse. En dat is, als ik goed geïnformeerd ben, Henk Jeanette Winia geworden.
9: Ja, dat klopt. Jeanette zit vlakbij mij. Gefeliciteerd als eerste, Jeanette.
10: Ja, bedankt. Lekker heen.
9: Ja, want weet je dat er even hoor, die eerste omloop, 4:12 voor. En dan wordt het toch nog spannend, hè?
10: Ja, vier het waar voor. En dan maakten we eigenlijk een paar fouten met hun weer in de wedstrijd te komen. En eigenlijk wat ik het hele IRLC is voor de PC, nooit de PC. We moeten meer killen. En als we dat op vier om het waar doggen, dan is het vier om het waar, dan is het clear. En dat hield ik voor de finale. En dat is soms die liefste dingetjes. Maar al met al, we hebben woon, dus ik heb niks te zeuren.
9: Nee, want uiteindelijk van als alles het seizoen even beslist had, tot nood al op vrije formaties. Vier worden meeste vrije formatieoverwinningen geboekt, hè, mocht je draaien.
10: Ja, daar ben ik wel trots op, moet ik eerlijk bekennen. Al helemaal eigenlijk de PC weer een enorme domper. Ik heb er nog steeds les van. Ik denk alle treien wel. En dat je dan toch hoe weer winnen, denk ik wel, petje af.
9: Ja, want als je verliest natuurlijk zo'n eerste omloop of zo'n PC, dan maak je er wel de volgende vrije formatie best in. En, hoe laat je meer hemzelf dan weer op, als je net?
10: Ja, ik denk gewoon even rust. Ik ben helemaal even lekker rond volleybal west, net met Keertsen bezig west. En toch wel weer even traind deze weken. En dan, ik hier ik wel weer zin in. Maar ik hier het les al achter vrij formatieoverwinningen inleveren voor Waanzie. Maar kleer je kan ik helemaal net in je winnen en Waanzie ik net dus saai stik weer.
9: Nee, dat snap ik natuurlijk heel goed. Het is een hoopprijs natuurlijk, die wil je ten alle tijden winnen. Ja, en dan die finale in de formatie van Gerbrecht Koster. Je liet je eigenlijk vrij makkelijk, kom je op die 4-12 voorsprong. En als je kijkt was toen zoist, dan is samen met 4 eerst nog.
10: Exact hetzelfde verhaal als de eerste omloop. 2-0 voor, we lieten ze weer terugkomen. 4-0 voor, lieten ze weer terugkomen. Mooi eigenlijk 4-4 voor, mooi gewoon net gebeuren. En dat is eigenlijk typerend voor dit seizoen. Jammer, zonde.
9: Ja, want het kost natuurlijk dan een heel soort energie om elke keer maar weer op voorsprong te komen. En uiteindelijk dan ik die overwinning over de streep te halen.
10: Ja, het kost een soort energie. Had je gewoon 2-0 erop bouwen en 4-0 erop bouwen, is er niks aan de hand. Maar dan toch tonen we wel weer enorm volle karakter en dan loeken we weer over de streep. Dus dat is ik wel weer, denk een klasse van u's.
9: Ja, absoluut. Dat een klasse natuurlijk. En zelfs al zo is de 8e vrije formatieoverwinning. Dan wil het eigenlijk wel eigenlijk het sterkste vrije formatiepartour dit seizoen.
10: Ja, op één wedstrijd naai. En wat ik zei, daar baal ik nog enorm van. Maar aan de andere kant, een seizoen is net beslist op één wedstrijd. En ze viel het altijd voor, maar dat is net zo. Wist bij voetbal, je hebt een competitie. En wij zijn dit seizoen in die competitie echt maar stip op één eindig. Dus als het zou hebben, is ik heel tevreden wijzen. Maar het bloot ambitie een klein zwart randje.
9: Ja, dat geloof ik best. Want ik weet ondertussen hoe je hem ongeveer niet meer kan zitten, Jeanette. En dan is er natuurlijk een overwinning. Je wordt in Huizen is hartstikke mooi. Maar het ging uiteindelijk om de wensen te zien in Weidem. Dat slaag het dan net. We hebben nog 12 wedstrijden voor de boeg. Hoe zit je op 13 hoor?
10: Ja, eigenlijk hetzelfde als alle andere wedstrijden. Ik wil nog steeds elke wedstrijd winnen. Dus deze twee ik. Maar ik denk dat het vooral is gewoon lekker keertje, heel blauwen. Dat.
9: Maak het volgende week het extra speciaal, omdat daar de Geanne Dijkstra Buma wedstrijd wordt?
10: Ja, ik lees het. Ik dacht zo. Dat vind ik wel mooi dat ze dat dien heeft. Heel veel respect voor haar en haar ziektebed is natuurlijk verschrikkelijk wedstrijd. Iedereen ik in een keer het wereld wil rekken. En ik denk dat ze net meer dwang hing in dan de wedstrijd en nooit benemen. Dus ik vind het een mooi eerbetoon, ja.
9: Dus allemaal gefeliciteerd met de eerste prijs, Joert. En op naar volgende week, dat is de laatste vrije formatiewedstrijd van het seizoen.
10: Ja, laatste vrije formatiewedstrijd, laatste wedstrijd van het trein. Dus ik denk dat we er nog wat moois van maken met.
9: Dankjewel, Jeanette. Dat is mij weer even de wedstrijd in Woest. Gefeliciteerd. En straks op naar de prijsuitreikingen.
10: Ja, komt goed, dankjewel.
9: Ja, dat wie Jeanette Winia, die stond mij even te wedstrijd. Ik geef me snel op je bij Jan Bakker.
11: Ja, want dat is de moeite wel even. Jarrit Nanninga, Sjoerd de Jonge en Jan Banstra. Die keert ze de finale tegen Man of Sweden, Rick Middelsma, Cesar Steenstra. En dat laatste toer pakt samen de skinnertrui eerst. Dat ging als een raket. Maar dan is het op zich gelijk dat het toer Nanninga toch wat. Waarom dat? De bal die wordt injoemd. Terwijl heel soort mensen, eigenlijk 90% van de meesten die zitten de bal voor zich. Maar de kaartmaster die zou die bal die zit. En dan is het Rick Middelsma natuurlijk. Het al een gele kaart die zien binnenboezen. Die daar net beliet mee is, maar hij hem aardig inhoudt en het ik maar gewurrel lid. Daarmee komt het hier op trein in. Ondertussen is het toch een kweerslag van diezelfde Rick Minnes, maar nou wilde ze dus kunnen twaalf hier, is het ik weer twaalf gelijk. Dus die partij, het is trein in. Dat is voor de Telegraaf natuurlijk wel beter. Dan hij dat hele gutte gast van jou eerst net, maar is het hier trein in geworden en dat is het wat het nou is. Misschien even een muziekje en dan weer hierheen.
0: Ik krijg nu zoveel verschillende input dat ik eventjes niet weet wat we nu gaan doen. Maar ik vermoed met een blik op Chris dat we al naar Henk kunnen.
12: Ja,
0: ja,
12: Henk,
0: precies. Ja. Want die had intussen een tweede vrouw sportster aan de microfoon gevraagd. En ik denk dat dat Gerbrig Koster is, Henk.
9: Nee, geen Gerbrig, maar Noël Hillinga. Als eerste, gefeliciteerd.
13: Dankjewel, dankjewel.
9: Heel dichtbij eigenlijk, Joer, hè?
13: Ja, heel dichtbij. We hebben heel goed geëerst.
9: En je, uiteindelijk kom je met Margriet Bakker, al gediende. Twee hier eigenlijk net op het keertschildje stond. Maar het roen eigenlijk, maar met je trein, fantastisch, hè?
13: Klopt, wij al roen het zien nog even trainen samen. Want Rix die had een volleybalwedstrijd, dus die koe net mooi. Dus hebben Margriet op die het inschakelen op die mooi woed van.
9: En als je ook Joert, je met Frank en Vrij eigenlijk keersen, hè?
13: Ja, klopt. We hebben lekker vrij uitgeëerst, lekker genoten en nou ja, mooi resultaat.
9: Heel mooi resultaat, denk ik. Je komt om 4-2 achter, dan kom je hem heel snel bij. En dan wordt het heel spannend om waar ik aan, hè?
13: Ja, klopt. Dan wordt het heel spannend. Nou ja, het is alleen nog jammer dat we het dan krek net kunnen pakken, maar ja.
9: Nee, maar ja, wat dat betreft denk ik dat je uiteindelijk heel tevreden werd kunnen als machine train met die 12 prijzen. Ondanks dat je natuurlijk altijd de kroon pakken wil, Noël.
13: Zeker, we zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Ze hebben eerst een pakje in over hun. En we zijn zeker heel blij het mooi. Maar je bent zo dichtbij, dus dan wil je nog even een stapje doorheen. En hopen nog die wint. Maar ja, dat lukte net, dus dat is jammer.
9: Volgende week natuurlijk nog in je kans, in je vrije formatiewedstrijd. Ben je dan compleet?
13: Ja, dan ben je wel compleet. Dan is Rix er weer bij.
9: En dan is er in Rix de harde thuisplak natuurlijk. De Gerne Buma Dijkstra partij. Een speciale partij voor volgende week, hè?
13: Ja, ik get het inderdaad dat ze die partij vernamd is naar haar. Dus dat is wel mooi gebaar, vind ik.
9: Dankjewel. Gefeliciteerd met de 12 prijs. En wij zien elkaar sowieso straks naar de prijsuitreiking misschien al. En ons volgende week weer in, Noël.
13: Ja, zeker. Dankjewel.
9: Dankjewel, Noël Hillinga. En we gaan voor terug naar Jan Bakker.
11: Ja, inderdaad. We hebben alleen maar eerst contact, Henk. Het is inderdaad, die partij die is los, draaien hier, zou ik. Maar het is heel voor jou ook gelijk worden. En dat is toch wel wat verrassend. Want ik dacht dat de partij van mij nog een schiet wel in de batsen zoeken. Maar niks is minder weer de partij van... ik ben even van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Die doen toch wel wat vrom. Die komen op de jou ook gelijk. En die krijgen nu een keers die best wel te verwerken is. Die ze best wel voorbij kennen. Een keer van een meter of zien. Ik moest het tegen Utrecht ongeveer. Dat is wat er looit. Dus draai hem hier en jou ook gelijk. En ja, die partij is nog net uit. Menno van Zwieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra. Het zijn Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong, Jan Banstra. Dat kan echt nog alle kanten uit. Al is het wel draai hem hier.
0: Nou, en dat geeft mij de gelegenheid om Henk eventjes te bedanken voor zijn bijdrage van vanmiddag. Zoals het hele seizoen al. En ook vandaag was hij weer paraat. Henk, dankjewel. En wel thuis. En tot de volgende keer. Ik weet niet of je nog meekrijgt, maar dan heb ik dat in ieder geval.
9: Dankjewel, Hans. En tot een volgende keer.
0: Helemaal goed, jongen. Hey, de groetjes. Blijft zo dat we dan dus live overhouden de finale bij de herenhoofdklasse. Bij Jan blijven we uiteraard regelmatig updates ophalen. Ook nog aandacht dit uur natuurlijk zeker niet vergeten voor Frederik Broekstra met het verslag van het vierjeppen van afgelopen week. Met een focus op het NK wat gisteren versprongen is in Vlist. Dat komt dit uur nog voorbij. En natuurlijk ook nog de nodige leuke muziek vanaf nu gestart. Dus zoals u weet door Chris Wijbenga. We gaan luisteren naar Pink featuring Nate Ress. En zij zingen over Just Give Me a Reason.

0: wij zullen zet nooit twee technici bij elkaar in één studio zonder dat ze allebei veel te doen hebben, want ze gaan hele technische gesprekken houden en ik kan het allemaal niet volgen. Snel terug naar het naar Kaats. Lijkt me veel verstandiger. Jan Bakker.
1: Ja, Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Die staan draaien me in en achter. Zien de patroon van Menno voor Zwiet en Rick Minnes met Sisse Steenstra. Ze krijgen 6-4 in de Telegraaf. En dan met Sisse Steenstra opslaan. En die heeft een vliegende zitbal voorin bij Sjoerd de Jong. Met Sjoerd Gleek. En er komt een liedje keertje te lezen. En die wordt verwerken door Sisse Steenstra. Tenminste, dat denken wij dan. Maar is het toch... Jorrit Nanninga daar van orde op staat, die de bal in het zicht krijgt, in het vizier krijgt en die retourneren kan. En wat doet er dan? Wiel ze er alle kansen hier om die bal te verzilveren? Slaat er die bal kweer. En dat betekent dat het net 3 met 12 wordt, maar dat het hier 4 om hier wordt. In het voordeel van Menno van Zwiet, Nessie Maarten. En ondertussen kan ik alweer de skinnen 4 van hetzelfde patoer. De kapjongen wat hangt hier naar die slag en dat, ja, dat blikt nu tussen. Stand die we nou hebben. We zullen op een naai dat de bal die Rick Minnes van voor in de perk krijgt. Een hele lietse stuit krijgt. Krijgt wat Lindsay. Maar dat toch een dikke keers komt te lezen. Dat is het Kavan Koren, denk ik, wat je skierden is. En wij hebben het daarnaast een verder op. Maar dat die wel even een brekker in deze finale.
2: Dit is de Siltemiddag.
3: Word wakker rond een uur of 6. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: Nee, terechte woorden. En wij zijn nergens zonder onze mensen op het veld en aan de krijtlijn. En één daarvan heet Jan Bakker.
1: Ja, maar dat is wederzijds, want zonder techniek kennen wij het net. Want ik ken lampen de lampen in een fitting in de lampen draaien. Dus dat is zonder mijn koor kennen we, maar mijn koor, maar wat dan. En we zullen ook dat het 4 minuten worden is van de partoer van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Chester Steenstra. En ik heb er de skin het waar. De 4 minuten kwam onder de telegraaf, omdat Chester Steenstra alert via een tussenspeelsituatie. En de bal via een trek-trek situatie. Toen we 4 oeren de Bob en Linde jagen. En daar mooi de 4 minuten onder de telegraaf kregen. En daarna weer Rick Minnesma die het rechtstreeks de bal bovenstoeg en de skinner 2 daar mooi aan de telegraaf krijgt. Dat betekent dat het hier toch weer eenzijdig wordt. Wat weer het jammer op Traemien en Cyclic dat die bal van het patroon van Jorrit Nanninga net die wat hij dwaan moest en daarmee het eerste spelen. En ik wil de kans op deze partij, want het gat is nog wel heel groot. Ja, we zien nog inderdaad dat er een boetenslag is. En het is een beetje de cash die het uitgeert. Jammer van deze partij, het is al een beetje saai, wat ik net zei. Zuterig. Het is net een soort meisje. Het is sfeer. Net een hegere sfeer die hier hangt. En dan heeft nog een partij die het op een nij ligt op 4 om hier te eindigen. Hoe vaak hebben we dat seizoen al net gewonnen in de finale partij? Ik zie Maarten Bergsma en Maarten dat het 4 om hier waar in het voordeel van Menno Verswieten is. En nu is het weer 4 om hier. Het zijn Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. En dan wil die bal op een nij opslaan en die gaat naar Rick Minnesma. En die gaat die bal kweeën of die gaat die bal boven. Ja, nee, die bal die gaat hartstikke. Oh, ik zit op een zitline en ik hier telt als boven, maar dat is dus net het geval. De bal die het kweer. Komt er toch weer de 200 telegraaf te hangen van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Het is 4 uur en FJ het waar. Ik weet niet of er muziek is of wat dan ik. We kunnen hier Rick blijven, maar dan moet ik het vol praten. Ik wil even de techniek vragen wat te dwang in. Dat ik inbreken kan als er muziek er is bij Gerrit.
0: Spreken we het zo af, Jan. Wij hebben hier muziek zat, kelders vol. En als je nieuws hebt, dan roep je naar Chris en dan komen we bij je terug. Voor dit moment gaan we naar Bow Wow Wow met Man Mountain.

0: Nou, daar hadden we alleen het intro van Bouw Wauw Wauw, maar toen riep Jan al, vertel.
1: Ja, Wauw Wauw Wauw, zeker, want wie Rick Minnes die de bal krijgt en Wauw Wauw Wauw boven slaat en daarmee de partij op matchpoint krijgt. Zien Maarten, Menno van Swieten en Jesse Steensteren, die feliciteren met hem mooi. Die tik hem weer op de boetenkant van de wand, zat dat Jet bij het keertsen. En daar mooi een compliment overdragen. Om diezelfde Rick Minnes, maar Rick die zit nu bij het blokje van de keers. Die hij verdedigt hier Sil in het tussenspul. De keers zit aan de binnenkant van de middellijn Lloyd. Dus aan de kant van de perk. En we zorgen ik dat Jesse Steensteren ik bij de keers komt te steen. Dat er in het achterveld helemaal niks is bij Menno van Swieten achter. Maar die weet misschien wel rie om deze bal te verzilveren. En dan brengt de bal bij Sjoerd de Jong. En wat doet Sjoerd de Jong? Ja, Sjoerd de Jong die haalt het uit. En die slaat om het zesde steenster heen. En daarmee is de keertje voorbij. En wordt het je tanden weer. Zoals jouw. En denk ik toch dat we hier maar even blauwe maten over. Maar we weten die wauw muziek misschien weer voor uitdraaien. Ik weet het net of dat verstandig is. Maar we zullen ook eens zien wat Simon of Menno van Swieten nou... in gedachten had. Hij ziet dat beide man in het perkje noord hem de kleer versteen. Sjoerd de Jong voorin. En die liet die bal gaan. En die laak het al even. Hij zei, ja, die bal ik het boeten. Vier we meer. En hij zei, gelijk. Dus dat, ja, dat biedt weer alle kansen. Of tenminste, net alle kansen. Dat biedt kans voor de partoe. Voor Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Om misschien toch nog wat om die achterstand te doen. Vier we meer, zei ik gelijk. Menno van Swieten opslag. Tjesse

0: Bij de middellijn en Rick Minnesma die jouwt de bal nog om en een verschieten en die praten eventjes, die moedigen me gewoon nog even om, maar dat is meer formeel natuurlijk, want dat weten ze van me koor ik wel. Men een verschieten is zijn laatste partij hier in Huizen, want hij houdt ermee op. Prachtig seizoen eruit, misschien dat hij het, als hij het wint, dat ik even naar hem daarin om te zien hoe het nog met hem is, naar deze bijzondere weken. Hij brengt de bal achterin en die bal die bloot in de raad zitten. En daarmee is er weer een prijs van Menno van Swieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra, weer een kroos, de Saffolster dit seizoen, de op één na alle jaar, denk ik, dat is wel een mooi zin. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge en Jan Banstra, die binnen tevreden met hun tweede prijs. En dan zal ik even zien dat ik Menno van Swieten even bij de microfoon krijg, want daar wil ik wel even zien maar praten, had dat tenminste net van de geek in. Menno, gelukwenske.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoe is het?
1: Ja, heel best.
0: Waar in je, hè?
1: Ja, zondje.
0: Ja.
1: Normaal.
0: Gaat nooit op, hè, meneer?
1: Nog twee keer, dan gaat het wel op.
0: Maar het smaakt net aan meer, dus.
1: Ja, zeker, hoor.
0: Ja, die twee nog.
1: Ja, zeker. Ja, precies.
0: Nee, hey, hoe is het, Marty? Heb je toch een bewogen weekend, denk ik?
1: Ik zeg het wel een beetje omkom natuurlijk al. Hè. Dus ik kom hier redelijk op voorbereiden. En die weekend daarvoor wint voor mij misschien nog wel lastiger rondom de PC. En dan denk je,
0: dank.
1: Maar, nou ja, shit, dan ren je maar dat besluit in je hol en keer het naast kwijt. En nou,
0: toen wist er al uit?
1: Ja, ja, in juni, juli al zeg maar. He, dus ik heb er vrij lang mee omroep. Denk je wel. En shit, toen kon ik mijn dinosaurus aan lezen. En ja, wat er nou gebeurde, vond ik ook wel prima. Wie de meeste spanning wil voor nou?
0: Ja, dat voelde prima naar de boetenwereld aan, maar daar steekt maar die maten.
1: Ja, dat is het allermoeilijkst. Ja, he, dus daar zeg ik het meest in op. Ja.
0: Heel gong dat. Ben je dan ook echt maten?
1: Ja, ja, ja, absoluut. Ja, dat weer heel warm en heel... ik ben als team en ze begrepen het. En de teleurstelling weer ik, maar de trots ik van wat we bereid hebben, zeg maar. Dus het weer een combinatie van alle mooie emoties.
0: Dus daar ben je eigenlijk wel een beetje genieten van?
1: Ja, ja. Ik heb 150 scenario's betaald met deze net in. Zag ik het net door te dromen, zeg maar. Maar dat typeert hoe de jongens binnen. En ja, dat we echt ja, een drietal als team, met alcohol, warm, betrokken. Ja, dat resulteerde de erg in.
0: Hesse bij wonen, wij komen meestal in bij de winnaars naar de finale. Lokweeske, en ik hoop bij de Arhoudpartij dat ik nog even met die praten kan, want dan wil ik even maar op het seizoen waarom zien.
1: Nou, doen we dat nog
0: en
1: even.
0: En op die carrière.
1: Hou praat.
0: Hey, dankjewel. Met een verschieten Lokweeske, maar in de eerste prijs. Weer een eerste prijs. Wat mij onbelangrijk, waarom naar de studio. Die werd een leuke middag hier in Huizen. Henk de Wier, ik weer. Ik ging naar huis. Bedankt studio en tot gauw.
2: Ja, Jan, ja, bedankt voor je verslag. Het was weer fijn om naar te luisteren. En wel thuis natuurlijk. En graag ook voor jou. Tot de volgende keer. En Jan is al weg. En dat betekent dat wij gaan luisteren naar Davina Michel. Ze zingt het volkslied bij de Grand Prix van Nederland. Maar heeft ook eigen werk natuurlijk. Waaronder deze van Sweet.

0: Een van de beste zangeressen naar mijn smaak die we toch wel hebben in Nederland. Davina Michel was dat met Sweetwater. En onze Frederik Broestra, ook een man met een mooie stem. Die doet verslag van het Vierlieppen zoals jullie weten. En afgelopen weken was er van alles te beleven. Onder andere het Nederlands kampioenschap in Vlist. En dat was gisteren in de Krimpenerwaard, heb ik me laten vertellen. Het woord graag aan Frederik.
1: Mijn eerste Vierliep, vrouw. Ja, wij gingen gisteren het Nederlands kampioenschap in Vlist. Ja, Vlist. Dat loopt in de Krimpenerwaard. En dat loopt ten zuidoosten van Gouda. En het is de eerste vereniging die het net in Utrecht is, maar in Zuid-Holland. Dus ja, dat weet ik wel iets beetje bijzonder daar. Maar gisteren hier de organisatie het poer best van elkaar. Maar het rijnwater, wat gisteren mooi bakken in de hemel waarvoor, dat gingen ze net in de hoorn. Het was zelfs de vrees dat de meesten naar Friesland daar komen om eventueel te trainen, om even te zien waar ze de stokdeel zetten. Maar dat het net ook in koorde training. Om ja, het weer te waar. Het weer wel droog op dat moment dat ze lepen kon. Alleen er weer zoveel waterval. Het zon bij het weer fiesten en fiesten het weer. En als je daarin te lonen komen, ja, dan wordt het gevaarlijk. En dan mooi het net. Maar goed, rein is rein. En ja, dan kun je er net lep worden. Want dan wordt je stok wat leid en dan roet je naar beneden daar. Ja, en dat weer juist ook wel een beetje het geval. Ja? Want er waren zelfs gewoon de. Ja, die kon naar correcte behoren kan komen. En, maar dan ging ik 62 in totaal ging, te wetter. Ja, van de 144 sprong. Ja, dat is wel ietsjes meer. Ja, bijna de helft. Maar ja, dat is eigenlijk te volle. En dat zat er nog, want het waar die je moet leppen. Want wij moesten juist er schoften en schoften wachten. Als we eventueel verder konden. Want het waren van die miserige buitjes. En ja, het kreeg de volle ruimte om terug te gaan. We begonnen wel om 12 uur. En dat ging wel redelijk goed. Maar ja, we zetten op een gegeven moment terug en dan moesten we weer stoppen. En dat is ook net bevorderlijk voor de leppers, want dan steeds weer heel schoon stil, we zijn weer koud. Ja, het was er zelfs om 8 uur pas gebeurd. En er waren geen finale sprongen. Ja, dat is wel een beetje jammer van een NK. Maar goed, kijk dat ik het al zei, ze gingen het hartstikke goed van me koor. Tijdens de rein weer een genoeg te krijgen, de meesten dronken ook een goed bakje koffie. En sommigen die wat later op me jongen, die namen wel even een borreltje. Maar goed, en na de tijd hebben ze er nog een mooi feestje van maken. Ja, en dan even over naar de lepperij. De lepperij, ja, bij de famkes. Ja, daar wie het hieke vogel van mijn naam, die de tredde plak pakte, maar 12 meter 23. En Sanne Hogeboom van Linschoten, die was het tweede, maar 30 meter, 49. En de eerste, ja, dat was wel een verrassing, hè, dat die het won. Eerst een maat van Zerhuizen, Zerhuisterveen, sorry. En die noteerde een afstand van 30-72. Dat zou ik wel verrassend. Want de 12 sterkste leppers van dit seizoen, Nina van Vliet en Janne Galema, gingen een bot echt en bot leest van de onderbrekingen terug het rijwater. En konden daar toch net in een top 3 terug te komen. Wie wel erg jammer. Bij de jongens. Ja, bij de jongens. Daar gaat het hele jaar al. Jorrit Bouwstra. Maar we gaan eerst even naar het tweede plakje. Het tweede plakje ging daar naar Reuter Haastra van het Heidenskip. Hij noteerde daar 16 meter 88. En wat hem maar treden. Mark de Boer, die op het de wedstrijd in het Heidenskip met de NFM heel erg verrast. Dan waren er twaalf, maar 100 meter en 36 centimeter. Maar kijk, ik al zei, het is de Jorrit Bouwstra show dit hier, hè, bij de jongens. En die won het. Ja, 8 meter en 63 centimeter. Ja. En daar weer de twaalf Fries kampioen, Nederlands kampioen. Bij de dames. Ja, daar weer de tweede plakje van Susanne Mulder van Vlist. Een toespringer. 15 meter, 68. Ja, dat is in haar eerste sprong. Jorine Baas van Polsbroekerdam, die was 12, maar 15 meter en 90 centimeter. En dat is in haar laatste sprong. En ze wist ik als laatste die springen mocht. Dus ja, ze gooide daar maar de top 3 nog een beetje trommelkoor. Maar de eerste ging maar een geweldige sprong. Ja, van Hanneke Westert. Ja, die ging net wat de volle lijst van de onderbreking de hele tijd. En die kwam op 16 meter 33 uur. Ja, de kerstverse Fries kampioenen is het Nederlands kampioen geworden. De junioren heb ik het dan hoor. Timo van der Knaap het Sneek, die was treden, maar een zontje meter die aan de zondag. Hij kwam er één keer over het water. En dat was zijn eerste sprong. Daarna gingen we twee keer te water. Maar hij noteerde een zontje aan de zondag en was daar mooi treden. Michel Nap van Linschoten, ja, die noteerde een 18 meter 53. wat er moet worden. En Wessel Schenk, de klassementsleider in Holland bij de junioren van Vlist, ik heb thuiswedstrijd, die won het er mooi 90 meter. En Krexas Timo in zijn eerste sprong, die hoorde twee keer en elke keer te wetten. Ja, en dan hebben wij de senioren. Ja, de senioren, die net een beste wedstrijd. Er waren maar 4 keer over de 20 meter lep. Ja, dat kennen lep is ook niks van het meer naar waar weer. Het winnen vorig jaar, baas van Polsbroekerdam, die maar een 20 meter en 14 centimeter naar de tweede plakje pakte. Frederik Kramer, die in de eerste groep maar springen moest, ja, die noteerde een 20 meter en jongetje en werd daar mooi knap te worden. Maar ja, het hele jaar had er al een, die rent er 4-4 bovenuit. Gerrit Terkstra van Tjom. Ja, dat wie wat ik zei. En wie juist ik zei, moet ik zeggen. Ja, en 21 meter en 22 centimeter waar hij Nederlands kampioen. Ja, en met het Nederlands kampioenschap zit het seizoen van het vierleppen erop. Ja, en dat is aan de ene kant jammer, maar ja, aan de andere kant begrijpelijk. De meeste verenigingen hebben komende weekend nog een keer een clubkampioenschap, maar een allround feestje voor de vrijwilligers in het hele gebeuren. Ja, en dan geven we alweer verder met je voor de voorbereiding van volgend jaar. Want ja, dat moet ik betrokken in. Goed, ik voor deze mensen, ik wens je nog een fijne dag. Eind van de maand, in september, kom ik even rond met wat hechtepunten en wat nijspuntjes. Want er zitten een paar dingetjes aan te komen en die wil ik dan in eind september graag met je delen. Dus het is nog een noffelijke dag en wat eind van september.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Ziltemiddag.

is 4:50 en daarmee gaan we kijken naar het lange termijn weerbericht. Het is morgen onstuimig met een krachtige tot harde zuidwester met uitschieters van 7 à 8 is de windkracht in het Waddengebied. Er is een afwisseling van wolken, zon en onweersbuien. Temperaturen liggen om de 20 à 22 graden. Dinsdag eerst nog een bui, overdag droog met wolken en zon en dan wordt het een graad of 20. Woensdag wisselvallig met wolken, zon en buien en dan wordt het niet warmer dan 19 à 20 graden.

Ed Sheeran was dat met Happier. Tijdens de visserijdagen in Harlingen kwam de Friese folklore weer tot leven op de Voorstraat, waar 11 combinaties deelnamen aan het ringsteken. Tussen de chaisen, de paarden en de klederdracht viel 1 duo extra op. Voor het eerst zagen we een dame de chaise mennen, terwijl de heer de ringen probeerde te steken. Haar verklaring zorgde voor brede glimlachen langs de hekken. Ze zei: "We hebben gewisseld van rol, want ik ben zo blind als een mol." Het leverde een prachtig en luchtig moment op tijdens de verder sfeervolle en drukbezochte middag vol traditie, sportiviteit en galopperende Friese paarden. Dat meldt ons de website harlingenboeit.nl.

Na maar liefst 102 jaar verdwijnt foto Hommema binnenkort uit het straatbeeld van Franeker. In al die jaren heeft de bekende fotozaak een bijzondere verzameling camera's opgebouwd. Camera's die werden geschonken, ingeruild of bewaard en die vaak hun eigen persoonlijke verhaal met zich meedragen. Nu het einde van foto Hommema nadert, krijgt deze verzameling een bijzondere bestemming. Camera's worden verkocht voor een tientje per stuk en de volledige opbrengst gaat naar het goede doel, project Namaste. Foto Hommema hoopt op deze manier zoveel mogelijk mensen blij te maken met een tastbaar stukje geschiedenis van de Franeker fotozaak. Om iedereen een kans te geven geldt een maximum van 1 camera per persoon. De verkoop gaat door zolang de voorraad strekt. Zo krijgen de bijzondere camera's na vele jaren een nieuwe plek en wordt tegelijkertijd een goed doel gesteund. De camera's zijn verkrijgbaar bij Foto Hommema aan de Zilverstraat in Franeker. Ze kosten zoals gezegd een tientje per camera en je mag er maximaal 1 per persoon meenemen. En bovenal geldt natuurlijk, op is op.

0: Pluk Wat organiseert gratis speel- en ontmoetochtenden voor peuters. Voor zowel de kinderen als ouders, verzorgers, opa's en oma's maken ze er een feestje van. Elke ochtend start met een verhaaltje en daarna kan er naar hartelust worden gespeeld. De tuin heeft veel vaste speelmogelijkheden, zoals het speelduin en het blote voetenpad. Elke editie wordt er extra speel- en knutselactiviteiten vormgegeven, passend bij een thema. Er komen dit seizoen nog 3 ochtenden aan, waarvan de eerste op vrijdag 4 september is. Deze hele ochtend staat in het teken van bloemen. Er wordt gestart met een voorleesvoorstelling van de verteltante en daarna kan er worden gespeeld. Staat er een parfummaaktafel klaar en kunnen de kinderen bloemenarmbanden maken en heerlijk bloemetjes plukken. Vrijdag 25 september is het thema stoere zaden. En de laatste ochtend vindt plaats tijdens het jaarlijkse Pluk Wat herfstfeest op zaterdag 3 oktober. Het thema is dan natuurlijk de herfst. Denk daarvoor aan pompoenen, kabouters en herfstige gezelligheid. Elke ochtend start om 9:30. Voor zowel de kinderen als de ouders wordt gezorgd voor koffie, thee, limonade met wat lekkers. En de ochtenden draaien om genieten van de tuin, op ontdekking gaan en elkaar ontmoeten. Vooraf aanmelden is niet per se nodig. Pluk Wat organiseert deze ochtenden binnen het project Kade van CoPro van Connexa. De ochtenden vinden plaats in Pluktuin Wat, Pluktuin in Wijnaldum. En iedereen, Chris, dus jij ook, is welkom.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Ja, luisteraars, het was hem weer, de eindtune. En ook dit laatste muziekje van John Travolta en Olivia Newton-John draait al. De Zilte Middag is weer, bijna aan het eind. Het is bijna 5 uur. Het is een programma dat iedere weekend voor u wordt gemaakt. Vandaag door Leo Boetes, Chris Wijmega, Jan Bakker, Henk Hempenius en Hans Kabbendam. Ook was er weer een bijdrage van onze voetbalcorrespondenten en de redactie van Omroep Zilt. Vanaf 7 uur kun je hier weer volop luisteren naar Brian Notenbomer met zijn programma Brian On Air. En ook morgen is er natuurlijk weer Omroep Zilt op je radio. Voor dit moment bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.
1: Omroep Zilt. Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasuku toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim €13,3 miljard. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

het meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Zo noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal en de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. PRO-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Nepal kampt na de verwoestende overstromingen met grote problemen bij het identificeren van slachtoffers. Van de honderden lichamen zijn er slechts 20 door nabestaanden herkend. Veel slachtoffers zijn ernstig toegetakeld of door water en modder meegesleurd. Ruim 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Amerikaanse militaire leiders waarschuwen minister van Defensie Pete Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Volgens ingewijden vrezen zij dat langdurig inzet de Amerikaanse capaciteit voor andere dreigingen verzwakt. President Trump blijft Iran onder druk zetten om de straat van Hormuz te openen en de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. Een 30-jarige man uit Zinkel heeft zich bij de politie gemeld als bestuurder van de auto die betrokken was bij een dodelijke aanrijding in Os. Een 82-jarige fietser overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder was na het ongeluk doorgereden. Zijn uitgebrande auto werd later teruggevonden bij een voetbalclub in Geffen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Voor Link & Co. Gianna Cinico.
2: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Je hoorde van het album van Coldplay X&I. The Hardest Part uit 2006 kwam tot een 25e plek in de top 40. Andere hits van dat album waren Speed of Sound en Talk. Welkom bij een nieuwe Brian On Air. En wat gaan we doen tot en met de klok van 9 uur hier bij Omroep Zeeland? Straks in de tweede uur in de historische top 3. De grootste hits van 39 jaar geleden. Oftewel 1987. Een goed bouwjaar, want dat is namelijk het bouwjaar van uw presentator. Verder in dat uur ook nog een nieuwe kleinschrijf van een Nederlandse band. En wat hebben we dan dit uur voor je? Ruimte om jouw verzoekjes door te bellen of door te geven via de Facebookpagina. Dat kan via 0518 45 1502 of via Brian On Air Omroep Zeeland op Facebook. Verder de historische feiten van vandaag en natuurlijk een keuzepakket. En in het keuzepakket twee artiesten die de afgelopen tijd zijn overleden. De ene wat recenter dan de ander, maar beide zijn het hele goede zangeressen. Ik heb het over Bonnie Tyler en Dolly Parton. Dit is optie 1.

En dat was Dolly Parton met Jolene en 9to5. Welke liedjes willen we over iets minder dan een half uurtje horen? De muziek van Bonnie Tyler, It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart? Of ga je naar de recent overleden Dolly Parton met Jolene en 9to5? Laat het maar weten via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. Zometeen op de radio muziek van de cast en Bruno Mars. Maar eerst de Boys Town Gang. Dit is Can't Take My Eyes Off You op Zilt. Welkom bij Brian On Air.

Dat was de kast met Mon Zildes in de Skine. Nou, ik ben bang van niet, want komende week wordt het niet heel erg mooi weer. Veel regen, veel kou en allemaal ellende dus. Maar we blijven met z'n allen gewoon positief. En het mooie weer, dat komt er vast wel weer aan. Zometeen de historische feiten op een rijtje van vandaag. Maar eerst Bruno Mars, dit is Just The Way You Are.

negeren de Nederlandse hockeymannen in 1987 hun Europese titel door in de finale van het EK Hockey Engeland te verslaan met 1-1. Hierbij waren de strafballen nodig, waarbij Nederland met 0-3 de sterkste bleek te zijn. En tenslotte presenteert toenmalig president Wim Duisenberg van de Europese Centrale Bank in 2001 de 7 nieuwe eurobiljetten. Per 1 januari 2002 zal de euro het nieuwe betaalmiddel worden in 12 Europese landen. Welke landen dit waren, was makkelijk te onthouden door een ezelsbruggetje. Ding, flof, bips. En verder is het de 76e verjaardag van voormalig tuinman, presentator en schrijver Rob Verlinde. In de 32 jaar dat hij op televisie te zien was, werkte hij mee aan programma's als Eigen Huis en Tuin, De Tuinruimers en Rob's Grote Tuinverbouwing. En cabaretier Frank de Jonge, die wordt vandaag 82 jaar. Hij begon zijn carrière in de cabaretgroep Nederlands Hoop, waarna hij solo verder ging en op de planken stond met tientallen verschillende voorstellingen. Als laatste hebben we ook nog een muzikale jarige en dat is de Duitse zanger Peter Maffay. In Nederland scoorde hij 3 hits waarvan Doe verreweg de grootste hit was. En die platen uit 1971 hoor je vandaag op zijn 77ste verjaardag.

0: Alain Clark, Blow Me Away. En daarvoor de jarige Peter Maffay. En hij werd vandaag 77 jaar. En dan brengt de tijd op 1 minuut over de klok van 7:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. Wie heeft Milan tegen het hoofd geschopt? Dat is de vraag van de familie de Jong. Dit gebeurde tijdens het festival Scots & Scave in Drom Rijp, waarbij Milan tegen zijn hoofd is geschopt. De 21-jarige Milan probeerde op zondag 16 augustus rond 9:10 een ruzie te sussen. Toen hij ertussen kwam, werd hij op een verschrikkelijke manier mishandeld. Hij werd van achteren naar de grond gehaald en daarna werd hij meerdere keren tegen zijn hoofd geschopt. De familie de Jong die heeft een beloning uitgedragen van 2.500 euro voor degene die beelden heeft van het incident op Scots & Scave. Dus weet je meer? Neem contact op met de familie de Jong. Ander nieuws dan, want voetbalvereniging Sint Anne heeft een nieuw team. Bijna 20 voetballers uit heel Noord-Friesland krijgen hier geen voetbaltraining. En wat is geen voetbaltraining? Dat is voetbal voor mensen met een beperking zoals autisme of een andere verstandelijke handicap. Meer daarover vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. En dan is het nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep
0: Zeeland. Het keuzepakket van Brian On Air met deze keer 2 zangeressen die dit jaar ons zijn ontvallen. Optie 1 is Bonnie Tyler met muziek It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. En de tweede in het keuzepakket was Dolly Parton. Ze overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd. En zij had muziek in het lijstje staan van het keuzepakket Jolene en 9 to 5. En dan gaan we eens eventjes stemmen tellen, want dat is weer voorop gedaan deze week. Chris, die was de eerste met een stem, die gaat voor 2. Anneke gaat ook voor optie 2. Storm voor 1. Sjoerd voor 2. Anneke voor 1. Berber voor 2. Nienke voor 2. En Riekes voor optie nummer 1. Dus met 5 tegen 3 stemmen gaan we horen de muziek van Dolly Parton. MUZIEK

Zo overleed deze week op 80-jarige leeftijd Dolly Parton. Je hoorde twee van haar hits in het keuzepakket, Jolene en 905. Bedankt voor het stemmen aan Chris, Anka, Storm, Sjoerd, Anneke, Berber, Nienke en Riekes. Volgende week weer een nieuwe editie van het keuzepakket. Nu nieuwe muziek van een naamgenoot van mij, Bryan Adams. The Ballad of Terry Fox. En daarna het eerste verzoekje van deze avond.

Zoals gezegd, het eerste verzoekje van deze avond, afkomstig van Karin Nieuwdiamond. Holy, holy, hoe die heren bij Omroep Zeeland. Zometeen gaan we eens eventjes vooruitblikken op de historische top 3. Met deze week de hits uit de week 35 van 1987. De top 3, die ga je in het volgende uur horen in de historische top 3. Maar de nummer 7, die hoor je zometeen al voorbij komen. Maar eerst een muzikale jarige, de Amerikaanse zangeres B.B. Rexha, die wordt vandaag 37 jaar. En in de Tents scoorde zij een grote hit met Martin Garrix. En dat liedje heet In the Name of Love. En dat hoor je hier bij Omroep Zeeland.

Je hoorde Vennootschap onder Figma. De kunst met één kopje koffie. En dat was een hit 39 jaar geleden. Dat stond destijds in de top 40. In de top 3, die hoor je straks in het volgende uur in Brian On Air. En voor dit uur heb ik nog een verzoekje liggen. En dat verzoekje, dat komt van niemand minder dan Boukje. Zij wil het horen, de Bob Craig Generation. Music to watch girls by. En die plaat, die hoor je tot het nieuws en de reclame van 8 uur.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerika-meer in plaats van het Ontario-meer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontario-meer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stralen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk en Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Je hoorde de mega-hit van Boyzone uit 1998. 7 weken lang stond hij bovenaan in de top 40. Je hoorde No Matter What. De band van onder andere Ronan Keating en Mikey Graham. Welkom bij het tweede uur van Brian On Air. En wat gaan we in het tweede uur doen van dit programma? Jouw verzoekjes die zijn nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of je kan hem doorgeven, jouw verzoekje, via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zilt. Straks in de historische top 3, de grootste hits van 39 jaar geleden, oftewel 1987. Met muziek van onder andere de Robert Cray Band. En natuurlijk hebben we weer een nieuwe kleinschijf en die gaan we nu bekendmaken. En die kleinschijf komt deze week van de band Berthoff. De band komt singer-songwriter Berthoff Lenting. Afgelopen vrijdag kwam hun album Bluefinger volume 2 uit. Op het album staan 14 nieuwe tracks, waarvan 3 liedjes eerder dit jaar als single werden uitgebracht. Van het album hoor je track nummer 5, Heart Over Mind, komende week extra vaak voorbij komen. Hier op Omroep Zilt, want dat is onze kleinschijf.

0: Gavin de Koa.
1: Chariot op Omroep Zeeland. En daarvoor onze nieuwe kleinschrijf van Bertolf. Heart of a Mind. En die plaat die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Gaan we nu terug naar het Eurovisie Songfestival van 1970. Daarin won Dana namens Ierland met het liedje All Kinds of Everything. En Dana, die wordt vandaag 75 jaar.

Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. De omroep RSA-luisteraars, die kunnen dat nog wel kennen van de begintune van het programma Sportlokaal destijds. En dan een verknipte versie, maar dit was natuurlijk het origineel. En daarvoor de 75-jarige Dana met All Kids of Everything. En nu gaan we even vooruitblikken wat we zo meteen gaan krijgen. Want het was de afgelopen dagen visserijdagen in Harlingen. En dan is Wiebe van Dijk op pad. En dan hoor je regelmatig het liedje Mooie Stad aan de Dat voorbij komen. Dat liedje dat is in een nieuw jasje gewikkeld door Vivaro. En die versie van Vivaro en Wiebe van Dijk hoor je zo meteen. Maar eerst op verzoek een plaatje van niemand minder dan Bouke. Hij vraagt aan de Johnny Howard Band met Winky Dink.

0: Wiebe van Dijk, mooi is dat aan het wat in de remix van Vivaro. Brengt de tijd op 20:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. Sint-Anne-parochie wordt al jaren geteisterd door eendenkroos. Een waterplant die onder de juiste omstandigheden heel hard kan groeien. Vorig jaar december werd de hele Noordvaart nog leeggehaald, maar inmiddels is de groene plaat weer helemaal terug. Plaatselijk belang Sint-Anne-parochie heeft het er maar druk mee. Vrijwilligers hebben vorig jaar enorm hun best gedaan om de vissen te redden. Maar het lijkt allemaal niet goed te gaan al daar in Sint-Anne. Anders nieuws, want wie schopte op het festival Scots een skeef in de rijp Milan tegen zijn hoofd? Dat is de vraag wat de familie de Jong heeft uitstaan. Want de jongen die werd op zondag 16 augustus rond 9:10 mishandeld op een verschrikkelijke en laffe manier. Aldus zijn ouders Erik en Linda de Jong. Milan is van achteren naar de grond gehaald en terwijl hij op de grond lag is hij meerdere keren hard tegen zijn hoofd geschopt. Als dus de ouders. Hierbij raakte hij buiten Westen tot 2 maal toe. En het resultaat een zware hersenschudding. Wie weet meer over die mishandeling en heeft videobeelden? Dat is de vraag van de familie de Jong. En voor de tip en de beelden is er een beloning uitgesteld van 2.500 euro. Meer daarover vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. Gaan we nu verder met de historische top 3 met de grootste hits van 39 jaar geleden. En welke liedjes stonden er destijds in? Op nummer 1 Michael Jackson en Cedar Garrett met I Just Can't Stop Loving You. Op nummer 2 Robert Cray Band, The Right Next Door. En op nummer 3 Madonna, Who's That Girl?
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

Je hoorde de grootste hit van precies 39 jaar geleden. Michael Jackson en Cedar Garrett met I Just Can't Stop Loving You. Op nummer 2 de Robert Cray Band Right Next Door. En op nummer 3 Madonna Who's That Girl. Dat alles in de historische top 3 van 1987. Zometeen op de radio muziek van Wiegviot. Maar eerst nieuwe muziek van Direct. Dit is hun nieuwe single My Friend.

Zilt, Sexy Eyes op Omroep Zilt. Zometeen na 9 een nieuwe aflevering van Black and Blues. En ik heb nog 2 plaatjes voor je klaarstaan. Namelijk Ben Air, 1 minuut. En op verzoek van Rikus Brainbox, dit is Summertime. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week zondag om 7 uur bij een nieuwe Brian on Air.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerika-meer in plaats van het Ontario-meer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontario meer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stalen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen. Onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Welkom, hartelijk welkom en fijn dat je je lokale omroep weer hebt weten te vinden. Een nieuwe aflevering van Black and Blues met nieuwe releases. Van grote gasten, grote artiesten moet ik zeggen. Diegenen die het nog willen worden. Alles daartussenin. Oordeel zelf wat je van iedere's muziek en kwaliteiten vindt. Gaan beginnen in Roemenië. Althans, daar is hij geboren. A.G. Weinberger. En dat klinkt dan weer een klein beetje Duitsstalig. Woonachtig in de States. Hij houdt van blues, jazz en rockgitaar. Speelt ook lapsteel en is ook nog bandleader. Kortom, kan veel sinds 1996. Het album heet Sharing. Real love is hard to find.

Alan Arena, zo heet hij, komt uit New England en heeft 2 top 10 albums weten te scoren in de afgelopen jaren. Nu heeft hij een nieuw album uit, dat heet Cape God. En dat God, Cape God, dat slaat op de studio waar hij altijd opneemt. En Alan Arena, ja, die doet het goed qua stem en qua compositie. Leuk dat hij weer terug is, want hij is ook een aantal jaren, ja, van het toneel verdwenen. Snel door dan in Black and Blues. De bandjes staan allemaal te wachten. Vergeet niet, ze hebben allemaal de airplay nodig, want daardoor krijgen ze optredens. En van die optredens, ja, daar moeten ze het van hebben. BB en The Bullets. Wrong Side of the River heet het album, en daarvan Midnight Rider.

Mother of the Crossroads, zo heet het album van Bridget Purdy. Bridget Purdy stond op het podium met Walter Trout, Sugar Ray Rayford, Dionne Warwick, Dolly Parton en verzorgde zelfs backings bij The Who en Paul Rodgers. Veelzijdig, maar vaak dus als backing zangeres. Dit is haar tweede album en dat klinkt goed, geproduceerd door Dave Asti. En daarvan draaide ik voor jou Sugar Fried Candy. Dan in Black and Blues is het tijd voor een band die we vorige week ook al even hebben gehoord. Uit Duitsland, het Ruhrgebied om precies te zijn. Bring Your Own Beer heette die. Zijn van de blues rock, dus even stevig. Het varieert zo zeg maar. Out of Staal heet het album en daarvan Take It Easy.

Seda Country Cobras noemen ze zichzelf. Hij speelt gitaar en doet ook het drumstel. En zij speelt de bas. Een duo dus. En ze spelen diverse genres graag en feestelijk. Acoustic, rockabilly, dancing, bluegrass. En ook nog de gritty sound of soulful blues. Dat dan volgens hun website. Leuk duo, dat dan weer wel. Het heet Matches

en gasoline. En daar moet je op dit moment, denk ik, super voorzichtig mee zijn. Maar dat zo even terzijde. Gaan we snel door met Christopher Wise en The Tellers. Naptown Blues is het album waar I'm Going Back to Tennessee vanaf komt.

0: Black and Blues Album Review.
1: Fireflies is het derde soloalbum van Danielle Nicole. Vroeger trad ze op samen met haar broertjes, de familie Schniebelen. Maar tegenwoordig dus solo en gaat in Europa heel goed op dit moment. Het album Fireflies, daar staan maar liefst 12 tracks op die de moeite van het beluisteren waard zijn. Maar dat lukt me natuurlijk niet in één programma. Maar nog wel een tweede track van de dame die heel goed bij stem is tegenwoordig. En heel veel vocalen in heel veel registers weet open te trekken. En dat kan ook weer niet iedereen. Nou ja, goed, je moet zelf maar eens een keer luisteren naar bijvoorbeeld The Same Love That Made Me Laugh.

The Small Branch Motel, daar ging deze song van Dustin Arbuckle en The Damnations over. Fight Like the Devil heet het album. Veel mondharmonica en veel uptempo en veel akoestisch werk erbij. Ook wel weer bijzonder. Ik hou wel van die afwisseling in de blues. De volgende man doet bijna alles solo. Hij heeft een stem die klinkt als een klok. En dat past ook wel bij de klankkast die hij zo'n beetje heeft in zijn body, denk ik dan weer. We hebben het over Kevin Bird. Hij heeft een prima nieuwe cd uit op het Gulf Ghost Record label. Dat heet This Trip. En daarvan Around. En ja, je raadt het. Around.

Met mondharmonica, dat vind je wel. En dat is dan ook weer een instrument dat eigenlijk heel goedkoop is. Alhoewel, je hebt voor meerdere toonladders, meerdere mondharmonica's nodig. Blues harps. Weet je wel, zo'n koffertje waar er dan een stuk of 6-7 in liggen. En die gaan mee naar een optreden. We hebben het over Michael, volgens mij. Michael Rubin heet hij. 5 Minutes of Passion. Ja, dat is wel heel kort. Maar dat zo tezijde. Alliance in a Chair heet het. Nou, twee dingen tegelijk doen en dat wil niet altijd zo heel goed. Zeker niet wanneer je even een klein zichtbaarheidsprobleempje hebt, zeg maar, een ontstoken oog. Dus ik lees het allemaal een beetje half gebakken en dat komt natuurlijk wel weer goed, maar is nu even lastig. Walk That Walk Then. Dat is een beste band die de live heeft opgenomen. You Can't Catch Me.

0: Wat een eind. Mooi hoor. Ik kan niet anders zeggen.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues. Met Wim Velderman.
0: Fijn dat je er was. Fijn dat je geluisterd hebt naar deze uitzending van Black and Blues. Die niet helemaal vlekkeloos was. Excuus daarvoor. Ja, het zal later wel weer beter gaan. Denk ik. Maak je maar geen zorgen. Komt allemaal goed. We gaan eruit deze keer met een song van Chris O'Leary's nieuwe cd op Alligators Records. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

0: buying toys, I'm buying clothes.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Nooren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Haakon volgde hem per direct op als koning. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt daarom vergeldingsacties aan. Voor de kust van Cyprus wordt nog altijd gezocht naar de opvarenden van een veerboot die vanmiddag zonk. Aan boord waren bijna 270 mensen. Zeker 8 opvarenden kwamen om en na 17 wordt nog gezocht. De kapitein en 8 bemanningslieden zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botst op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of er passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daarover geen duidelijkheid geven. En de politie deed daarom onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. Duizenden mensen hebben vandaag de Bloemenzee bezocht voor de overleden Noorse koning Harald. Zeker 10.000 mensen liepen volgens de politie langs het paleis in Oslo. De uitvaart van de koning is over anderhalve week op woensdag 9 september. Harald overleed vrijdag. Hij was 89. In de Eredivisie zijn vandaag 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Daar werd het 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd gewonnen met 6-1. Het weer nog. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen volgt een wisselvallige dag. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte.
1: Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: De gouverneur van Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. Prima. Alles wat in Amerika niet naar de huidige president wordt vernoemd, lijkt mij een goed idee. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog op Zondag. Ja, hoe gaan de gesprekken in Den Haag over de begroting? De druk neemt toe, want morgen moeten ze eruit zijn. En dan die schokkende dubbele moord in Wijteveen op dat echtpaar een paar jaar geleden, weet u nog? Richard K. kreeg levenslang, maar gaat nu in hoger beroep. Hoeveel kans maakt hij? En de Prinsenhof Museum kocht een bijzondere collectie Delfts Blauw. Wat maakt een stuk nou eigenlijk een topstuk? En onze laatste kanshebber op de Hebban debuutprijs, Silan Makrooi. Hij schreef Mensen als zonnen en Mensen als manen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 30 augustus.
3: Oh nee.
4: Hij zei nee.
3: Nee.
5: Nee.
2: IJsland zegt nee tegen de Europese Unie. Maar het ja-kamp stond lang op voorsprong. En daar dachten ze al voorzichtig aan een overwinning.
6: The results coming in now. I'm happy to see. And for the first time in a week I'm hopeful.
2: Uiteindelijk bleken er toch meer nee-stemmers te zijn, want de meeste IJslanders blijven liever eigen baas.
7: We were governed for so long by different kings in Scandinavia. I'd like to be my own king for a while.
2: De premier was voor de EU, maar maakte vooraf al duidelijk dat ze goed kon leven met een nee.
8: If it's a no, we will continue with the good work that we're doing. We will be fine also if it's a no.
2: Verder met het WK roeien, daar was het spannend voor de Holland 8 in de finale.
9: Nederland gaat die gouden medaille binnentrekken, de WK-titel. Hoe in baan 5? In baan 5 is dit een fotofinish of is het goud? Het is een fotofinish.
2: Een paar seconden was er verwarring, maar toen kwam de uitslag.
9: Wie pakt hier het gouden medaille?
2: Roeier Salvada wist onderweg dat het om centimeters zou gaan.
4: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas bij de laatste halen eigenlijk door.
2: Nog meer goud voor Nederland. Het gemengd dubbel kwam ook als eerste over de streep. Maar dat ging vrij relaxed, zegt roeister De Jong.
10: Ja, ik voelde me eigenlijk helemaal niet moe omdat het gewoon zo vet was. Ja. Ik dacht, nou, ik kan nog wel even door. Ja.
2: Haar teamgenoot Van Dorp besloot onderweg vol gas te geven, want hij zat er nu toch.
4: Ik had ook iets van, nou, we hebben nu een hele week gereisd. Kan ik hem net zo goed even goed leegtrekken?
2: Eén woord bleef hangen.
10: Ik denk wel gewoon, de splits waren vet, het publiek was vet, samenroeien was vet. Ja, echt super vet.
2: En dan zomergasten. Dit interviewprogramma is vandaag voor het allerlaatst. Presentatrice Janine Aubering opende als volgt.
11: Goedenavond, je kijkt naar zomergasten, nu het nog kan.
2: En daarna introduceerde ze haar gast.
11: De allerlaatste aflevering van het allerlaatste seizoen met psychiater Jim van Os. De allerlaatste zomergast. No pressure, Jim. Ja. Welkom.
2: En hoor, het programma wordt afgesloten. Nou, dat weten we over, denk ik, ongeveer een kwartiertje. Dus dat houdt u nog van ons te goed. We sluiten nu af met de valse wolfsspin. Die rukt op in Nederland. En in Vroege Vogels wilden ze weten hoe gevaarlijk dat beest is. Hoe zit dat met het woord vals?
12: In dit geval betekent het eigenlijk dat het geen wolfsspin is, maar hij lijkt er een beetje op. Vandaar het woordje vals.
2: Dat klinkt geruststellend. Eerder hebben andere kenners al meer verteld over het dier. Hoe ziet hij er bijvoorbeeld uit?
13: Het is een dikke, vette spin.
2: Brr. Is hij giftig?
3: Hij is giftig, net zoals alle spinnen.
5: Nou, het gif is relatief zwak.
2: Dus gebeten worden is niet erg?
13: Een beet van de valse wolfspin voelt een beetje als een wespensteek.
2: Dat klinkt toch wel pijnlijk.
3: Je hebt er wat last van, maar het worden geen jeukende bulten, geen etterende wonden en ja, je raakt er geen lichaamsdelen van kwijt.
2: Het valt dus eigenlijk allemaal best mee. Dus de belangrijkste tip, als je toch een valse wolfspin ziet...
3: Vooral niet schrikken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, morgen staat er ook weer nieuws in de kranten. Die zijn alvast ingezien door Renate Kok.
14: Ja, in Trouw gaat het over de netbeheerders die steeds vaker over de grens op zoek gaan naar nieuw personeel. De beheerders van het stroomnet hebben meer mensen in dienst dan ooit en groeien nog steeds, constateert de krant.
2: Naast zij-instromers komen nu ook internationale medewerkers binnen. En dat is onder meer het gevolg van de veranderende aard van het werk. Hoogopgeleide IT'ers en elektrotechnici zijn onmisbaar bij de energietransitie, maar zijn hier lastig te vinden, zegt Liander. Vandaar dat er steeds vaker in het buitenland wordt gezocht.
14: Nou, even opletten als je een tripje naar het Verenigd Koninkrijk plant, want daar heb je sinds vorig jaar een ETA of ITA, hoe je wil, voor nodig. Een Electronic Travel Authorization. En al blijkt dat we meer dan ooit worden opgelicht of afgezet via allerlei loesje websites. Het gaat om 10.000 euro's, weet de Telegraaf.
2: Google en ook ChatGPT lijken medeplichtig, want die verwijzen door naar allerlei malafide sites, schrijft de krant. De officiële site waar zo'n ETA kan worden aangeschaft, namelijk die van de Britse overheid, verschijnt ook niet als eerste suggestie in beeld, maar pas als zesde. Google zegt in reactie de zaak te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.
14: Nou, ook in het FD gaat het over ChatGPT. De krant staat namelijk stil bij de rol van kunstmatige intelligentie op universiteiten. Want in Leiden is bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met ChatGPT als sparringpartner voor een studenten die aan haar afstudeerscriptie was begonnen. Chat hield haar vorderingen in de gaten en dacht mee over de planning.
2: Dat pakte prima uit. De studenten slaagden. Maar het illustreert ook het dilemma van de universiteit. Die moeten studenten academische vaardigheden bijbrengen. Maar hoe doe je dat als de verleiding groot is om chatbots te gebruiken? En hoe zorg je ervoor dat studenten wel regie houden over de inhoud van hun werk? Al dat soort vragen staan morgen centraal in Leiden bij de opening van het academisch jaar.
14: Ja, en hoe een klein land toch ineens heel groot kan zijn. Want voor Arij van 89 komen er auto's, twee veerboten en een rolstoel aan te pas om zijn vrouw te bezoeken. Zij zit inmiddels in een verpleeghuis in Terschelling en hij woont nog altijd in hun huis op Schiermonnikoog. Om de week bezoekt hij zijn mini en hij is dan bijna een dag onderweg, schrijft de NRC.
2: Vorig jaar hoopte Arij nog dat Schier een eigen verpleeghuis zou krijgen. Er komt immers 10 miljoen van het Rijk om de leefbaarheid op het eiland te verbeteren. Maar volgens de gemeente is een gespecialiseerd verpleeghuis niet haalbaar. En dus stapt Arij maar weer op de boot. En dat hoopt hij nog lang vol te houden. In februari word ik 90, zegt hij. Ik hoop het te beleven. Ik ben de dagen nog niet zat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bruce Springsteen met I'm on fire. Ja, we gaan naar Den Haag, waar de coalitiepartijen al sinds vanmorgen 10 uur in gesprek zijn over de begroting van volgend jaar. En ik zei het al, de druk neemt toe. Je mag het tenminste aannemen, want de deadline is morgen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Goedenavond, Ewout.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, eigenlijk wilden ze vrijdag al uit zijn. Nu het hele weekend weer gepraat. Hoe hard is die deadline morgen?
1: Ja, die is echt hard in de zin dat er voor 1 september, dat is dinsdag dus, echt een begroting naar de Raad van State toe moet voor advies. Die kan daarna nog wel aangepast worden, maar er moet morgen in ieder geval iets naar die Raad van State toe. En iedereen gaat er ook wel vanuit dat dat gaat gebeuren. Alleen ja, over die inhoud, wat staat er dan in die begroting? Daar zijn ze het niet over eens. Dus wordt dat een begroting met heel veel plannen die op steun kan rekenen van een deel van de oppositie? Of ja, lukt het niet om er echt plannen in te krijgen waarover ze het met z'n drietjes eens zijn? Dat is de grote vraag nu.
0: Ja, waarom lukt het maar niet om het daarover eens te worden?
1: Nou, de grote vraag is eigenlijk waar ze het geld, wat te verdelen is, voor uit willen trekken. Om vermogenden te helpen of om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid wat te verzachten. De VVD wil het eerste, wil het probleem met box 3, dat is de belasting op spaargeld en aandelen. Dat wil die partij oplossen en dat kost miljarden. En dat is ook een wens van de rechtse oppositie, van de SGP in Ja 21. Dus dan krijg je mogelijk steun van die partijen. Nou, of ga je dus pro tegemoet komen, die andere oppositiepartij aan de linkerkant, die juist wil dat er die sociale zekerheid niet zo wordt aangepakt. Nou, en D66 en CDA, die willen vooral die beweging maken. Dus dat, ja, dat grote schisma, dat zie je eigenlijk nog steeds. Daar komen ze maar niet uit.
0: Ja, het is dus eigenlijk VVD tegenover D66 en CDA. Hoe merkte je dat vandaag?
1: Nou ja, vandaag waren de luiken best wel dicht. Maar er was een moment, einde middag, toen kwamen we Dylan Jessogus tegen in Den Haag, in de stad. Even buiten het ministerie. Want er werd geschorst. De ambtenaren waren aan het doorrekenen. En zij was even naar buiten. En ja, zij staalde toen in alles uit dat ze er misschien heel snel uit zouden komen. Luister maar.
2: Ik ga niks zeggen, het gaat goed. En dat was het.
1: Waarom gaat het goed?
2: Ja, we zijn lekker bezig.
1: Denkt u dat het vandaag wordt afgerond?
2: Ja, dat heb ik goede hoop op, zeker. Ja, qua financiën zijn de ambtenaren nu bezig. Dus die maken de tabellen en dan gaan we zo weer kijken.
3: Ik denk eigenlijk dat u eruit bent en dat nu voorgelegd aan de ambtenaren?
2: Ja, we zijn eruit als het klaar is, maar de ambtenaren zijn nu bezig.
1: Doei doei, ja, dat was Dylan Jessogus vanmiddag heel vrolijk. En ja. Die had eigenlijk het idee van ja, we zijn er zo wel uit.
0: Maar ja, toen gingen we ook.
1: Ja. Ja, toen gingen we ook bellen en appen met die andere partijen, CDA en D66. En daar hoorden we eigenlijk meteen daarna al heel andere geluiden. Het gaat nog uren duren. Ja, daar gaat het nu ook op lijken. Het wordt echt nachtwerk. Dus ja, ze lagen toch nog steeds behoorlijk uit elkaar.
0: Ja, hoe heeft het nou zo ver kunnen komen, hè?
1: Nou, eigenlijk is dit, ja, als je teruggaat, echt deels een weeffout in de formatie. Dat ze nooit echt goed hebben nagedacht over hoe dit proces nou moet gaan lopen. Want ze hebben een minderheid. Ze zijn voor alles afhankelijk van de oppositie. Dat is toen niet goed doordacht. Maar recenter eigenlijk ook nog. Minister van Financiën Heijnen, die kreeg heel veel ruimte om zelf te gaan sleutelen aan die begroting. En parallel daaraan sprak de premier Jette en de vicepremiers, die spraken met de partijleiders. Ja, en toen bleek eigenlijk afgelopen woensdag dat wat hij in elkaar had geknutseld, ja, in de ogen van D66 en CDA veel te ver naar rechts hing. En toen zijn die partijen eigenlijk gaan tegenduwen. Zijn ze aanpassingen gaan eisen. Maar ja, dat is wel heel erg laat. Dat is de afgelopen dagen dus pas in gang gezet. Ja, en daarin zou je Jette, de premier, ook misschien wel een gebrek aan regie kunnen verwijten. Want nu is het 11:55 en ja, ze liggen nog steeds uit elkaar.
0: En wat nou als ze er niet uitkomen?
1: Nou, dan wordt het in ieder geval een hele spannende herfst. Want het kabinet moet dan eigenlijk voor elke begroting om tafel met de oppositie. En dat is eigenlijk wat deze coalitie juist niet wilde toen ze begonnen. Ze zeiden, na het kabinet Schoof willen we nu weer rust en regelmaat terugbrengen in de politiek. Je hoort het Henry Bontebal nog zeggen. En Rob Jetten ook. Nou, die missie lijkt dan echt mislukt. En ja, de toekomst van het kabinet wordt dan dus ook heel onzeker. Dus ja, dat belooft weinig goeds als ze er niet uitkomen.
0: Ja, ze zijn nog aan het praten. Hoe laat gaan ze het maken vannacht?
1: Nou, voorlopig is er nog geen beweging. Dus ja, ik denk dat het toch wel richting 2 uur in de klok. Denk ik dat 2 in de klok, dat het toch wel richting 2 uur wordt, ja.
0: Nou ja, jij moet dus ook nog zo lang opblijven, of heb ik het mis?
1: Ik weet niet zeker of ik het
0: volhoud. Nee. Nou goed. Oké. Morgenochtend dan zullen we daar wel verder horen. In ieder geval mensen die op willen blijven. Er is de hele nacht fantastische programma's op Radio 1. Goed, dankjewel, Ewout Kieft.

0: Geeltkamp, journalist bij het Algemeen Dagblad.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat wil Richard K. met zijn hoger beroep bereiken?
1: Nou, hij heeft een levenslange celstraf gekregen. Dus hij gaat toch proberen daar iets van af te peuteren. En wat hij eigenlijk gaat proberen, er werden destijds twee stoornissen bij hem geconstateerd. Maar die zouden niet van invloed zijn geweest op wat hij heeft gedaan. En in hoger beroep gaat hij toch proberen aan te tonen dat wel van invloed is geweest. En dat zou dus kunnen betekenen dat hij gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Ja. En dan zou die levenslange celstraf worden omgezet in een celstraf plus TBS. Dat kan nog een hele lange celstraf zijn. En voor een man van in de 50 ziet het er dan nog vrij hopeloos uit. Maar ja, hij gaat het toch proberen.
0: Ja, want TBS kan je ook tot het eind van je leven opgelegd blijven krijgen.
1: Ja, maar het kan ook na 2 jaar klaar zijn. Dus ik weet ook niet of hij nog echt denkt dat hij ooit vrijkomt. Ik denk niet dat hij dat denkt. Wat hem vooral dwars zit, is dat hij vindt dat in dat hele proces de vorige keer zijn kant van het verhaal gewoon te weinig is gehoord, te weinig is meegewogen. Ja. Hij beweert 1 jaar lang gepest te zijn. Hij zegt dat hij ook echt bang was dat Sam, hè, de omgebrachte koper van zijn huis, dat die hem wat zou aandoen of zijn familie wat zou aandoen. Hij zegt daar is gewoon te weinig rekening mee gehouden. Ja. Dat maakt overigens in de rechtbank niet veel uit. Maar dat frustreert hem. Dus het is ook wel gewoon zijn frustratie. En zijn advocaat denkt dat hij nieuwe informatie heeft over die stoornissen. Die toch iets kunnen betekenen over wat hij heeft gedaan. Dus we gaan het zien.
0: Ja, die zaak is wel bijzonder. In ieder geval zo bijzonder dat u er destijds helemaal ingedoken bent. En die zaak nog steeds op de voet volgt, hè?
1: Ja, zeker. Ja, er waren meerdere redenen. Ik heb heel veel moordzaken gedaan door de jaren heen. Maar dit was wel om een aantal redenen bijzonder. 2 eigenlijk vooral. Richard filmde zichzelf meteen na de moorden. Huilend vertelde hij toen, als jullie maar veilig zijn richting zijn familie, ik red me wel. Nou ja, ik weet niet of hij nu na 2,5 jaar in de gevangenis nog steeds zo overdenkt. Maar, en wat ook bleek is dat eigenlijk die ruzie die 1 jaar lang duurde, dat daar van alles is gefilmd en opgenomen. Dat is wel bijzonder, dat er zoveel documentatie is over een ruzie. En een tweede ding was ook wel, dat geldt nu wel wat minder inmiddels, maar dat dorp Wijtenveen aanvankelijk dat er best wel een hoop mensen waren die een beetje begrip hadden voor Richard. Hij is natuurlijk de dorpsbewoner en de slachtoffers kwamen van buiten. En ja, het halve dorp stond achter Richard K. Dus er was zelfs wel een beetje begrip voor het feit dat hij zo was doorgedraaid. Dat maak je ook weinig mee, het begrip is voor een dubbele moordenaar.
0: Ja.
1: Dus om meerdere redenen bijzonder. En dan ja, toch ook wel die moeilijk te beantwoorden vraag. Hoe kon deze man, die helemaal niet gewelddadig was, voor zover bekend. Hoe kon die zo doordraaien? Het is een stomme burenruzie. Het is echt extra pijnlijk natuurlijk.
0: Ja. Hoeveel bewijs was er voor zijn veroordeling?
1: Ja, te veel om op te noemen, zal ik maar zeggen. Alles was gefilmd, onder meer. Hè. Een van de tragische details is dat Ineke, dat is de omgebrachte vrouw, die werd als eerste echt geliquideerd. En zij kwamen elkaar tegen, de auto's kwamen elkaar tegen. Hè. Ze keken dus naar elkaar van achter de voorruit, zal ik maar zeggen. En toen filmde zij Richard weer, want ze kregen daar weer eens ruzie. En je kunt dus echt zien hoe hij op haar afkomt. En dat zijn de laatste seconden van haar leven. En dat is een van de bewijzen geweest. Maar ja, er zijn zo verschrikkelijk veel appjes, opgenomen gesprekken. Alles erop en eraan. Het zoontje was erbij, hè, van Sam. Zijn 12-jarige zoontje heeft het allemaal gezien. Ja, dat deze man het gedaan heeft, daar is nooit 1 seconde twijfel over geweest. En hij heeft bekend trouwens.
0: Precies. Het gaat alleen om, kan hij eventueel een iets lichtere straf krijgen? Maar echt, als ik jou zo hoor, dan zijn er niet echt nieuwe stukken die aan bod komen waardoor de rechters anders kunnen gaan oordelen.
1: Nou ja, wat ik ervan begrijp is dat er weer opnieuw gekeken is naar alle hersenscans en zo. En is daar wel, zegt de advocaat tenminste van Richard K., nieuwe informatie uit naar voren gekomen dat hij toch iets zou mankeren en dat toch van invloed kan zijn geweest op wat hij heeft gedaan. Ja, als dat zo is, dan dan is dat nieuws. En dan zou dat ook kunnen betekenen dat die straf omgezet wordt in cel plus TBS. Maar ja, hoeveel cel wordt het dan?
0: Ja, goed. Komt het vaak voor dat je weet dat iemand eerst tot levenslang wordt veroordeeld, maar door een hogere rechter toch niet meer?
1: Nou, toevallig is er komende week nog een zaak van Richard H. Dat is een andere Richard die 21 jaar geleden zijn eigen gezin in Zoetermeer vermoordde. En die werd ook in eerste instantie tot levenslang veroordeeld. En die kreeg een hoger beroep. Dat is een ontzettend pijnlijke zaak ook. Werd er toch ook bij hem een stoornis geconstateerd en werd het omgezet in cel en levenslang.

0: lang. 20 cel en TBS. Ja. Dat was dus toen het maximale was 20 jaar cel. En die komt dus komende week weer. Ja, houdt zijn straf op, zeg maar. Want ook zijn TBS zit erop. Dus die, ja, die werd ooit tot levenslang veroordeeld. Maar wordt nu weer vrij man. Het is een hele andere zaak. Maar het komt dus wel voor, ja, dat levenslang weer teruggedraaid wordt.
1: Ja, een tragische zaak. Je zei net al, die zoon van het echtpaar was getuige van de moord. Weten we iets over hoe het nu met hem en zijn zusje gaat?
0: Ja, ik weet er wel een en ander van. Ik kan er niet te veel over zeggen, want het is natuurlijk wel privé. Maar ja, zij hebben wel met veel hulp hun leven weer een beetje op gang gekregen. Iedereen die zich zorgen over hun maakt, die kan ik een klein beetje geruststellen dat het wel gaat naar omstandigheden. Maar inderdaad, naar omstandigheden. Ik bedoel dat dit diepe sporen nalaten waar ze misschien bijvoorbeeld in de toekomst nog last van kunnen krijgen. Ja, dat kan iedereen wel raden. Maar het gaat. Het gaat, zou ik maar zeggen. Zo goed en zo kwaad.
1: En zouden die nabestaanden ook dat hele proces de komende 3 dagen aanwezig zijn?
0: Nee, ze zijn er niet bij. Nee, deze nabestaanden niet. Er zijn wel andere familieleden zullen erbij zijn. Maar de ouders van Ineke en ook, dat zijn ook de mensen die de kinderen nu onder hun hoede hebben genomen. Die zullen er niet bij zijn. De kinderen ook niet. Er zullen wel verklaringen voorgelezen worden van hun. Want er zit nog heel veel woede daar. Ja, bijvoorbeeld over het optreden van de politie. Zij vinden gewoon dat Richard veel eerder in de gaten had moeten worden gehouden.
1: Dat de politie eerder in had moeten grijpen, hè? Want ik geloof dat.
0: Ja, Richard had een wapenvergunning, hè, bijvoorbeeld. En die wapens had je kunnen afpakken. Nou heeft hij weliswaar die moorden gepleegd met de illegale wapens, die hij ook nog had. Maar het had toch wel een signaal geweest als ze al eerder bij hem aan de deur hadden geklopt. Dan lever maar in wat we kunnen vinden.
1: Ja, dankjewel, Victor Schildkamp van het AD. En we gaan verder met ons volgende onderwerp. Dat heeft te maken met Delfts aardewerk. Museum Prinsenhof in Delft had al een indrukwekkende collectie aardewerk en kan daar nu een aantal absolute topstukken aan toevoegen. Het gaat om de collectie van de Rotterdamse kunstverzamelaar Gérard de Bruin, die de Prinsenhof deze week heeft weten aan te kopen. Bij mij in de studio is Robert Aronsson. Hij is antiquair en expert in Delfts aardewerk. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond, leuk om hier te zijn.
1: Ja, we hebben afgesproken te toetsfailleren.
2: Ja.
1: En wat is er zo bijzonder aan deze collectie?
2: Deze collectie is verzameld in een periode dat er weinig verzamelaars het Delfts aan het verzamelen waren. Dus de meeste collecties die wij kennen in bijvoorbeeld het Rijksmuseum, in het museum in Brussel, zijn verzameld door verzamelaars vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en gelegateerd aan die musea rond, eentje in 1911, eentje in 1916. Ja. En dat was eigenlijk pas het beginpunt voor deze meneer. Meneer de Bruin die nam een klein collectietje van zijn vader over en ging zelf door met verzamelen, maar dus een beetje in een andere tijdsgeest dan de verzamelaars voor hem.
1: Ja, en wat maakt dan wat is dan het verschil in die tijdgeest?
2: Hij kon natuurlijk andere dingen kopen, had er een ander oog voor, er was meer onderzoek gedaan. En wat het bijzondere is van deze collectie is dat de documentatie heel erg goed is. Meneer de Bruin heeft bij alles opgeschreven waar hij het heeft gekocht, wat de datum was dat het gekocht is, nog omstandigheden die daarbij waren, veilingboekjes heeft hij allemaal notities ingemaakt. En hij verzamelde meer dan alleen Delfts aardewerk, maar vooral bij het Delfts maakte hij al die aantekeningen over. Ja, dat gaf dus echt aan dat hij het zo bijzonder vond.
1: Daar zat zijn hart.
2: Dat was zijn passie.
1: Het was een importeur van scheepsmachines.
2: Ja,
1: ik vond het zo'n mooie tegenstelling van de grote scheepsmachines en dan dat delicate aardewerk.
2: Misschien juist mooi, hè, die balans in het leven.
1: Ja, heeft hij er wel zelf ook iets over geschreven, bijvoorbeeld, deze meneer de Bruin?
2: Nou ja, in zijn eigen boekjes heeft hij er natuurlijk heel veel over geschreven. Ja. Hij was met enkele academici was hij goed bevriend. Die hebben zijn stukken ook gebruikt in boeken om aan te geven wat het verhaal is van een Delfts aardewerk. Of hij zelf echt iets heeft uitgegeven, dat geloof ik niet.
1: Waren er veel kapers op de kust?
2: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik was er zelf ook wel eentje van, eerlijk gezegd. Maar het museum had het eerste recht van koop. En daar hebben ze gebruik van gemaakt. En dat hebben ze natuurlijk heel goed gedaan.
1: Ja, want ze hadden het al heel lang in bruikleen, hè?
2: Dat klopt. Ja, het zit al 60 jaar bij allerlei musea. Het heeft in eerste instantie gestaan in het Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daar woonde meneer de Bruin ook.
1: Ja.
2: Daar was hij niet helemaal tevreden, omdat het niet allemaal op zaal stond. Dan is het naar huis Lambert van Meert gegaan in Delft. Lambert van Meert is overgegaan in 2013 helemaal naar het Prinsenhof in Delft. En daarom is die collectie daar ook terechtgekomen.
1: Ja, de luisteraars kunnen deze collectie natuurlijk nu niet zien. Ik heb wel wat foto's gezien en wat viel mij op. Deze collectie heeft ook heel veel andere kleuren. Terwijl ik denk dat veel mensen, ik zelf misschien ook wel, bij Delft, aardewerk uit Delft, aan Delft blauw denken.
2: Ja. Ja, de term Delfts blauw is echt een laat 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse term. Die wij in het vak eigenlijk helemaal niet gebruiken. Wij praten over Delfts aardewerk. Omdat er vanuit de 17e eeuw al gekleurde stukken worden gemaakt. En in de 17e eeuw is dat heel zeldzaam. Er zit ook een heel mooi exemplaar hier in deze collectie.
1: Want het is heel moeilijk om te maken.
2: Ja, inderdaad. Het blauw-wit, het blauw, het kobalt bakt makkelijker.
1: Ja.
2: En daar heb je niet heel veel techniek voor nodig. Met kleur heb je veel meer precisie en technieken nodig. En meerdere bakgangen in veel gevallen ook.
1: Ja, want, en noem eens dan een topstuk. Beschrijf
2: nou, een
1: dat
2: van de topstukken
1: dus.
2: Die ik net je, al eventjes ja, aantipte.
1: Ja, maar goed, voor de luisteraars dat ze het voor zich zien. Ja.
2: Een paar borden gemaakt bij het Moriaans hoofd. Onder Jacob Wemmerszoon Hoppestein. 1680, 1685.
1: Wat is Moriaans hoofd?
2: Dat was een van de 30 fabrieken in Delft.
1: Ja, ja.
2: Dus tegen het einde van de 17e eeuw waren er ruim 30 fabrieken in Delft.
1: Ja.
2: Die aardewerk maakten. Zo was die stad begaan met het aardewerk maken. En deze twee bordjes zijn gemaakt voor de hertogen van Brunswijk en Lunenburg. De wapens staan er ook opgeschilderd op die borden. Dit zijn polygome gekleurde borden.
1: Ja. Dus met meer kleuren. Ja.
2: Met meer kleuren. En van deze maker kennen we slechts ruim 40 objecten. Waarvan de helft maar gekleurd is. Dus er zijn in de wereld maar 20 objecten van deze kunstenaar bekend.
1: En wat staat er dan op die bordjes?
2: Op deze bordjes staat een afbeelding met scènes uit het leven van paus Leo X. Waarom dat is gedaan, dat is niet helemaal duidelijk. Ze zijn eerder op een expositie geweest in 1929 in het Rijksmuseum. Van de handelarenvereniging, de kunsthandelarenvereniging in Nederland. Die hadden een expositie daar. En daar stonden deze twee bordjes, stonden ze ook met een andere omschrijving. Pas later is ontdekt dat het paus Leo X afbeeldingen zijn.
1: Ja, en dan weet je niet waarom een speciaal paus Leo X dan is.
2: Misschien.
1: Je zou eerder misschien een scène uit de Bijbel of zo verwachten.
2: Die zijn er ook heel veel. Er zijn ook wel Bijbelse afbeeldingen. Maar dit is dan een afbeelding die helemaal niet vaak voorkomt. Heeft iemand gezegd van dit is de afbeelding die we erop willen hebben? Waren er prenten beschikbaar? Dat is allemaal niet duidelijk.
1: Nee. En noem nog eens iets moois.
2: Wat ik zelf heel mooi vind, dat zijn een paar blauwe vazen van ongeveer 50 centimeter hoog. Gemaakt door Samuel van Eenhoorn, fabriek de Griekse A. Een van de bekendste fabrieken in Delft eigenlijk.
1: Ja.
2: En met de net geen 50 centimeter echt monumentale vazen uit die late 17e eeuw. Prachtig voorbeeld.
1: Ja. Kunnen we dat Delftse aardewerk eigenlijk over de hele wereld terugvinden?
2: Ja, zo langzamerhand wel. Het was natuurlijk iets voor Europa in de 17e en in de 18e eeuw. Maar zeker vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is het de hele wereld over gegaan met allerlei collecties. En we zien nu vooral dat musea in de Verenigde Staten, musea in Australië, bij hun oude meesters, bij de schilderijen, ook de objecten willen hebben die in diezelfde periode zijn gemaakt.
1: En die misschien ook gewoon op die schilderijen zijn afgebeeld.
2: En in sommige gevallen zelfs op de schilderijen zijn afgebeeld.
1: Tenminste, ik kan me voorstellen dat er ook wel eens een stuk Delfts aardewerk op een stil leven staat.
2: Klopt, helemaal. Het is vaak niet duidelijk of het Chinees porselein is of Delfts aardewerk. In sommige gevallen weten we het dat het Delfts aardewerk is. En dat maakt het dan extra bijzonder.
1: Ja, want hoe kan je dat verschil dan zien? Stel dat
2: op een schilderij is dat heel lastig.
1: Nee, ja, wel, maar in het echt?
2: In het echt is het porselein een aardewerk. En ik vergelijk het altijd een beetje met glas en plastic. Het lijkt heel erg op elkaar, maar het zijn twee verschillende manieren van maken. En het porselein wordt pas in de vroege 18e eeuw ontdekt hier in Europa. Door Meissen
1: in
2: Dresden. Meissen porselein is natuurlijk heel bekend. Maar dat was het eerste porselein
1: van
2: in
1: al die
2: Europa.
1: Lelijke beeldjes.
2: Nou ja, dat zijn niet mijn woorden. Ik heb het over Delfts aardewerk. Nee, maar het Delfts aardewerk is veel ouder dan dat. Is al 50 jaar eerder echt in Schoen.
1: Ja, en wordt het nog steeds gemaakt?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee fabrieken die het nog steeds maken. Jorrit Heijnen, een kennis van me, echt een ondernemer die meerdere winkels heeft en Heijnen Delfts blauw heeft. En de porseleinen fles, en voor alle openheid, die is bekend. Daar zit ik in het bestuur van het Royal Delft Museum. Het is ook een museum om te bezoeken, echt het bezoeken waard. Wordt hard aan de weg getimmerd. En daar wordt het ook nog steeds gemaakt. En dat kan je ook zien. Er wordt geschilderd, de mallen worden gebruikt. Erg leuk om dat te zien.
1: Nou, je bent deskundige ook bij Tussen Kunst en Kitsch. Hè? Daar kunnen mensen je van kennen.
2: Ja.
1: Worden daar op die taxatiedagen eigenlijk ook vrachtladingen Delfts aardewerk aangedragen? Of?
2: Ja, maar vooral het late Delft, zoals wij dat noemen. En dat is het Delfts aardewerk van uit de late 19e eeuw en de 20e eeuw.
1: Ja.
2: En waar ik naar op zoek ben, is natuurlijk het 17e en 18e eeuw Delft.
1: Want dat is echt het echt kostbare.
2: Ja, nou het leuke is dat je als verzamelaar met 100 euro al echt een leuk 18e-eeuw stukje Delfts kan kopen. Maar ja, dat zijn natuurlijk de hele zeldzame stukken, de bijzondere stukken. En helemaal, zoals in dit geval, de stukken met een geweldig verhaal en een historie. Die brengen natuurlijk heel veel geld op.
1: Ja, wat is de heilige graal van het Delftse aardewerk?
2: Ik denk dat dat voor verschillende experts een beetje anders is. Deze Hoppesteinborden behoren absoluut tot de heilige graal. Het is
1: die van
2: zo
1: die paus,
2: ongelooflijk
1: ja?
2: zeldzaam. Ja? Ja, van die paus ja? Leo. In mijn geval een Vrijtombord of een Vrijtomplakette, een schilderij geschilderd door Frederik van Vrijtom.
1: Wie is dat?
2: Frederik van Vrijtom was de bekendste aardewerkschilder in de late 17e eeuw.
1: Ja.
2: Die een enorme verfijning heeft aangebracht op zijn schilderwerk.
1: Maar dat is niet veel meer en dat kom je bijna nooit tegen.
2: Nee, nauwelijks. Zo af en toe een stukje op de markt, maar heel weinig.
1: En het is waardevast of wordt het steeds kostbaarder?
2: En de belangrijke stukken zijn in de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd in prijs ongeveer. Ja, echt veel meer waard geworden.
1: Nou is dat museum al sinds vorig jaar dicht. Wanneer kunnen we weer kijken?
2: Ja, nou ja.
1: Nu willen we kijken.
2: In 2028 zag ik in de Vereniging Rembrandt lijst staan. Dus in 2028 gaan ze weer open. En dan is deze collectie ook zeker te zien.
1: Dus we moeten nog wel even geduld hebben.
2: Even geduld hebben. Voor die tijd kunnen ze onderzoek doen hiernaar.
1: Nou, we zijn wel nieuwsgierig geworden. Dankjewel.
2: Met alle plezier.
1: Ja, Robert Aronson. Ja, en dan nog even, zoals beloofd. U krijgt van ons nog de laatste woorden van de allerlaatste zomergasten. Janine Abbering sloot zojuist hiermee af.
3: Ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord. Blijf kijken.
4: De visie is uitgevonden om een wereld groter te maken en niet om een wereld weer terug te vrommelen in de geëikte waarden die we toch al hadden. Het is uitgevonden om die werkelijkheid groter te maken. Daarvan hebben ze gedroomd.

0: Ja, dat was Hemelvalt van Typhoon. Ja. Geloof ik een keus van jou, Silan.
1: Zeker, zeker.
0: Of niet?
1: Bracht me helemaal weer terug. Ja. Dus ik woonde nog in Suriname toen dit nummer uitkwam. Meer dan 10 jaar geleden dus.
0: Ja.
1: En dat is mijn eerste kennismaking met Typhoon eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, het was echt fantastisch.
0: Jij bent zelf ook muzikant.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, verhalenverteller. Maar ik ben natuurlijk naar Nederland toe, ik ben naar Nederland toe verhuisd om te studeren aan het conservatorium van Amsterdam. Alleen nu, na die 6 jaar aan het conservatorium, zie ik mezelf niet meer als één. Of nou ja, vereenzelvig ik mezelf niet meer met één discipline. Maar eigenlijk als de verhalenverteller, shapeshifter die door alles heen kan bewegen.
0: Ja, daar gaan we het nog even over hebben, over die shapeshifter.
1: Ja.
0: Maar eerst maar eens even waarom je hier zit. De afgelopen maand heb ik namelijk elke zondag, behalve vorige week in het oog, een genomineerde van de Hebban debuutprijs gesproken.
1: Ja.
0: En jij bent de laatste genomineerde. Silan Macrooy, genomineerd voor zijn debuutroman Mensen als Zonnen en Mensen als Manen. En het gaat over opgroeien in Suriname als je niet in het hokje van de hetero jongen past. Om het even dan maar in één zinnetje samen te vatten.
1: Ja.
0: Fijn dat je er bent. Je zit hier dus als schrijver en niet als muzikant. De titel, hè, die is meteen al wel intrigerend. Impliceert dat er twee soorten mensen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Van de zon en van de maan.
1: Mm-hmm.
0: En jij? Wie ben jij?
1: Ik ben alles eigenlijk.
0: Oh.
1: Ik vier mijn maankant en mijn zonkant.
0: Ja.
1: En alles wat ertussen ligt. En dat is ook de opdracht die Lani eigenlijk heeft.
0: Lani is de hoofdpersoon.
1: De hoofdpersoon in het verhaal, ja. En Lani groeit op in een wereld waarbij hem wordt gezegd, je bent of een echte man of geen man. Of je bent
0: dat is de Surinaamse wereld.
1: Ja, maar intussen dus eigenlijk ook gewoon, ja, ook hier, niet intussen, maar dat beeld, het patriarchale beeld van man zijn, dat is aan verschillende kanten van de oceaan, is dat met golven weer belangrijk geworden. En ja, we zijn nu in een periode waarbij die mannelijkheid zo duidelijk wordt geherdefinieerd, maar mensen zijn zich ook aan het verzetten daartegen. En Lani heeft er allemaal mee te maken. Dus hij.
0: Die gooit wel op in een maatschappij waarin het niet zo evident is dat hij ervoor uit kan komen dat hij op jongens valt. Waar hij zich langzaam steeds meer bewust van wordt.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, je zegt, je bent eigenlijk allebei.
1: Ja.
0: Maar hoe zou het verschil tussen mensen de zonne en de manen definiëren?
1: Ja, kijk, het is dat Lani dus het idee heeft dat er mensen zijn die gevierd worden door de maatschappij, mensen die worden toegelachen door het leven, de zonne, die allemaal heel makkelijk eigenlijk kunnen voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. En dan manen die dat niet zo goed kunnen, die hebben verloren en die een beetje zielig zijn.
0: Die zitten een beetje in de schaduw.
1: En hij voelt zich eigenlijk dus niet, eigenlijk alsof hij nergens bij hoort. En dat komt vooral omdat hij dat binaire beeld van mensen als of dit of dat heeft geïnternaliseerd. Want er wordt hem gezegd, hey, er is een script van mannelijkheid. Er is een script van, er is een choreografie van mannelijkheid.
0: En hoe ziet dat eruit, die mannelijkheid?
1: Dat er een bepaalde rol is. Dat er een bepaalde emotionele, misschien wel, hoe zeg ik dit, op een manier dat ik een bepaalde ik denk een bepaalde die mannelijkheid is in zijn wereld iets dat niet fluïde mag zijn.
0: Hm.
1: Het is iets dat vaststaat en dat eigenlijk ook heel erg eng is.
0: Hm.
1: Dus smal is. En hij, omdat dit script zo duidelijk is van mannelijkheid en die geografie zo duidelijk is, voelt hij niet alsof er ruimte is om daarvan af te wijken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het boek gaat ook over de relatie tussen twee tweelingbroers.
1: Mm-hmm.
0: De hoofdpersoon heeft het idee, en daar hebben we het weer, dat hij in de schaduw van die broer staat. Die broer is de zon.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En hij staat een beetje in zijn schaduw.
1: Mm-hmm.
0: Klopt dat?
1: Ik denk dat Lani heel erg bezig is met inderdaad vechten tegen weer een ander soort verwachting. Want het is één ding natuurlijk om te voelen dat je anders bent.
0: Ja.
1: Maar het is een ander ding om ook te voelen dat er iemand naast je staat.
0: Ja.
1: Die op je lijkt, hetzelfde gezicht heeft. Maar die volgens Lani's perspectief dan wel makkelijker mee kan met het script van de wereld. Zo lijkt het.
0: Zo lijkt
1: dus
0: het.
1: Hij probeert ook gewoon letterlijk in het boek zijn eigenlijk uit te zoeken wie hij dan is.
0: Ja.
1: En of hij dan mag bestaan op zijn manier, ja, zonder...
0: En op een gegeven moment, ja, als Lanny dan dus achterkomt dat hij dus op jongens valt, mm-hmm, dan gaat hij dat aan zijn broer vertellen, aan, mm-hmm, zijn tweelingbroer.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan blijkt dus dat die broer ook op jongens valt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk, mm-hmm, best wel een heel moeilijk moment in het boek, volgens,
1: mm-hmm,
0: mij.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Hij schrijft dan een briefje. En dan zegt hij, Alvan, hè, zo heet die broer.
1: Ja.
0: Je moet niet schrikken. Er is iets dat je niet weet over mij.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt dus, en dan op een gegeven moment, ik doe even een klein...
1: Ja, zeker.
0: Je staat voor me met mijn briefje in je handen en je lacht. Je ogen zijn troebel. Ik zie je mond bewegen, maar het duurt even voordat ik hoor wat je zegt. Ik ook. Mm-hmm. Ook. Dus die is dan, mm-hmm, helemaal blij. Maar eigenlijk is Lanny dan niet blij. Die zegt, ik zou blij moeten zijn. Maar vlak achter mijn navel voel ik weer die 1000 zoemende glazenmakers. En dan zegt hij, ik heb besloten dat ik niet meer wil liggen. De waarheid is dat ik dacht... Ik sla een paar regels over, hoor. Mm-hmm. Niet mensen, mm-hmm, denken dat dit zo achter elkaar staat. De waarheid is dat ik dacht dat ik eindelijk iets had wat alleen van mij was.
1: Ja.
0: En,
1: ja,
0: dat vindt hij dus eigenlijk gewoon heel jammer. Denkt hij, heb ik eindelijk iets wat helemaal van mij is? Dan heeft mijn tweelingbroer dat ook.
1: Ja.
0: Dat is dus een deceptie.
1: Ja, het is dus... ik denk dat het ook weer te maken heeft met de verwachtingen die Lanny... Eigenlijk kan Lanny dus heel moeilijk omgaan met wat dingen die verwacht worden van hem. Als het gaat om dat broederschap,
0: ja,
1: dan voelt hij dat hij bijna een soort van verplichting heeft om het tweelingschap, het broederschap te vieren.
0: Ja.
1: Terwijl het ook gewoon echt iets bijzonder ingewikkeld kan zijn. Vooral als het gaat over twee queer mensen.
0: Nou, het lijkt mij sowieso al heel erg ingewikkeld om een tweelingbroer te hebben. En, ja, er dan ook naar achter gekomen dat je al... Dat lijkt mij inderdaad best een ingewikkelde situatie.
1: Het zou mooi kunnen zijn. Maar, en het is denk ik voor sommigen... Er zijn zo verschillende queer ervaringen. Het zou mooi kunnen zijn.
0: Ja.
1: Maar het is, kan ook dus complex zijn.
0: Ja, Jesse, ja, die zegt dan... En zo stralende zonnebroer... bevestig, mm-hmm, je voor de zoveelste keer mijn gebrekkigheid... door simpelweg te bestaan... Dacht ik, nou, je gaat op een gegeven moment, of jij niet, maar de persoon in je boek. Maar natuurlijk, het is ook niet zo heel raar natuurlijk dat mensen denken, ja, er zit ook heel veel van zijn eigen leven in.
1: Mm-hmm,
0: toch?
1: Mm-hmm. Nou, ja, ja en nee. Kijk, het raamwerk, de blueprint,
0: ja. Ja.
1: Dat is, ik ben begonnen in de eerste 2 maanden met, oké, hoe ga ik hier een coming-of-age memoir van maken?
0: Ja.
1: Wat zijn de significante momenten uit mijn tijdlijn?
0: Ja.
1: Maar al heel vroeg in het schrijfproces... realiseerde me dat ik niet gewoon alles wilde herbeleven. Ik wilde deze keer de regie hebben. En ik wilde kunnen bepalen wat er wel en niet gebeurde. Als antwoord op de machtloosheid die ik heb gevoeld als kind. En daarmee is het verhaal... Het is eigenlijk... Ik ben ook heel geïnspireerd door afro-surrealistische vertellers. Die eigenlijk de wereld presenteren zoals je het lijkt te kennen.
0: Ja.
1: Die lijkt op onze wereld. Maar stiekem zijn er allerlei keuzes gemaakt. Die je op een gegeven moment laten zien dat dingen totaal anders zijn.
0: Ja.
1: En dat je daarmee een soort van een wereld spiegelen. Die lijkt op onze wereld. Maar ook het verhaal is van wat er... kon zijn geweest.
0: Ja.
1: En wat het verhaal van wat er misschien nog gaat komen. En een verhaal van eigenlijk een versie van mezelf die alleen maar bestaat in dit boek eigenlijk.
0: Ja, ja. Dat snap ik. Je wil ook de lezer ook een spiegel voorhouden. Dat schrijf je, mm-hmm, in het begin.
1: Mm-hmm.
0: In het boek gaat beide broers komen in Nederland terecht.
1: Mm-hmm.
0: Waar ze toch het gevoel hebben dat ze meer zichzelf kunnen zijn. In ieder geval geldt dat voor de broer, voor Alvan.
1: Voor Alvan, ja. En dat is eigenlijk ook een van de dingen die ik fascinerend vind... is dat 2 mensen die eigenlijk hetzelfde pad moeten bewandelen...
0: Ja.
1: Toch een compleet ander verhaal kunnen creëren, kunnen dragen. En dat is eigenlijk precies waarom ik het tweelingschap zo interessant vond... om te verkennen in dit boek. Omdat er is gewoon niet één manier om goed queer te zijn... of goed man te zijn, of goed mens te zijn.
0: En wat ik ook heel mooi vond, is gewoon al de talen die je door elkaar gebruikt. Je zegt ook, ga niet alles uitleggen.
1: Nee, precies.
0: Als mensen het niet snappen, dan moeten ze het misschien maar voelen.
1: Ja, nee, omdat het eigenlijk... Ik wil het niet behandelen als vreemde talen.
0: Ja.
1: Want hoe dan ook zijn die talen... om ons heen en echt al decennia lang om ons heen, weet je. Je hoort het op de straten ook, weet je.
0: Ja. Mooi boek, dankjewel. Ceylan McRoy, het winnaar van de Herman de Buutprijs, wordt komende vrijdag bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland op NPO 1.
2: Het is 11:55.
0: De vorige week overleden Noorse koning Harald was er heel dichtbij. Alle gemeenten in Noorwegen aandoen voor een officieel bezoek. Het zijn er in totaal 357. Hij moest er nog 4 en die bezoeken stonden gepland in september en oktober. Goedenavond, Justine Marcella, koningshuisdeskundige.
3: Goedenavond.
0: Ja, ja, die koning was echt op een soort gemeentejacht, zo werd het ook genoemd in een bericht vandaag. Hij wilde al die gemeenten officieel bezoeken. Wat zegt dat over hem?
3: Ja, het was een missie voor hem. Het was een traditie. Iedereen was er ook aan gewend. Maar het was echt een levensmissie om samen met Sonja, zijn echtgenote, inderdaad het hele land aan te doen. Net niet gelukt helaas op 4 plaatsen na.
0: Ja, vind je het tragisch dat hij het net niet heeft gehaald? Of traag?
3: Ja, en ook weer niet, want dit is ook wel wat een monarchie is. Dus de koning is dood, leven de koning. Dat klinkt heel cru, maar zo werkt het in Noorwegen. Zeker bij Harald, die altijd heeft gezegd, ja, ik heb me verbonden aan dit ambt levenslang. Abdiceren, zoals wij dat in Nederland kennen, was ondenkbaar. Nou, nu is er een nieuwe koning en die kan juist misschien, is dat juist wel heel mooi als hij alsnog die belofte van zijn vader en zijn moeder inwisselt. En in Noorwegen hopen ze ook eigenlijk dat Sonja, de echtgenote van Harald, dan ook daarbij aanwezig zou zijn. Wat nog niet eens zo'n gek idee is. Nee. Omdat Mette Marit natuurlijk nog steeds aan het herstellen is van haar longtransplantatie.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, hij was een beetje traag, want hij heeft 35 jaar de tijd gehad.
3: Nou ja, ik heb eventjes gekeken van hoe zit dat eigenlijk bij onze eigen koning. En dan vind ik inderdaad het in Noorwegen wel een beetje traag. We hebben weliswaar, zijn een veel kleiner land. Maar qua aantal gemeentes verschillen we maar 15 gemeentes. Als ik nu zie, ik denk dat Willem-Alexander tijdens zijn koningschap alleen al 3/4 van Nederland heeft bezocht.
0: Oh, dus wij hebben eigenlijk ook een gemeentejacht in Nederland van de koning of het koningspaar.
3: Ja. Ja, alleen wij noemen het niet zo. Ik weet dat er in het paleis heel heftig met een kaart van Nederland bij wordt gehouden waar de koning of de koningin of iemand van het koninklijk huis al geweest is. Zodat niet alleen maar de Randstad aandacht krijgt en ook de regio. Willem-Alexander heeft natuurlijk ook na zijn koningschap in 2013 streekbezoeken ingelast. Hè. Hij gaat 2 keer, soms wel 3 keer per jaar uitgebreid op ontdekkingstocht in een bepaalde regio. Ja. Dat wil hij zelf heel inhoudelijk, dus echt op de inhoud. Tegelijkertijd merk ik in de praktijk dat het een soort mini-koningsdag is. Ja. Maar ook bij ons koningshuis is het echt de wens om zoveel mogelijk gemeentes, Nederlanders te ontmoeten.
0: Ja. Ja, dankjewel Justine. Marcella, tot slot. Wij zijn aan het eind gekomen van Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne en straks Wat blijft? Daarin de biograaf van Eddy du Perron. Naar aanleiding van de uitgave van het brievenboek van Elisabeth de Roos en Eddy du Perron dus. Het strijdperk van de liefde. Lijkt me erg leuk. Nou, dag.
4: Als ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring, 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
1: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: waiting here for you.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.